0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstratie begon met een lichtjestocht en verliep lang relatief rustig. Wel werd er tijdens het protest vuurwerk afgestoken. Rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in, maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. De afgelopen dagen is het vaker onrustig geweest in Apeldoorn bij anti-AZC-protesten. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam, en poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. Het fragiele staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden volgens hem nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarussische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam. En pogingen tot brandstichtingen bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. Oud-minister Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, waarmee ze direct komt te werken onder VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor had ze 5 jaar dezelfde rol in Irak. De Europese grenspolitie Frontex zegt dat het aantal illegalen dat de grens overstak de eerste 4 maanden van dit jaar sterk is gedaald. Het waren er ruim 28.000. Dat is 40% minder dan vorig jaar. De migratieroutes over de Middellandse Zee naar Griekenland en Italië werden nog altijd het meest gebruikt, maar dus wel een stuk minder dan een jaar geleden. Het aantal migranten dat via de Spaanse Canarische eilanden kwam daalde nog sterker. Het weer, het is op een enkele bui na droog en het is een graad of 3. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de explosies bij een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam en de poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba gaat vandaag verder. Zowel donderdag als gisteren is uitgebreid gezocht naar de man, maar hij is nog niet gevonden. Er werd onder meer een boot, een patrouillevliegtuig en een helikopter ingezet. Vandaag zullen grondteams met speciale gidsen doorgaan met de zoektocht. Eerder schreef het AD dat de man naar Saba was gegaan om namens Defensie medische ondersteuning op het eiland te bieden. Hij zou een ervaren wandelaar zijn. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De Amerikaanse acteur John Travolta is op het filmfestival van Cannes verrast met een erepalm voor zijn oeuvre. Travolta reageerde verbaasd en zei dat deze prijs de Oscar te boven gaat. Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. De acteur is momenteel op het filmfestival voor de wereldpremière van zijn regiedebuut met Propeller One Way Night Coach. Het weer, op een enkele bui na is het droog. Het is 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor schijnt ook de zon af en toe. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.

this, you know.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in de VS. Het fragiele staakt het vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks huizen en infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Hezbollah voert ook aanvallen uit op Israël. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen. Dat had volgens hem anders gemoeten. Op Saba gaat vandaag de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar verder. De afgelopen dagen is uitgebreid naar de man gezocht, maar hij is niet gevonden. Vandaag gaan grondteams met speciale gidsen verder met de zoektocht. Het AD schreef eerder dat de man voor defensie op Saba is om medische ondersteuning op het eiland te bieden. Het weer. Vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam. En ook een poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstranten verzamelden zich bij een rotonde waar eerder ook al werd gedemonstreerd. Het protest verliep volgens de politie lang relatief rustig, op het afsteken van vuurwerk na. Maar rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in. Maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. De afgelopen dagen is het vaker onrustig geweest in Apeldoorn bij anti-AZC-protesten. Op Saba gaat vandaag de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar weer verder. De afgelopen dagen is uitgebreid naar de man gezocht, maar hij is nog niet gevonden. Vandaag gaan grondteams met speciale gidsen verder met de zoektocht. Het AD schreef eerder dat de man voor defensie op Saba is om medische ondersteuning op het eiland te bieden. De omgevingsdienst wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om 2 fabrieken die kooks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Het weer vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en ook zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.

0: Elke week op RTV 794 en Voorst Veluwe Zoom. 100% vinyl met Martin Burgers.
1: Voorst Veluwe Zoom.

authentieke geluid van de muziek van toen en soms van nu. Dit is 100% vinyl op RTV 794 en Voorst Veluwezoom.

Een hele goede morgen. Het is 11 mei 2026, dames en heren. Ik zit nu te kijken naar de kalender en denk, nou, nog even is het op de helft van het jaar alweer. Wat vliegt de tijd, zoals dat heet. Goedemorgen, dit is 100% vinyl. Het is 10 uur geweest en leuk dat je afgestemd hebt op 100% vinyl natuurlijk, maar ook op Voorst Veluwe Zoom. Op deze maandag de 11e in ieder geval. Ja, 13 is het alweer woensdag, maar dan luister je naar RTV 794. Want RTV 794, dat geeft meer plezier. Zit ik maar even te denken, razendsnel wat er al Veluwe Zoom eindigt, door een rijmt, maar... Nou, dat weet ik zo gauw niet. Nee, gek is dat eigenlijk. Nooit over nagedacht, over een slogan of wat dan ook. Goed, begonnen met Gloria Gaynor uit 1975, dames en heren. En dat was natuurlijk mooi. Reach out aan die Albinaire, natuurlijk de voortops van het origineel. Ja, dat draaiden wij natuurlijk niet in de jaren 70. Toen dachten we dat dit allemaal nieuw was. Natuurlijk helemaal niet waar. Maar Gloria Gaynor had wel een hit mee. Kwam nummer 3 terecht. Een van haar grootste hits. En ze had nog veel meer hits hoor. Want ze heeft een stuk of, nou pak een beetje 8 hits gehad in de top 40. Maar bijna allemaal met covers. Er zit geen enkel origineel liedje bij. Het was echt een coverkoningin. Ja, Gloria Gaynor. En Reach Out, I'll Be There, die draaien we nog eens een keer in. Nou, we hebben eigenlijk weer een heel reguliere, gewoon bom programma. En er zitten dus inderdaad de beursagenda hebben erbij zitten. Ik heb het uitgebreide weekweerbericht voor je. Ik heb het vergeten vinyl, ik heb het Kroener-moment inderdaad. Ja. En we hebben natuurlijk muziek, ja, de Beatles natuurlijk. Terug in de tijd, dames en heren. Daar samen met Billy Preston, de Beatles en Get Back.

Diana Ross, Greatest Hits, het album wat in mijn handen zit. En Last Time I Saw Him, ja, dat is een van de kortste nummers die erop staat. Er staan prachtige nummers op, ook gaan we misschien nog wel meer van draaien. Die kwam ook op een of andere manier uit het archief inderdaad. Nee, we gaan maar één nummer van draaien, dat wil gelijk door. Gaan we niet doen natuurlijk, nee. Diana Ross inderdaad, Last Time I Saw Him, dat draaiden we hier bij 100% vernieuwd. En wat hebben we nog meer op de draaitafel liggen? Muziek van de jaren 80, filmmuziek. Film Ghostbusters was destijds heel populair, maar het liedje ook. Ray Parker Jr., die tekende voor de original soundtrack. Nummer 1 in Amerika en in Nederland. Hier is Ghostbusters.

0: nummer 5 in Nederland. Niet nummer 1, nummer 5. Stond wel 10 weken genoteerd inderdaad. En dat was Ghostbusters van Dre Parker Jr. Ray Parker had meer hits in Nederland trouwens hoor. I Don't Think the Man Should Sleep Alone. Dat was een hit uit 1987. Geen grote hit, maar wel een 6 weken hitparade. A Woman Needs Love Just Like You Do uit 1981. Dat was dus voor deze hit nog. En dat was ook natuurlijk voor Ray Parker. Daarna zat hij bij Radio. Ray Parker en Radio. En het was A Woman Needs Love. Dat was samen met hun. De groep zelf, Radio, die had ook een hit in 1978. En toen heette het Jack and Jill, nummer 24. En You Can't Change That waren twee hits van het groepje Radio. Dat schrijf je dan met een R-A-Y van Ray Parker. En dan Dio, dus Radio. Nou, grappig toch? Ja, samen weer van die dingetjes. Ontdek je allemaal als je dit programma gewoon een paar jaar maakt, zeg maar. We zullen even kijken hoe lang het programma eigenlijk bestaat. Want ik denk dat het wel tijd wordt voor een beetje een jubileumuitzending, zeg maar. Ja. Eens kijken wat we daarmee kunnen doen. Je luistert naar Forst Velenverzoom en naar RTV 794 op woensdag. Naar 100% vinyl, dat maak ik al jaren. Maar als je zegt, nou, ik wil ook wel eigenlijk iets betekenen voor de omroep. We hebben nog heel veel mensen nodig op de redactie en voor de sportafleveringen. En ja, eigenlijk ook veel buitenwerk, zeg maar. Dus niet alleen maar plaatjes draaien, want dat kan onze computer overdag natuurlijk ook prima. Maar als je zegt, nou ja, ik wil toch wel wat meer betekenen voor deze omroepen. Ja, beide, RTV 794. Meld je gerust aan. Dat kan zeker. Bij RTV 794 kun je mailen naar het bestuur. bestuur@rtv794. En naar Forst, Radio Forst en Veluwezoom. Daar kun je gewoon mailen naar de redactie. redactie@forstveluwezoom.nl. En dan komt dat, ik denk, bij Herman. Of bij, daar zitten meer mensen tegenwoordig. Ja, ik ben een tijdje geleden weer eens geweest. Ik ben echt tijd niet meer geweest in de studio in Twello. Dat is netjes opgeknapt er allemaal. Vloerbedekking en allemaal keurige werkplekken en zo. Ja, dat is helemaal professioneel geworden. Ja, ja. Daar mogen ze trots op zijn. Daar ben ik natuurlijk ook een beetje, want daar hoor ik ook nog steeds een beetje bij natuurlijk. Goed, genoeg gesproken inderdaad. De volgende is van Chubby Checker. Hier is Let's Twist Again.
1: Het moment dat de naald het vinyl raakt. En jij je herinnering compleet maakt. 100% vinyl.

Dit was trouwens inderdaad Twist. De Twist, zeg maar. En niet The Twist Again. Nee, dat is heel bijzonder eigenlijk. Want het nummer kwam in 1960 uit. Dit, The Twist. En Let's Twist Again kwam in 1961 uit. Maar het kwam binnen, zeg maar. Dat is wel heel erg bijzonder eigenlijk. In 1962, in maart, kwam The Twist. En Let's Twist Again, waarvan je denkt, nou, dat zal natuurlijk dan wel opnieuw The Twist zijn. Dat kwam een maand eerder uit, in februari 62. Die kwam nummer 1 en deze kwam nummer 6. Nou, het waren twee hits natuurlijk. En wat ligt het dicht bij elkaar natuurlijk. Chubby Checker draaiden we hier. En dat was Let's Twist Again. Nee, dat was The Twist. Nou, zei ik het weer verkeerd. Ik heb iets bijzonders. Ik heb een plaatje, dat komt ook weer uit die bak hier. The Battle Hymn of the Republic. Dat is een nummer natuurlijk, dat is puur Amerikaans. Maar het is deze keer gezongen door Andy Williams. En dat deed hij live in de St. Patrick's Cathedral. Waarom? Nou, dat was bij de begrafenis en de herdenkingsdienst van Robert Francis Kennedy. En dat was op 6 juni 1968. En die tijd gaan we nu even terug.

0: Die blijft indrukwekkend eigenlijk wel. Battle of the Hymn of the Republic. Natuurlijk Mr. Andy Williams, die zong dat toen live in die kerk. En ja, dat was met het St. Charles Borromeo Choir. En ja, dat is dan toch ook onder leiding van Paul Salamonovic. Dat was de director, zoals dat heet. Ja, Amerika is een bijzonder land. Verenigde Staten moet ik eigenlijk zeggen, een bijzonder land. Wij draaiden nog eens een keer deze van Andy Williams. Waar zijn we dan toe? We zijn toe naar de platenbeurzenagenda. En dat zijn er heel veel. Want het is deze week natuurlijk hemelvaartdag. En dat betekent...
1: Even lekker...
0: Nee, niet even lekker tijd voor jezelf. Ik moet deze hebben. En waar zit ik nou toch? Waar is mijn... hier moet ik erheen. Ik zit op een verkeerd knopje te drukken, dames en heren. Misschien ben ik ook toe aan vakantie. Nou, moet ik zeggen, dat duurt ook niet lang meer. Nee, een weekje of vijf nog? Vier, vijf weken volgens mij. Ja, de vive la France. Goed, de platenbus. Ik kan even haast maken, want het zijn er heel veel deze keer. Sowieso natuurlijk omdat hemelvaart ertussen zit. En dat is natuurlijk een geëikte dag om platenbeurzen te bezoeken. Toen denk ik althans de organisatoren. In Waalwijk kun je terecht op 14 mei, dus ook op donderdag. Daar beginnen we mee. En dat is in het buurthuis Bloemoord tussen 10 uur morgens en 4 uur middags. Dan kun je terecht in Gouda, ook tussen 10 uur morgens en 4 uur middags. En dat is Gouda achter de kerk. Ja, Archeologische Vereniging Gouda. Die organiseert een jaarlijkse boeken en platen en LP en singles en CD en boekenbeurs. Dat is nog eens een heel lang woord. De vereniging die haalt bij particulieren heel veel spulletjes op. En die bieden ze dan te koop aan. Ten bate van hun eigen vereniging natuurlijk. De archeologen zeg maar, die zijn er blij mee als je bij hun een plaatje komt halen in Gouda. Dat kan tussen 10 en 4 uur 's middags op 14 mei. Platenbus in Zwolle op het Kerkplein. Daar is ook een helemaal vaste dag het decor zeg maar, voor een platenbus. Het staat helemaal vol met LP's en singles en posters. En alles wat er zo'n beetje bij hoort. Zeg maar, alle muziekgerelateerde items worden aangeboden. Tussen 10 en 5 uur 's middags. Zwolle, Kerkplein. Dan kun je nog terecht in Tilburg als je zegt, nou, ik wil een stukje rijden. Dat kan natuurlijk, doe eens luxe. Hemelvaartdag vindt zijn platenbeurs. En waar is dat? Dat is bij... Dat staat er helemaal niet bij. Bezoek de Hemelvaart... Bosvreugd, sorry. In Bosvreugd. Bosvreugd in Tilburg. En dat is van middags, ja. Van 1 uur middags tot 8 uur 's avonds. Ja, dat is een middagavondbeurs. Dan is er ook nog eentje op het Stadhuisplein. Dat is wel bijzonder. En er zijn twee platenbeurzen in Tilburg... Ik zou zeggen, zet ze bij elkaar, maar nee. Platenbus Tilburg op het Stadhuisplein, daar is ook een platenbus. En die is ook 's middags, maar een uurtje langer open. Want die is tussen 1 uur 's morgens, 's middags en tussen 9 uur 's avonds. Dan kun je nog naar Nijmegen op 16 mei. Daar hebben ze op plein 44 een platenbus tussen 10 uur 's morgens en 5 uur 's middags. En de laatste van dit rijtje is dat. Nee, niet de laatste. De ene laatste. Lelystad, daar ga ik wel naartoe, denk ik. Lelystadse platenbeurs inderdaad op de Promesse. Daar is een bekende. Dat is natuurlijk ook heel bekend. Ja, daar, ja. De Lelystadse platenbeurs vindt plaats op het centrum van de stad. In Lelystad op de Promesse. Dat is wel een grappige plek om daar tussen de kraampjes door te lopen. Zeg maar. Dat is allemaal een goed winkelcentrum is dat eigenlijk. Tussen 11 uur 's morgens en 5 uur 's middags. Dan zondag kun je terecht in Rotterdam op het Eendrachtsplein tussen 10 en 5. In Dinteloord kun je terecht tussen 11 en 6. Daar is in Café de Bonnefoy een platenbeurs. En dan hebben we het echt zo'n beetje gehad, zeg maar. Dus de komende week veel platenbeurzen. Dus ergens in de omgeving is dat wat te doen. En voor ons vanuit hier, vanuit de Veluwe, zeg maar, is dan Nijmegen of Lelystad. Dat is een beetje het meest centrale, zeg maar. Zwolle natuurlijk ook, kan ook wel, ja. Nou, dus om ons heen, zeg maar, zijn platenbeurzen genoeg. Wat heb ik klaargelegd? Sommige platen. Die kocht je vroeger, zou ik maar zeggen, als jongetje. Kocht je die voor hoes? Beetje, eigenlijk wel. Ja, deze dame sowieso. Hier is Kim Wilde en Cambodia.

0: Cambodia, een van de grootste hits van Kim Wilde uit 1981. Stond 22 keer in hitparade met allerlei verschillende liedjes. Waarvan dit er eentje was inderdaad. Haar grootste nummer 1 hit was samen trouwens met Nena. Dat was veel later, in 2002. En dat was een hit nummer 1, 29 weken. Any place, anywhere, anytime. En dat was eigenlijk een hit van Nena, die zij samen met Kim Wilde dus opnieuw zong. En een grote hit werd. Ja, vele hits, dat is duidelijk inderdaad. En dit was er eentje van. Cambodia hoorde. Neil Diamond had veel ballads. En dit is er een van. If You Know What I Mean.
1: When the night returns just like a friend.

0: 1976, Neil Diamond en If You Know What I Mean. En het kwam nummer 5 terecht in 1976.
1: Voorst Veluwe zo.
2: Weer.
0: Ik heb het weer tot en met vrijdag voor je. Vanaf vandaag, deze maandag, is het beduidend kouder geworden. Ongeveer zo'n 13 graden. De dagelijks buien en regen en stevige wind. En weet ik wat dan, waarom gaan we nou bellen, jongens? Dan moeten we niet gelijk rij doen, hè? Dit gaan we nog even overnieuw doen, of niet? Nee, gaan we niet doen. Nee, we mogen gewoon doorgaan. Oké, nou dan weet je wat, doe ik een jingletje opnieuw zo.
1: Voorst Veluwe zo.
2: Weer.
0: Het weer tot en met vrijdag dan nogmaals. Vanaf maandag inderdaad, dus vanaf vandaag beduidend kouder. En ongeveer zo'n 13 graden. Dagelijks buien en regen, een stevige wind. Soms wat zon. Ja, op deze maandag is ook maar zo'n 50% kans dat het droog blijft. Dat wordt alleen maar woensdag en donderdag erger. Dus het wordt een natte hemelvaart, dames en heren. Hoe verschrikkelijk triest het ook is. 85% kans op regen. Ach, die arme platenboeren die allemaal buiten staan met hun spulletjes. Minimumtemperatuur ongeveer tussen de 4 en 7 graden. En overdag een graad of 14 de komende week. Wind in het westen. En er zit tussen de windkracht 3 à 4, zeg maar. Meer vind je op weerplaza.nl. En hier is J. Edward Vincent.

Ik zag eraf helemaal geen eens een hit geweest, nummer. Terwijl het heel bekend voorkomt, zeg maar. J. Vincent Edward was dat. Dan ga ik toch eventjes beter zoeken, inderdaad. Want deze man had in 1969 een hit met het liedje Thanks. En kwam daar op nummer 3 meter uit. Dat hele nummer kent helemaal niemand. En ja, het was toch echt wel dezelfde J. Vincent. Oh, Love Hit Me, daar zat hij er wel bij. Zeker verkeerd geschreven. Puntje ertussen. En nummer 9 in 1976 was wel een hit, inderdaad. Daarna had hij nog een heleboel andere platen. Maar dat werd helemaal niets. Nee, dat kan natuurlijk ook gebeuren. Wat gaan we nog doen? We hebben straks het kroenenmoment. Dat moet ik even zoeken om te kijken waar de drone gebleven is. Moeten batterijtjes in? Nou, dan hartstikke druk. En het vergeet die vernielde moet ook nog draaien. Nou, genoeg nog te doen in ieder geval. Na deze in ieder geval. Hier is Ain't No Stopping Us Now.

0: McFadden & Whitehead, Ain't No Stopping Us Now, 1979. Grote covernamen staan erbij. Luther Vandross, The Spice Girls, Steve Walsh, Edwin Starr en David Saylor. Zindy, die ken ik nog niet, maar goed. The Three Degrees. Ik vind de lijst heel lang met nummers die allemaal groepen die het nummer gecoverd hebben, zeg maar. Deze deed het eigenlijk maar niet zo goed. Nummer 3, een aantal weken 3. En nummer 39 is hoogste positie in de top 40. 1 week. Hè? Oh, dan stond hij 1 week op nummer 39. En daarvoor op 40. Je kwam binnen op 40. Ging naar 39, toen terug naar 40 en toen er weer uit. Nou, dat is nog wat. Vond het wel een leuk nummer inderdaad. 1 nou stappen dus nou van McFadden en Whitehead uit 1979. Wat hebben we voor je klaargelegd? Oh, ja, Michael Jackson komt zo met een ballad. Dat is toch ook altijd wel helemaal prachtig, dames en heren. Een hele goede morgen.
1: Onze regio. Jouw muziek.
2: Forst Veluwezoom.
1: Even lekker tijd voor jezelf.
2: Met Forst Veluwezoom.

0: 87. Ja, I can't. Ja, wat is dat nou? I just can't stop loving you. Hij kraakt wel heel erg trouwens. Ik moest hem even door de spray inhalen. Mensen vragen wel eens van, aan het begin hoor je zo'n plaatje heel kraken bij jou. En dan stopt het na een tijdje. Ja, maar ik heb zo'n spray. Die doen we er dan overheen en dan is het kraken zo goed als weg, zeg maar. I just can't stop loving you. Michael Jackson en Syda Garrett, voor de volledigheid, dames en heren. Ja, er was een zangeres bij. We gaan het vergeten van heel nog even doen. En ik weet niet of we nou dat groene moment nog halen. Maar deze wel in ieder geval. Hier is het San Remo Festival uit 1971 aan de beurt. Nummer 2 werd hij. Hier is José Feliciano en Que Será.
1: Paese mio, que estáis

Ja, dat kan ook nog inderdaad toen destijds met een coverliedje van een andere groep, zeg maar, op nummer 2 terechtkomen. Het Sanremo Festival in 1971, José Feliciano en Kissera. Het origineel is van Ricky e Poveri en Kissera was daar ook een hit. Maar ja, hij deed het erg goed mee inderdaad, José Feliciano. Het krommoment heb ik nog voor je klaar liggen. Waar is mijn drone? Waar zijn mijn batterijtjes? Waar is het ding gebleven? Waar zijn dan toch die batterijtjes? Ik zie hem helemaal niet meer staan, zeg. Oh, nee, ja, hier, ja. Oh, nou zeg. Zat vlak voor mijn neus. Waar gaat hij naartoe? Ja, het is een muziekdrone, hè. We hebben de meest vriendelijke drone ter wereld. Dat is een muziekdrone. Die snuffelt de platenbakken af. Ja, dat is het laatste nummer gelijk van dit uur, denk ik, zo'n beetje. Wat hebben we gevonden? Nou, geen man, maar een vrouw deze keer. Het is Helen Reddy. En zij zingt Leave Me Alone, Ruby Red Dress. En dat is het groene moment voor vandaag.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstranten verzamelden zich bij een rotonde waar eerder ook al werd gedemonstreerd. Het protest verliep volgens de politie lang relatief rustig op het afsteken van vuurwerk na. Rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in, maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. Bijna 60 plekken in Nederland zijn zo ernstig vervuild met PFAS dat er zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om industrieterreinen, maar ook om oefenterreinen van de brandweer en defensie waar blusschuim met PFAS is gebruikt. Het ministerie verwacht dat het aantal gevaarlijke vervuilde locaties de komende jaren fors toeneemt. Provincies en gemeenten doen onderzoek, maar zeggen dat ze te weinig personeel en kennis in huis hebben. Een Irakees die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. En ook een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in de VS. Het fragiele staakt het vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen. Dat hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump. Maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks huizen en infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Hezbollah voert ook aanvallen uit op Israël. Het weer. Vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en ook zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.

0: authentieke geluid van de muziek van toen en soms van nu. Dit is 100% vinyl op RTV 794 en Voorst Veluwezaal.
1: Ja, wie was daar nog niet gek op? In die tijd, als je dat meegemaakt hebt, de Bangles. Die ene zangeres, zeg, die ogen. Kon je verdrinken. Geweldig. Tweede uur van 100% vinyl vandaag. Inderdaad, Walk Like an Egyptian. Kwam uit 1985, dames en heren. Welkom bij 100% vinyl op Voorst Veluwezomer en RTV 794. En we maken er weer een beetje een beetje popachtig uur van. Een beetje popmuziekachtig. Ja, we hebben natuurlijk altijd een zeer gemêleerd programma. Van Nederlandstalig tot 50e jaren, tot noem maar alles door elkaar. Maar ik heb dit uurtje een beetje zin in. Een beetje zin in dat je zegt van nou, de grote artiesten mogen wel weer eens langskomen. Ja? En met een beetje kabaal, zeg maar. Ja? Toch dat je zegt van hey, een Mick Jagger en een David Bowie, die bijvoorbeeld. Nou, deze dus.

Live in Parijs in 1986. Oh, ik kan er emotioneel van raken. De tranen zitten in mijn ogen. Ik vind het zo mooi. The Simple Minds and Don't You Forget About Me. En ja, dat is gewoon een live opname. Die staat als een huis. Wat als een huis staat trouwens, dat waren deze twee trouwens. Ja, nou, we toch met popmuziek bezig zijn. Zo heette dat vroeger, popmuziek. Nou, deze maken ze zo niet meer. Kan ook niet meer natuurlijk. Ike en Tina Turner. En Baby, Get It On.

0: Onze regio. Jouw muziek.
1: Forst Veluwe Zoom.
0: Dit is 100% vinyl. Op RTV 794 en Forst Veluwe Zoom.

message in a bottle is duidelijk. Sending out an SOS. Natuurlijk de Police uit 1979. Ja, ik zei het al, het zijn wel de grotere hits die we vandaag draaien. Ja, ik kan er ook niets aan doen, maar ik heb een greep gedaan in de albumkast, zeg maar, die hier staat. En dan kom je dit soort muziek tegen. Ja, dat zijn de grotere namen, dames en heren. Dus fijn dat je aanschuift en dat hij zegt van, nou, oh, ik hoop dat u het ook kan waarderen. Dat denk ik wel. Wij sowieso. Dus dat maakt met veel plezier het programma natuurlijk iedere week bij Forst Veluwezoom en bij RTV 794. Op maandag de officiële aftrap van de week eigenlijk altijd tussen 10 en 12 bij Forst Veluwezoom. En dan op woensdag ook tussen 10 en 12, maar dan op RTV 794. Je hebt ook nog een herhaling. Dat is dan op zaterdag tussen 7 uur 's morgens en 9 uur. Dan kun je nog luisteren naar dit programma. Of mocht je gemist hebben, dan kan je ook nog kijken op de website. Dat kan. En daar kun je alles vinden over alle programma's die wij maken, maar ook terugluisteren. Ja, programma terugluisteren. Er is een knopje op de app, die hebben we ook. En op de website, daar staat alles op. En dat wordt allemaal keurig netjes beheerd, dames en heren. Daar zijn we wel een beetje trots op. Ja, op onze collega's die dit allemaal regelen, zeg maar. Goed, een dame ligt op de draaitafel. Nou ja, niet de dame zelf. Dat zou niet goed zijn, maar de album wel. Het is het album 11. Niet dat poppetje, dat figuurtje uit de jaren 70, nee, die op televisie was. Ik heb het over Alison Moyet, haar album heette zo. En ja, een van haar grotere nummers, zeg maar. Ja, dat ga je nu horen inderdaad. En dat mag ook wel een keer langskomen, want ze maakt veel meer hits. En dit is er eentje van. Dit komt uit 1984.

Alison Moyet, ja, ik zit net even te zoeken. En ik had ook nog een album gevonden van Yazoo. Want daar zat deze dame natuurlijk bij. Ja, dat is voor de muziekkenners, die weten dat. Alison Moyet inderdaad is geboren in 1961 in Billerclay. Ja, Britse zangeres. Dat staat er nog bij. Ik heb de goede bril niet op, dames en heren. Het is verschrikkelijk. Ik heb speciaal voor de computers een computerbril. En ze staan eigenlijk net even te ver. En ik heb mijn gewone bril, dat is zo'n variofocus. Waar gaat dit over? Maar die variofocus is niet helemaal geschikt meer. En nou moet ik echt even met mijn oogjes knijpen om het een beetje op te lezen. Maar dat gaat natuurlijk nou niet meer 1, 2, 3 lukken natuurlijk. In ieder geval, Genevieve Alison Jane Moyet. Dat is haar volledige naam in ieder geval. Ze zat ooit in Yazoo. En die album hebben we hier ook, maar die is nogal wat beschadigd. Dus ik luisterde dat net een beetje voor tijdens de uitzending. Nou, dat is eigenlijk niet zo heel erg best om te draaien. Daar moeten we nog even wat aan repareren of schoonmaken. Maar had ze twee hits mee. Samen met Vince Clark zat ze daarin. En dat was Only You and Don't Go. Die wilde ik eigenlijk draaien. Nou, die hou je te goed. Het nummer wat je net hoorde natuurlijk was van het album 11. En daarin brak ze eigenlijk wel best wel door met een aantal nummers inderdaad. Ze treedt nog steeds op met de Alison Moyet Band. En de dame zelf is nog steeds actief, zeg maar, in de muziekwereld. Nou, dat is toch mooi om te weten. Electric Light Orchestra, mijn favoriet. Mijn absolute favoriet. Ook een kraakje, maar toch. Destijds betaalden wij 19,95 voor dit album. En die ik nu maand heb, ook op album Time, is natuurlijk prachtig. Hold On Tight, The Way Life Meant To Be, The Lights Go Down en Twilight zijn de grote hits. Maar wij draaien vandaag het mooie nummer Here Comes The Rain. Rain is falling. Kan wel kloppen misschien, je weet het niet, hè?

is Falling Electric Light Orchestra. Oh, wat mooi ook alweer. Ja, ik heb altijd de neiging om zo'n hele album tegelijk te gaan draaien. Nee, wat gaat er door? Het zal er vaak één stuk door. Nee, dat gaan we niet doen. Maar het is wel, de verleiding is groot, dames en heren, om dit dan de hele tijd te draaien. Maar dat gaan we niet doen. De volgende zijn van de Moody Blues. Ja, hier is Question.

album Santana's Greatest Hits. Carlos Santana en Samba Pati. Och, het is wel een aflevering deze keer. Echt wel vol met de betere muziek uit de jaren 70 en 80. Ja, zo maken ze zich niet meer, dat is heel duidelijk. Muziek wat ze ook niet meer maken, dat is van deze groep. Ik zie een hoes voor me met een piano, die is besneeuwd, die staat in de bergen. En die is vol met sneeuw en er staat een tekstblad open, zeg maar. Het is een vleugel waarbij de klep open gemaakt is, zeg maar. De sneeuw er niet afgeschoven is. En het is een groep die vele hits had in de jaren 70. Het album heet Even in the Quiet Moments. De albumtekst die erop staat is Fool's Overture. Maar die draaien we niet. Nee, we draaien de eerste nummer van de tweede kant, Baba G.

1977, Baba G. Een van de tracks van het album van Supertramp, Even in the Quiet Moments. De hit daarvan was trouwens Come, Give a Little Bit. Ja, die stond wel in de 40. En deze andere nummers allemaal niet eigenlijk. Er werden wel een aantal op single uitgebracht, maar ja, de album deed het namelijk veel beter en stond veel langer in de hitparade dan het singeltje. Ik zei het ook inderdaad, als je LP-tracks draait, dan zit je al heel gauw natuurlijk met het idee van, nou, ik wil het volgende nummer ook horen. Zeker bij artiesten die we allemaal vandaag de revue hebben laten passeren. En als je dan toch een soort reservebank-uitzending maakt, zeg maar. Ja, dan is dit natuurlijk wel het mooiste om deze groepen bij elkaar te verzamelen. En in één uitzending te zetten en te laten horen. Die is natuurlijk ook heel bekend. Ja, deze moest er ook nog even bij. The Dire Straits. Mag ook duidelijk zijn dat dit natuurlijk ook top is. Het album Brothers in Arms. En daar staat hij op. Ik heb hem live gehoord in Ahoy. Tot tranen geroerd. Maar dit is wel heel erg goed natuurlijk. Money for Nothing. We laten Mike Knopfler intro doen en wij gaan luisteren.

wie zong nou I Want My MTV? Weet je dat? Sting. Ja, die zingt dat. Money for nothing, chicks for free. The Dire Straits uit 1977. 79 gaan we nog even naartoe. En het laatste stukje van deze uitzending is een instrumentaal nummer van het album van... Ja, de Dire Straits gaan we maar even door. De Alan Parsons Project met het album Eve. Het nummer heet Lucifer. Dat is een instrumentaal nummer. Geweldig nummer. Nog even over het album van de Moody Blues. Je hoorde dat nummer Question aan het eind een beetje weggedraaid. Want het begon een beetje overnieuw. Maar ja, dit was een speciale aanbieding bij Vroom en de Reesman voor 34,95 gulden. Een dubbel album. Nou ja, ingekorte nummers. Ik had er altijd een hekel aan als platenmaatschappij dat deden. Om er zoveel mogelijk... muziek op zo'n album te krijgen. Dit is in ieder geval weer een aflevering geweest van 100% Vinyl. Bedankt voor het luisteren. We zijn natuurlijk volgende keer weer bij je terug. Blijf vooral luisteren naar alle andere programma's die we maken. En hier is het, zoals gezegd, inderdaad Lucifer van de Alan Parsons Project. Fijne dag verder.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben de tweede man van de terreurbeweging IS gedood. Dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man, Abu Bilal al-Minouki, zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Zijn dood is nog niet bevestigd door IS. De VS claimde afgelopen zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. Daarnaast voerde het Amerikaanse leger eind vorig jaar luchtaanvallen uit op IS in Nigeria. Zeker 57 plekken in Nederland zijn zo ernstig vervuild met PFAS dat er zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om industrieterreinen, maar ook om oefenterreinen van de brandweer en defensie, waar blusschuim met PFAS is gebruikt. Het ministerie verwacht dat het aantal gevaarlijk vervuilde locaties de komende jaren fors toeneemt. Provincies en gemeenten doen onderzoek, maar zeggen dat ze te weinig personeel en kennis in huis hebben. In Brasschaat, net over de grens in België, is een minderjarige jongen om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Vier andere inzittenden raakten zwaar gewond. Alle inzittenden waren 16 of 17 jaar oud. De auto raakte van de weg en kwam tegen een boom tot stilstand. Volgens de politie is er mogelijk te hard gereden. In België kan een 17-jarige een voorlopig rijbewijs halen. Hij mag dan alleen met een begeleider rijden en geen passagiers meenemen. Ook mag er in het weekend niet 's nachts worden gereden. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in Amerika. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig en in de middag nog wat zon bij maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

0: De Spuldeuzen met streektaalmuziek uit heel Nederland via de Noordoost-Veluwe.
1: Goedemorgen, Erik. Weer helemaal spik en span. Ja, hij schudt van ja, dus dan kunnen we beginnen. En dit is een Spuldeuzen van 16 mei 2026. En natuurlijk, dag luisteraars, welkom bij de RTV 794, bij de Spuldeuzen. Erik Daam zit weer prinsheerlijk achter zijn knop te genieten en mag weer druk aan het schoen vandaag. Mijn naam is Cordo Rie en ik mag hem vertellen welke plaat is wie gaat er draaien en waarom. We hebben weer een heel mooie verzameling lustige spul bij elkaar. U hoort vandaag versies uit Vlaanderen, maar ook uit Zeeland, waar ook de conferentie vandaan komt. Doortussen zit een stukje conferentie van het Lieve van Belsen uit Zeeland over het Zeeuws begrip en wat het is, dat horen jullie dan. In de muziekkamer en het theaterhuis gaat wie weer zo naar wat er de komende dagen en weken stiet te gebeuren in de omgeving aan cultuur, muziek en ja, alle andere zaken, ook wat de historie betreft. Maar wie begint vandaag maar eens in Vlaanderen? Van, ja, dat is muziek dat meer dan 100 jaar oud is. Ja, want ik stoot er nu bij die, want ik kom het te ontdekken. Ja, dat is al een hele oude muziek. En ook de instrumenten die erbij huurt. Want de LP wordt het van het draait wordt. Ja, het is weer ouderwets, zo zeg ik. Maar dat is een heel bijzondere. Want er binnenin stiet een mooie flappen met alles wordt dan verkloord. En er staan ook de ouderwetse instrumenten op, zoals de draailier en zo. En het is het Vlaamse muziekgezelschap Klikske, wat door in 1976 een mooie LP heeft gemaakt met muziek uit 1517 in Antwerpen en 1483 in Leuven. Luister maar eens naar het Boerinneke van Veurne.

Het mooie, het klinkt ook een beetje, ja, hier zou je zeggen, want dat fluitje, ja, de Engelsen noemt het dan de thin whistle. En dat geeft een mooi scherp geluid, en dat hoor je ook altijd overal boomhuid. Wat we ook bij de hand hebben, is de cd Eindelingen van Benjamin, meestal genoemd bij Kok. Kok is dan zijn achternaam, COK. Geboren in Kruiningen en in 1920 en raak in 2013 uit en is zijn geboorteplaats. Hij was een bijzonder mens. Van huis uit Timmerman kon zichzelf van alles aanleren en als kind al. Hij speelde verschillende soorten instrumenten, zoals fluit, gitaar, mandoline, maar ook de accordeon, orgel. En hij had ook nog een digitaal orgeltje bij zich meestal. Hij heeft op het grote leeftijd nog gezongen. Maar hij schreef ook heel veel versies voor hem en voor anderen. Hier maar eens naar Zeeland in de zomer. En wie uit. Ja, dan moet ik even wat Zeeuws gewoon lezen. Wie is al. Stand zo gauw niet toe. Dus hoe het precies klinkt, dat hoor je daarvan bij Kok.

0: Ja, vrij vertaald in Neder-Saksisch zeggen... wie haalt de tiet? Ja, oost er niet meer in. Nog even muziek uit Vlaanderen. Wie gaat naar Antwerpen? Wordt aan de corona... en dan wel naar de coronaperiode. Els de Schepper... die geeft een goede raad aan alle lui... die door in de stad bent. Want ja, dan zit hij dicht op elkaar gepakt. Dus Els de Schepper met Blijf in uw kort.
1: Wat genaar.

Ja, dan heeft toch niet een ingewikkeld stuk tekst nodig om het uit te leggen dat je met corona en zo op moet passen en dan kunt beter thuis blijven. Nou, dit soort dingen hebben ze dan in België. Een aantal artiesten die maken vast hierop en iedereen wordt waarschuwd. Dan gaat wie weer terug naar Kruningen, oftewel de Kruniger bij Kok met zijn fassies over de herenboeren in Zeeland. En dan hoor je duidelijk waarom of hier gerust in Hattemat kunnen wonen. Want in Zeeland, de heigebieden, waar ze de haar niet zeg wordt het gehoord, maar ergens anders wel weer. Dus ja, luister maar eens naar dit verrassingsfassie.

0: Pop Ja Blues. Met pop, blues, jazz, gospel. Pop Ja Blues. Elke vrijdagavond van 6 tot 8. Pop Ja Blues. Is een programma van
1: Jan Nederveen.
2: Ja, Jan Nederveen die al jaren de Pop Ja Blues laat horen op de Vrijdagavond. En wie gaat dus, ja, kijken zo op de klokken. Ik kom wel dichter bij half tien. En dan is het gewoonte dat we wat cabarellen horen. En wie hebben ze ronde nieuws in het Zeeuwse? En daar vinden we dan de muziek, of tenminste wat stukjes. En wie kwam door de conferentie tegen van Lieve van Belzen? Die ja, ons giet vertellen wat de Zeeuw verstaat onder Zeeuwse begrip.
3: Oh, mensje. Ik ben van Bels, ik kom uit RMU. En ik wou er eens even over aan met je al, maar het is dus niks meer bij me. Oh, het is al mieteren. Ja, ik weet nog hoor, het is al wat jaren geleden. En toen zat er de avond en ik zat zo rustig te kijken. Ik dacht, god, ik had toch prontjes voor mijn kanker alles, weet je. Hij had mooie spulletjes gekocht. De hasten was groter geworden. En de portemonnee een beetje dikker. En daar zit ik net te dienken. En toen zei mevrouw, ze zei van Belzen. Kijk, en als je van Belzen zei, dan moet je oppassen, hoor. Dan komt ze mij ernstige zaken. Want ik heet Lieve. En gewoon zei ze Lieve en ze heet Klezien. Ze zei van Belzen, en dan ben ik ook pijn aan hoor. Ik zei, ja, wat is er van Belzen? Want ze is er ook een van Belzen, nee. Ze zei, we moeten gaan verbouwen. Ik zeg, verbouwen? We wonen toch keurig? Ze zei, de plee moet er nu. Wat, ja, is waar hoor, ons hadden de plee buiten. Nou, je kan toch niet zuiver draaien, mensen? Hé? Hey? En een keurig pleetje hoor. Zo'n deur met een arretje erin, weet je wel. En hoe geef ik toen, 's winters was het was koud hoor. Dan moest je wel eens even zoeken. Maar dat sterkste niet stinkt er keurig. Alleen aan mijn zuidwestenwind, dat was niet zo leuk. Dan had je wind tegen. Ik zei, wat wil je dan als je de pleemoeder nu komen? Ze zetten het aan zijn holle mijlen. Ik zei, waar moet hij dan staan? Ze zei, in de keuken. Ik zei, in de keuken, naast de kachel zeker? Ja, zei ze. Ik zei, haal je dan s'avonds mis, ben dan zit je dan de dag op de blaren. Ik kan je er niet aan behuren, hè? Ik zei, toch gaat gebeuren. De Klezien is niet makkelijk, hoor, boy. Ik zeg, Klezien, laat de timmerman dan maar komen, maar ik wil er weer bij wezen. Een fijne timmerman die komt. Die zei, dan zal ik eens even gaan kijken. Die zei, ja, ruimte zat, hoor. Hij krumpte zat, zei ze, ja. Yeah. Hij zei, er kan er wel een douchenest. Ik zei, wat zei je? Ja, ik heb helemaal zijn leven gevaren. En dan heb ik zoveel water over mijn mieter gehad. Dan moet ik het nog in uw zoek zeker krijgen. En weet je wat, je kan de douchen nu zeilen, maar je bent je teeltje kwijt. En ik toen toch dacht dan vroeger aan die zaterdag service. En dan teeltje in de keuken. Oh, dat was toch mooi, hé. Eerst al die huis erin. En dan moeders en dan ik. Dat was gezellig, hoor. En dan kwam ik terug helemaal opgepoest. En dan zat ze zo groot naar me te kijken. Dan was ze in de schik mee, me, hoor. Hé. Hey. En nu zei er een dan kijk ze naar Fred Oster. En naar Joosje Brink. En dan zit Lieve van Belzen. Pak en boven. Nee hoor, de douche moest er komen. En Teeltje dat kon verheten. Weg weekend show. Een fijn er zin gekregen natuurlijk. En dat was voor mijn kander. Ik denk, nu is het wel afgelopen. Stoutje daarna, van Belzen. Ik zei, waar is er? Ik wil een auto. Ik zei, wat zei je? Ze zei, we moeten een auto aan. Alle mensen hebben een auto, ik moet ook een auto. Ik zei, ik kan nog niet rijden, dan ga je dat maar leren. En ik was zo goed niet of ik moest voor mijn rijbewijs op. He. Maar ze, dat is ook de eerste keer ben ik gezakt. Ja, die instructeur die zei tegen me, Als er een auto van rechts komt, wat doe je dan? Ik zeg, dan kijk ik wie erin zit. Ik zei, en wat dan? Ik zei, nou, als er een kaner zit, dan stop ik, dan heb ik een potje lullen. En als je hem niet kan, dan riek deu. Nee, dat ging niet goed, maar de tweede keer was ik geslaagd. Ik zeg, zo, ik heb mijn papieren. Ik zeg, wat voor auto moet je hebben? Ze zei, een BMW. Ik zei, dan kan je doen wat je wil, plezier, maar dat kan ik niet betalen. Ik zei, wat wil je dan? Ze zei, een DAF. Ik zei, ik ben niet DAF-tech. Ik zei, je kan een kadet krijgen bij de bakker. Dan ga je een kadet, moest er komen. Kadet foute deuren. We zien in de kar geschoven. En ons gaan rijden. Ik ben durf nog niet uit, staat de politie. Ik zei, je is gesteerd soms. Ik zei, stop, rijbewijs. Van, ik pak hem in binnenzak en ik geef mijn trouwboekje. Ik zei, ik heb dat gezien, je kan wel, hè, mijn deur.
4: Ja hoor.
3: En fijn ons met die auto op stap hier en daar. En op een zaterdagavond wist Van Bijlzen. Ik zei, wat is er? Ik ga op zijn burgers. Ik zei, op zijn burgers, waarom dan? Ze zei, ja, met al die rokken, ik kan niet in die auto komen. Zo'n ongemak en met mijn mus, ik zit altijd te mieten tegen die kap aan. Ik wil op zijn burgers. Ik zei, zou je dat nu maar doen, meisje? Ik zei, maar nou, ik doe zondag, sta je helemaal op het tuig en ik loop achter je aan, hè. En jij hebt de wind mee. Je hebt foute wind weg en dan staat dat wel een beetje bol. Ik zei, vind ik zo mooi, hè. Dan hou ik nog extra vee van je. Daar zei ze, maar het is te lastig. Maar als je ergens komt in Holland ook, dan moet je uitstappen. En dan is het foto, en foto, en foto. En daar heb ik geen zin meer in. Nou, je mag er anders best nog wezen. Ik ga op zijn burgers. En hoe vooruit ga je maar op zijn burgers dan? Pijnzien naar Middelburg. Oh, ik zeg, ga maar naar het trefcentrum. Daar staan de tenten buiten. Maar dat viel tegen, hoor, toen ze op de burgers ging. Waar hij natuurlijk op zijn nare muus bent, dan zie je al dat vet niet zitten, hè? En ze is nogal bobbelig. Fijn, ze komt terug met zo'n burger. Het was geen gezicht, hè? Zei, je bent net een zak voor de meulenaar die te vol is. Ja, en nu voor de spiegel kijken. Ja, zei ze, het valt wel op, hè? Zei, ja, maar je wou op zijn burgers en zo nu wij op zijn burgers, hè? Ja, en de andere twee keizers van Bels, hè. Ik zei, maar eerst, ik ga vermageren. Zei, dat moet je zelf weten, hè. Ik zei, maar het is niet gezond, hoor. Ja, fijn, dat is een vermageren mensje. Nu kreeg ik geen visje meer, geen gebakken visje meer. Ik kreeg geen morsteltjes meer. Ik kreeg geen suiker meer in mijn koffie. Ik neem het stiekem, hoor, daar heet het niet over. Jij zei, het zou voor jou ook wel goed wezen, want je bent ook toch aan dikker. Oh, en ze valt zo wel. Nu kreeg ik geen visje meer. Maar vandaag morgen ga ik met de gereten naar buiten, hoor. Wat valt er zomaar af, hé? Maar ik ben bang als ik thuis kom, wat er dan gebeurt. Weet je wat er dan gebeurt misschien? Misschien ligt er wel een briefje op tafel. Van Belzijn, ik ben naar de sauna.
2: Ja, dus je weet nu hoe de Zeeuwse begrippen in elkaar zitten. Maar ook Anne Koopnel als uit de kortgene schrift je fasies en verhaalt die zelf. Vanaf je 15e schreef ze al fasies in het Engels en het Nederlands. En in de eerste jaren en later ook het Zeeuws. Met het fasie 2 miljoen heeft ze de 15e plek gehaald in de Zeeuwse top 40 van 2007. En luister maar eens, waarom maar.

Ja, en in de Wiegort, ja, richting muziekkamer en theaterhuis. En Wiegort is kijken wat er allemaal stiet te gebeuren in de komende dagen. Weken ook nog zelfs. We beginnen maar vandaag met verborgen trappentoeren. En dat is Kasteel de Kannenburg. Zeg maar op de grens van Voorsen en het Loo. En het adres is Maarten van Rossumplein 4. Nou, daar heb ze dan een toch wordt de kinderen vooral schik heb, want die mag dan overal binnen de verborgen trappies voor de keukenmeid die dan van de kelder weer naar boven toe moet naar de keuken. En ja, er is beneden een keuken, maar ook boven op de eerste verdieping. Dus daar kun ze van alles zien. Dat is vandaag en ze begint door zo om 11 uur. En het duurt tot 12 uur. Het is kort maar krachtig, kun je stellen. Maar ja, als je 10 keer die trap op en af van de west bent, dan ben je ook wel moe genoeg om weer naar huis te gaan. De komende weken is de Koninklijke Muziekvereniging Harmonie uit Epe te gast in Uyne, want dan treedt ze op 20 mei. Dan is het om 19:30 muziek in de, ja, de Dorpsstraten. In de Uyne. En dan horen jullie hoe de harmonie speelt in Uyne. Dan gewoon nog een paar dagen later. Want op maandag 25, tweede Pinksterdag, organiseert de wandelsportvereniging WIOS Epe een grote vlooien- en hobbymarkt. En dat doet ze al jaren op de parkeerplaats van de Albert Heijn in Epe. En het plein voor het gemeentehuis en de Dekamarkt. De markt duurt van 10 tot 4 uur en is gratis toegankelijk voor het publiek. Ook het parkeren is gratis in Epe, tenminste als er dan nog ruimte is. Momenteel bent er nog 150 kraam bezet en is de markt nagenoeg volle boek. Dus kom tweede Pinksterdag nog gezellig naar Epe. De meeste winkels bent dan ook los. En ook de horeca. En gratis toegang en parkeren ook. Door seksen nog eens een keer er extra bij. En ja, dat de horeca gratis toegankelijk is. Ja, dat is logisch. Alleen de drankjes moet je betalen. Even een hele, ja, wat dit betreft een heel einde vooruit. De vragen van Mulder de Vlijt. Oftewel de Friese erfgoed, die zag verkeersregelaars. Het bezoekerscentrum Friese erfgoed is op zoek naar mensen die op zaterdag 15 augustus een handje wil toesteken als verkeersregelaar. Dat wordt in het kader van Heerde 850 op het terrein van de Grote Weg 54 in Wolvenvelde de historische slag om de Meulen gehouden, waarmee de verwoesting van de Mullen in de 80-jarige oorlog rond 1800 of 1580 werd naspeeld. De organisatie van de historische evenement is in handen van Kannenburg Events. Met lokale ondersteuning door het comité Molen de Vlijt. Voor het evenement de Slag om de Meulen komt een tiental historische groepen naar Friese erfgoed. En ze presenteert ze die dag en geeft demonstraties. En ook voor de kinderen is er dan weer van alles te beleven. De verwachte toeloop van het publiek in goede baan te leiden, wil ze graag wat extra verkeersregelaars hebben. Te helpen bij het verkeer te regelen en andere handen spandiensten op het terrein, op en rond het terrein. Vooral wordt een informatie of vooraf wordt een informatiebijeenkomst gehouden over wat er dan allemaal van de vrijwilligers verwacht wordt. Voor vragen en aanmelding kun je een mailtje sturen naar info@friesezerfgoed.nl of bellen met 06 10 54 75 02, oftewel 06 10 54 76 02.
En dan pak ik even een ander blaagje de biel. Nou, wat dat betreft, op

Bill Platt geeft van start met jong muziektalent. De jonge muzikantentalenten die dit jaar van een Bill Platt coachingstraject hebben gewonnen, bent de boerenrockband Vals en Hulkenhuis en een singer-songwriter Timo van der Zanden. Ze wordt komende zomer door gerenommeerde coaches begeleid in het schrijven en zingen in de Achterhoekse taal. En geef op vrijdag 6 november een spetterend optreden bij de Dru in Ulft. Dus het is op gang en de coaches die hebben in ieder geval de groepen en artiesten uit de zag die in aanmerking komt voor dingen. Kijk even het liedje nog een beetje rond. Dit jaar kun je met recht spreken van jonge talenten, want zowel de leden van de boerenrockband Hulkenhuis uit de Mariënvelde als die van Vals uit Drempt. En Vals, dat schreef je met een Z aan het einde. En die bent grotendeels onder de 20 jaar. Maar ze bent enorm spontaan en de jongens van Hulkenhuis praat gewoon plat. Mooi om te huren, aldus Diana Abink van Equal. Het derde talent is Timo van der Zanden, 28 jaar. Hij groeide op in de Achterhoek en woont in Wijchen. Hij won al een diverse muziekprijzen en wil graag meer nummers in de streek alleen schrijven, omdat het door vooral succes mee oogst. Abink, leerwensen van u de bands, vindt bijvoorbeeld oefenen op zangtechniek, nummers leren schreeuwen en goed omgaan met de techniek, zodat je het beste geluid hebt tijdens de optredens. Nou, als die jongens klaar bent, dan is het ook alweer mooi in het najaar en dan hebben ze een knetterend optreden in de Dru in 06 november. En blijf wat dichter, of wie gaat dichter naar huis, want vanavond is de cabaret De Blauwe Vinkies in de Van Most Theaterzaal in het Dorpshuis. De heer en heren. En die heb al een heleboel vuurwerk gedaan, dus dat zal vanavond alweer lekker druk zijn door in de grote zaal. En dan kijk ik even. Ja, komende weken is er een cultuurhuis EGW in Epe, de Epe gemeentewoning, beter bekend. Het cultuurpannetje zoals al Johan van ons gewend bent, met het vers bereid buffet van bouwmeester. En dus lekker eten op donderdag 21 mei in de Epe gemeentewoning. Oh ja, het begint om 6 uur en tot ongeveer 8 uur en dan moet je nog bij hem. Ik kijk eens naar de overkant, Erik. Ik ben door mijn papierwinkeltje en wat betreft de muziekkamer en theaterhuis. En wie gaat maar kijken, want wie gaat naar Vlaanderen toe? Antwerpen, eerlijk gezegd. En ja, het crisisorkest. Er zult heel veel mensen zijn die het herkend hebben. Want op de Nederlandse radio en televisie bent die gasten ook wel eens geweest. En, maar wie gaat niet door zo naar Luisteren, maar wie gaat naar Lucy Multi. Mijn vriendje komt hoor huis. Ja, de Vlaamse moet je soms even kijken van oh, hoe spreek je dat eigenlijk uit. Maar Lucy Monti, mijn vriendje komt van huis.

0: Ja, je zult zeggen van het is nog op en om met een ouderwetse microfoon, zo'n ding, want het galmt nog een oor. We gaan weer eens nou eens kijken op ja, Zeeland, wat daar komen we ook van alles tegen. En een van de gasten is Peter Dieleman. En Peter Dieleman is ja, een figuur die hij uit de familie van de Dielemanskump, waarschijnlijk hij was gehoord van broeder Dielemans, die meer richting Vlaanderen trokken is. En de andere Dielemans, Jan was het geloof ik, die ja, dat is allemaal uit Walcheren en zo. De verschillen zou je dan ook merken. Maar ook hier, die beruchte H van de Artemis, die hebben ze door echt opgenomen. En ja, door stiet er weer een te vullen in. Maar goed, dat zijn we zelf weer. De Herrensten.
1: Soms dool ik langs restanten van het verleden. Over grond der ammen voorouders voorstreden. Langs die huisjes met er groen geverfde blinden.

de herrenslinden bent uniek. Maar we gaan ook even terug in de tijd en weer naar richting Vlaanderen. Naar de oude muziek. En wie hoort de Mars der Minstreelen?

Nou, dat was de muziek van de Mars der Menestrelen. En ja, wie kijkt op de klokken en wie gaat maar eens kijken. Want die hebben het met veel plezier weer te maken. Want soms bij elkaar sporen van alle muziek is, dat is nog mooier dan de uitzending. Maar meestal is de uitzending wel ook gezellig. Wie ben Erik Daams en achter de knoppen? En mijn naam is Corro Rijen. En we hopen jullie volgende week weer te zien als we dan een tocht maken door het grunnige land en door ronddwaalt om eens te kijken oh, anders wat we mooie muziek kunt vinden. Voor de komende weken. En aju, pas goed op uzelf en op elkaar. Dag.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tientallen locaties waar gevaarlijk veel PFAS in de grond zit, moeten zo snel mogelijk worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om plekken waar veel blusschuim met PFAS is gebruikt, maar ook om bedrijventerreinen. Verwacht wordt dat er nog meer plekken worden ontdekt. De Verenigde Staten hebben de tweede man van de terreurbeweging IS gedood, dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man, Abu Bilal al-Minouki, zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Zijn dood is nog niet door IS bevestigd. Amerika claimde afgelopen zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Nederland zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van Amerika. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en voor een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Hij zou ook plannen hebben gehad voor aanslagen in Amerika. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba gaat vandaag verder. Zowel donderdag als gisteren is uitgebreid gezocht naar de man, maar hij is nog niet gevonden. Er werd onder meer een boot, een vliegtuig en een helikopter ingezet. Vandaag zullen grondteams met speciale gidsen doorgaan met de zoektocht. Eerder schreef het AD dat de man naar Saba was gegaan om namens Defensie medische ondersteuning op het eiland te bieden. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig. In de middag nog wat zon en dan maximaal 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

0: Dit is Moyes Lustrum, het dialectprogramma van Voorst Veluwezoom. Met praatjes, gedichten, verhalen en vrolijke muziek in de streektaal.
1: Voorst Veluwezoom.
0: Met uw presentator Martien Kobussen.
2: Ja, daar ben ik dus. Ik mag vandaag ook weer het programma Moyes Lustrum presenteren hier in studio aan het Marktplein in Twello. Ja, wat gaan we vandaag doen? Nou, tegenover mij zit Piet Groot, is onze tuinman in Twello. En die is binnenkort bij de 85 jaar, ja, en nog heel fit, want hij heeft nog weer van alles bij elkaar gegevens. Allerlei weetjes bij elkaar gezocht en dan gaan we straks met elkaar bepraten. En in de tweede uur de weerman Mark Wolvenne. Die weer verder af van Kaal van de Kaarten. En we gaan afsluiten met een chantecudiertje met de Kamper Koggezangers. Joop Heersman zit achter de knop en die zorgt dat goed in uw samenkomt. We gaan beginnen met twee kerels van de Dickies.

0: Ja, dat was een lekker vlot begin vandaag op de 16e mei hier in de studio aan het Marktplein. Met de Dikkies, met twee kerels. Dan nog een gedicht van de Barkelvrouwlu. Die kan niet alleen mooi zingen en spelen, maar ook een heel mooie spreekwoord of een gedichten vertellen. En dit keer heeft ze het over een spreekwoord. Luister nou, de Barkelvrouwlu.
1: Spreekwoord. De kinderen in de klasse gingen tekenen, had de meester zeg. En hij had op ieder tuifelken een mooi wit vellen legd. Wat ze uitbeelden, moest een spreekwoord ween. De meester wilde dan zien of hij dat herken. Grijtsken achter in het lokaal dag heel diep na en mompelt: ik moet iets moois bedenken voordat ik begin ga. Opeens tekent hij een pupken in hoog van het papier en legt dan voldaan het blad naast zich neer. De meester zuttert en zegt: Grijtsken, wat doe die door? Uw tekening is toch nog niet kloor? Ja, wisse, zei Grijsken. Dat pupken, dat ben ik. Misschien zit het wel niet, maar ik hoop er nu wel dat het spreekwoord werd. De meester moppert. Jongen, je moet toch bekennen dat pupken wat ik voor moet stellen, dat kan toch geen spreekwoord zijn? Jawel, glundert Grijsken. Het steekt in ons beuksken. Een ongeluk zit in een klein heuksken.

was nou een heel mooi muziekje achter het gedicht van de Berkelvrouw, die over het spreekwoord. Was hartstikke mooi. Dan gaan we nog even luisteren en dan ga ik straks aan het poort met Piet Grooters. Maar eerst gaan we even naar de Berkel, naar Broodduo luisteren. En in de oude samenstellingen daar nog. En ze zingen over: ik geloof het niet gewoon.

0: Ja, dat was de Brok Duo nog in een oude samenstelling. Met Ik geloof er niet gewoon. Heel lekker vlot plaatje was dat toch ook. Ik zei het al, ik heb Piet Grote zijn tuinband hier over me zitten. En dan gooien we altijd even wat wetenswaardigheden over de tuin deurnem. Voor de uitzending heb ik al eens even met Piet erover gehad. Waar we eigenlijk een beetje actueel is. Waar we eigenlijk over kunnen praten. En dan zegt Piet al van... Ja, Piet, welkom. Fijn dat je weer tijd kunt vinden om hier te komen.
1: Prima.
0: Ja, ja, wat onderweg veel, vooral eigenlijk de mooie rhododendron zo.
1: Oh, dat is op het ogenblik, ja, het is echt rhododendron tijd. Iets eerder dan vorig jaar, maar dat komt door het klimaat. Maar ik vind dat fascinerend, prachtig. Je hebt soms collages van groepen van de rhododendrons. Nou, die wel 3-4 meter hoog met allemaal bloem.
0: Mm.
1: Dat is fantastisch.
0: Ja, ja.
1: En in allerlei kleuren.
0: Kleur
1: en ik kan me voorstellen dat de gemiddelde tuinbezitter... op een gegeven moment ook zegt van... goh ja, ik wil ook wel eens wat rhododendrons in de tuin hebben. Niet dat ze zo vreselijk lang en bleut, maar ze bent wel groen.
0: Heel mooi, hè? Ja.
1: Groen beliefd, hè?
0: Ja.
1: En de kleur die er
0: maar is. Ik heb een buurman die heeft nog een flinke tuin erbij. En die heeft er ook nog een stuk of 6 uur van die tamelijk mooie structies, de azalea's. Maar oh, hij ziet droevig zoals die erbij staat. Helemaal bruin en na.
1: Ja.
0: Wat zal er nu aan kunnen schelen?
1: Nou, misschien even niet helemaal volgens de regels het al. Kijk, als je een rhododendron in de tuin plant, in de tuincentra, hij heeft zoveel soorten van hele laagbliemde, erg dwerg rhododendrons, tot hele grote stukken toe. Een rhododendron houdt van een zure grond, sowieso. Ja. En een rhododendron doet het heel slecht op een kleiachtige...
0: Maar het is toch gewoon zandgrond, hè?
1: Ja. Die maakt een royaal plantgat en die stort hij vol half met tuinturf.
0: Ja.
1: En dan doe je door een paar schep compost bij en dan plant hij hem. En dan vul je de gaten dan met nog weer tuinpen. Want een rhododendron wortelt ontzettend, die wortelt niet dieper.
0: Nee.
1: Helemaal niet. Een beetje een halfschaduw, daar houdt ze van.
0: Ja,
1: niet
0: ja,
1: de hele dag in de brandende zon. En dat heb ik al wat duizend keren gezegd. Alles wij plant of herplant of stekt of waar ook. Altijd direct flink vullen water geven.
0: Ja, ja.
1: En dan de boel goed in de gaten houden. Want wie zal het hopen? Maar je nu straks een goede zomer kreeg met hoge temperatuur. Dat zit er wel in, tenminste, dat denk ik wel.
0: Ja.
1: Dan moet je eigenlijk rhododendrons een beetje mulgen, noem wie dat. Plaatsen waar je ze plant hebt, bedekken met als blad.
0: Ja. Dat is niet zo iedrug, ja?
1: Dat is niet zo iedrug, dat geldt trouwens voor alle planten. En dan moet je het even in de gaten
0: houden.
1: Oh. Zomers ook, als het extreem warm is hier.
0: Ja.
1: Pas een plant, dan is het nog een keer extra water geven.
0: Ja. Maar kun je rhododendron ook snoeien?
1: Ja.
0: Ja?
1: Nou ja.
0: Gewoon,
1: ik kwam er net langs in de... Hoe is dat? De dorpsraad bij dokter Bessem. Ja, die rhododendrons die wel 3,5-4 meter hoog zijn.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk geweldig. Maar hij maar zorgt dat er ook een goede onderbeplanting zit. En dan kan je met vaste planten door, dan kan je met heestertjes doen enzovoort.
0: Ja.
1: Dat de zon er dan geen vat op hebt op de wortels van de rhododendron.
0: Oh, ja.
1: Dan kun je verder het onderhoud. Kijk, als je die grote struiken hebt, dat is natuurlijk onbegonnen werk. Maar wanneer je die struiken hebt, waar je bieken komt, waar je geen trappen en ladder behoeft te hebben enzovoort. Als bepaalde soorten heb die uitgebleurd bent, dan verdient het aanbeveling dat je die uitgebleurde bloem eruit haalt.
0: Mm.
1: Je kunt eruit knippen, maar je kunt het ook handmatig doen. Want als je zo'n tufken uitgebleurde bloem bij elkaar, dan kan je hem zo afbreken. Want dat moet ook niet te dieper gebeuren, want er zitten knoppen voor volgende jaar zitten er alweer onder.
0: Ja.
1: Dus u moet kan dat allemaal het best.
0: Ja.
1: Heel ander verhaal is bijvoorbeeld azalea mollis.
0: Ja.
1: dat zijn de grootbloemige azalea's. Oh ja, dat zijn geen wilde reus, ja, helemaal
0: nee,
1: niet.
0: Nee.
1: Maar zo fantastisch van kleur.
0: Ja, hè?
1: Nou, ja, bent wel bladverliezend. De namen, en die naam, dat is ook altijd een lastig iets.
0: Ja,
1: maar
0: ja.
1: Ze heet eigenlijk geen azaleas, maar hij bent ook rhododendrons.
0: Oh ja?
1: Net gebeurd.
0: Ja, dan zegt de azalea mollus, ja.
1: Ja, goed. En wat een aardige eigenschap is, ze rookt ook nog lekker. Dus je hebt vele azalea mollus die daar langs loopt en denkt, och, ik op de buitenplaats, het Hunden, dat is van Gelderse landschap. Maar er zijn nog bepaalde groepen, azalea, mollus, beholden. Hij daar langs loopt, die geur, die kun je zo tegemoet.
0: Oh ja.
1: Fantastisch,
0: ja, ja. Die poor zijn uiteindelijk de bekendste, hè?
1: Ik heb
0: ze al eens gezien, een aantal jaren geleden op het Paleis het Loo en zo. Dus dat hij gewoon van die grote struiken.
1: Mooie. Als je een enorm assortiment wilt zien, dan kun je op het ogenblik, dat kun je gratis, hè, dat is Kasteel Verwolde in Loenen,
0: ja.
1: Vlakbij Lochem.
0: Ja.
1: Daar heb ze toch ook een soort, jongen, nou, daar raak je helemaal van onder de indruk. Ja.
0: Ja?
1: Vroegbloeiende, daar ben je de witten.
0: Ja.
1: Je kunt hem zwaait. En nu komt de andere, nou. Fantastisch.
0: Ja.
1: En dan kun je heerlijk wandelen. Maar het is van Gelderse landschap.
0: Ja. Ik vroeg me nou, hoe wordt de rhododendron vermeerderd? Hoe doen ze
1: stekken,
0: dat?
1: Stekken. Ja?
0: Ja.
1: Oh. Rhododendrons en azaleas.
0: Die kunt toch niet zijn?
1: Nee, over 20 jaar een keer.
0: Doe ze dat met stekken? Ja,
1: ja, ja. Ja. Een heel bekend centrum is Boskoop. Op het ogenblik. En die past zich helemaal aan. En dat is ondernemerschap natuurlijk. Op een gegeven moment, je hebt nog die poos, die korte bienze. Die hele grote. Ja, als je niet zo'n grote tuin hebt, ja, dan is het moeilijk om die doorheen te. Dat kan niet, dat is veel te groot. Maar die hebben soorten ontwikkeld, zal ik maar zeggen, voor de kleinere tuin. Voor de middenmoot, zou ik maar zeggen. Ja, ongelooflijk.
0: Maar hoe doet ze dat? Alleen haalt ze dan weer van betonnen stukken de kop af? Of hoe doet ze
1: dat sowieso. Maar ze bent steeds aan het kruisen, hè?
0: Ja.
1: Met de bloem enzovoort.
0: Oh ja?
1: Oorspronkelijk komt al dat spul allemaal uit België.
0: Oh ja?
1: Ja. De azalea's vooral. Ik weet wel, toen ik op school zat in Alsmeer, ging ik nog wel eens op excursie naar Gent. Door rond geld Gent, of nog zo is, weet ik niet. Ja, tegenwoordig, ja.
0: Ja?
1: Maar
0: ja?
1: Dat was fascinerend. Hoe die lui bundels, hectares met rhododendrons en azaleas. Fantastisch. En die heeft zich aangepast aan de vragen van het grote publiek.
0: Dat mooi, ja. Is ik groot en leren, hoog en leren, zo aan moet je dat maar hebben.
1: Ja, ik heb zelf een soort kogger half voor een maand geleden of zo. Wie thuis ook. Die heb gewoon in potten zet.
0: Op balkon.
1: Dat deed heel goed.
0: Ja, en die bleef mooi groen ook in de winter.
1: En die bleef mooi groen in de winter, ja.
0: Ja.
1: Nou ja, die uitgebloeide bloem, hectralude haalt.
0: Ja.
1: Dus dat is allemaal ook. Maar ja, ik moet wel opletten dat ze steeds water geeft, hè?
0: Dat
1: je niet laat verdreugen.
0: Dat hij met al die potten in. Afgelopen tijden was het toch slim, want je nu al last hij er wel regen had. Maar toen hebben we een hele lange dreurperiode. Veel zonne en weinig regen.
1: Ja.
0: Want ik had de potten met violen en zo. Ja. Maar dan moest je goed opletten hè, dat ze op dit water kregen.
1: Ja, absoluut. Dat is ook logisch, ja.
0: Ja.
1: En dat bent van die periodes. Ja, zou ik maar zeggen, goddank, is maar tijdelijk. Maar de grondwaterstand, die was ook schrikbaar leeg, hè. Dus,
0: Is er nog een beetje in de steen, of niet?
1: Ik denk dat het nu wel goed gaat. Maar de IJsselkieken bijvoorbeeld, die is ook leeg.
0: Oh ja?
1: Op het ogenblik, ja.
0: Ja? Oh.
1: Ja. Dus dat is een teken aan de wand.
0: Ja,
1: maar het mag wel een 14 dagen, elke dag, heel hard regen. Ja,
0: ja?
1: Ik zal het niet tegen de mensen zeggen, die buiten moet werken. Maar zo dramatisch was het.
0: Oh ja? Ja? Ja? Ja? Ja. Oh, oh, ja.
1: Maar goed, alles komt weer... Is dan nooit zo donker geweest.
0: Ja. Maar we kunnen nog wel een beetje boeien erom. Eind volgende week, hè, wie zal straks van de weerman wel weer en dat dan weer op... Weer opwarmen, dus...
1: Prima.
0: Ja, dus...
1: Prima, maar ja, kampeerders en gezin met kinderen die een
0: dat zagen ook, ja, op de televisie en denken, nou. Maar dat wordt ook steeds slimmer, hè, met dat kampeerden en zo allemaal, hè. Hij dat toch ziet, ja. Maar het is toch vreselijk om in deze kouwe... Hij dat toch in zo'n tentje zit en zo, en regen en allemaal, hè.
1: Dat is toch heel erg.
0: En hoe dat zelf zo aandoen, hè.
1: Ja.
0: Dat denk ik ook wel met die survival toch en zo. Dat ze of de moeder Henk Kroep en weet ik het allemaal. Dan denk ik, god. Wat doe je ze als ze moest, dan schrijven ze moorden branden.
1: Ja.
0: Dan doen ze het allemaal hetzelfde aan. Ja.
1: Doe maar.
0: Goed, Joop, heb je nog weer plaatje klaar dan? Ja. Het volgende wat van ons liedje is van de Rotzooshangers. Ik ben al die bekende artiesten in ons programma. En die zingt erover, waar mijn wiegje stond.

0: Warming Wiegiston, dat is een heel lekker plaatje van van de grootste zangers. Ik ga verder met het praatje met Piet Grotes. Piet, het is nog een tijd van Snoei nog wel een beetje, hè?
1: Ja. Nou, ik heb een kennis en die heb ik geholpen met het aanleggen van een moestuin. En die zegt van, ik vind het wel leuk, ik vind het wel aardig en ik ben er aan het oogsten, maar het valt me toch wel een beetje tegen. Want ik dacht van, ik wil rode bieten hebben bijvoorbeeld. Die heb ik gezaaid, zoals je gezegd hebt, netjes op een rietje. En die komt op een gegeven moment op, prachtig, helemaal goed, maar veel te vullen. En die mooie uden, en dat wil zeggen dat je gewoon rigoureus moet zeggen van iedere plantje en zoutje wat opgekomen is, dan moet toch, 10 centimeter of zo tussen zitten. Anders geen rode bieten.
0: Ja.
1: En zo is het eigenlijk, net als het goed zou wijzen, dan heeft de echte liefhebber, die heeft witlof gezaaid.
0: Ja.
1: Dat is ook zo vreselijk fijn zoort.
0: Ja,
1: als dat opkomt, anders toe.
0: Ja.
1: Die moet je zo erg uitdunnen, want anders krijg je geen wortel.
0: Kun je niet die te veel hebben, kun je die niet verpoten? Dat wil niet best.
1: Dat kan wel, maar dat is moeilijk. Maar dat meeste mislukt. Ja?
0: Ja.
1: Ja,
0: oh,
1: ja.
0: Oh. Komt, zit er een beetje een pinworteltje aan of zo?
1: Ja, precies. En die verplanten en overnieuw kweken, dat is verrekte moeilijk.
0: Ja, toch? Oh, maar het kan wel.
1: Ja. En dan kregen we dus op een gegeven moment in ons snieblomhuksken, een beetje snieuw, bijvoorbeeld dahlia's, in verschillende soorten. Trouwens, ik weet niet of je wel eens gezien hebt, maar die bloemkozo's, dat is toch fantastisch.
0: Ik heb pas vorige week nog de bloemkozo's in de Bollenstreek.
1: Ja, Noordwijk, daar ben ik nog aan het bouwen. Ja,
0: geweldig.
1: Ja. Ik ben er wie enig in, dat is fantastisch.
0: Ja.
1: Maar die dahlia's, die komen ook op en die mooi ook eigenlijk, wie noemt dat toppen? Dat is ook eigenlijk een vorm van sneuien, hè?
0: Ja, toch wel.
1: Om ervoor te zorgen dat ze meer uitloopt en dat je dus meer scheuten krijgt en dus ook meer bloem.
0: Ja.
1: Hetzelfde.
0: Wat bedoel je niet, chrysant?
1: Ja, hetzelfde.
0: Oh, hetzelfde, ja.
1: Hetzelfde met chrysanten.
0: Ja.
1: Hij die topt, dan vertakt, hè? En dan kun je dus meer stel.
0: Ja. Oh, dan moet je ook doen met dahlia's.
1: Ja.
0: En chrysanten. Ja. De chrysanten ken ik wel, ja. Ja.
1: Maar, zo ben je allerlei. Hij bijvoorbeeld tomaten kweekt. Ja, dan zei je toch op een gegeven moment, want dat doet een tomaten. Die maakt allemaal schijnen. Die moet je ook.
0: Die scheuten er allemaal aan, ja.
1: Die scheuten er allemaal aan. En die in de deur ook gewoon. En dan op een gegeven moment komt zo'n bepaalde heugde. En dan moet je de kop er ook in hebben. Maar dan schreeuwt het er in de hemel toe.
0: Ja.
1: Dat is ook niet de bedoeling.
0: Iemand moet
1: vruchten hebben.
0: Ja.
1: En zo zie je dus dat in zo'n moestuin, er gebeurt van alles. En dat is natuurlijk ontzettend aantrekkelijk. En rustgevend. Ook nog. Dat is wel goed. Dat viel me ook op. Het is op het ogenblik examentijd voor de studenten enzovoort. Dan hadden ze in een hele grote zaal en ze een helemaal een groene wanden maken. Ik weet niet of je dat gezien hebt.
0: Nee.
1: Maar dan denk ik van, kijk nou heet dat weer. Om door wat rustgevendheid van u te laten stralen.
0: Ja.
1: Wat gezelligheid enzovoort.
0: Van die groene wanden, groene kleur.
1: Van echte planten, hè?
0: Oh, echte planten.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar dat viel me zo op. Dan denk ik van, god, dat is toch wel typisch, hè?
0: Ja.
1: Maar je kunt op een gegeven moment ook zeggen van, nu is het afgelopen met het groeiseizoen enzovoort. Dat is niet waar. Want je kunt ook nog wel eens andere dingen proberen. Bijvoorbeeld, zag vanwege demonstratie, snijbiet.
0: Ja.
1: Dat bent over die dingen. Makkelijke kweek.
0: Ja.
1: Hij niet veel aan te doen. En toch wel heel erg gezond.
0: Ja.
1: En je kunt natuurlijk, en je moet ook oppassen, dat bepaalde gewassen, te langste dag. kan ze oogsten, maar dan is het afgelopen.
0: Oh ja?
1: Bijvoorbeeld de asperge. Tot de langste dag kan je oogsten. Gooi je, zit die verderop in het seizoen, dan kun je ze wel eens helemaal dood.
0: Oh ja? Wat is, ze wordt eigenlijk voeding kunnen maken voor het nieuwe seizoen?
1: Voor het nieuwe seizoen.
0: Ja?
1: Ja. En dat betekent ook bijvoorbeeld voor een gewas zoals rabarber.
0: Ja?
1: Ja. Dat is een van mijn lievelingsgroentes.
0: Oh ja, toch wel? Ja? Ja? Ja?
1: Overigens, rabarber, hij is niet veel verdurig, met wortelstok. Twee grote pol, nou, dat hij al heel... Rabarber oogst die, ze niet af te knippen, maar gewoon een halve slag draaien, zo stellen, en dan een ruk eraan geven.
0: Oh ja?
1: Ja. Zo, oogst
0: die rabarber. Maar hij er een soorten in?
1: Ja, maar niet.
0: Groeien en rooien of zo ook
1: aan dat? Ja, nou ja, doe je maar een gewone rooien.
0: Ja.
1: Dat is hartstikke goed.
0: Ja.
1: Ja, het is natuurlijk wel even werk om ze kookloor te maken. Maar, en dan moet er nog wel een beetje suiker bij. Maar...
0: ja, een beetje.
1: Maar rabarber plant hij ook niet midden in de moestuin. Nee, die plant hij aan de rand.
0: Ja.
1: He, want dat is een vaste plant.
0: Ja.
1: Daar kan joren van oogsten.
0: Maar je moet wel flink messen, of niet?
1: Dat is nooit voor de winter. Messen ik ze altijd met de mest van de boer.
0: Ja?
1: Maar ja, daar houdt ze van. En je moet ook oppassen dat tijdens het groeiseizoen wil ze nog wel eens gewoon bloeien.
0: Ja.
1: En dat is ook weer een kwestie van...
0: Dat mag niet?
1: Nee, dat mag niet. Dat is ook weer een kwestie van armoede, hè?
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Oh, ja.
1: Ja.
0: De klanten zeggen gewoon nog bloeien of weer dat.
1: Ja. Maar die stellen met die bloem eraan, ja, het is geen wit, het is eigenlijk een roomachtig kleur. Fantastisch te combineren met andere planten. Stort niet zo lang op water, maar je moet ze er wel uithalen. Want het gaat ten koste van de rest van de struiken.
0: Ja?
1: Nou, de langste dag, laat maar bloeien.
0: Ja.
1: Dan is het weer niet aan.
0: Ja.
1: Met andere woorden, ja, je moet wel steeds opletten. En
0: ik kan nog herinneren, vroeger had mijn vader een rabarberstruik en een karvelstruik.
1: Ja.
0: Ja.
1: En de karvel, dat was een keukenkruid, speciaal voor de kruidmoed.
0: Voor de kruidmoed, ja. Hij dat ook altijd, ja?
1: Ja, nou.
0: Ja?
1: Met heerlijke, verse, grove worst erin.
0: Ja, enzovoort. Ja.
1: En mijn vrouw deed er ook nog een maggieblaadje in.
0: Oh ja?
1: Kruidmoes zonder karvel, dat is niks.
0: Nee. Maar dat doet ze tegenwoordig. In de moderne, voor de kobi, die slagen, daar zit er niet meer in, hè?
1: Wel, nee, ik ken de gelige kruidmoes meer.
0: Er is heel veel verschil in de kruidmoes, hè? Want wie die slager of wie die slager of zo.
1: Dat is zo.
0: Ja,
1: dat is zo. Maar, ik heb je gekscheerd wat ze zeggen. Zit er ook kervel in? Ja, dat weet ik niet. Ik denk van, wees nu eerlijk, ik weet niet eens wat kervel is.
0: Nee. Ja. Ja. Echt een
1: kruidmoes
0: groente was.
1: Heerlijk.
0: Ja. Maar die moest je ook niet laten bloeien, nog wel?
1: Nee.
0: Maar er komen ook wel bloemen in, toch?
1: Is absoluut.
0: Ja.
1: Maar Noord-Langse dag is het niet zo erg meer.
0: Ja.
1: Maar om deze tijd van, joh, moet die bleutakken, die moet je er gewoon uitknippen.
0: Ja.
1: Dat geeft ten koste van de rest.
0: Ja.
1: He, dus het is net als met de mensen, hè?
0: Ja.
1: Waar worden de meeste kinderen geboren? In ontwikkelingslanden.
0: Ja.
1: He? Met de armoede en narigheid enzovoort.
0: Ja,
1: dat is zo.
0: Ja. De natuur, hè?
1: Ja. De natuur.
0: Ja.
1: Wat hebben we...
0: Een nieuw hoofdstuk. Ja.
1: Nieuw hoofdstuk.
0: Ja.
1: Waar zou het over hebben?
0: Of gezond nog? Of
1: ja. Het komt voor, en dat heeft allerlei oorzaken, dat kale plekken kreeg in uw gezond.
0: Ja.
1: Door is zo van... dat is een hele hype. Je mag geen kunstmest misdreunen en god weet wat allemaal. Hoe dan ook, die kale plekken die kan je loskrabben, hè, met een dreetrander enzovoort. Daar streun je een beetje kompas op. En die kan je overnieuw inzaaien.
0: Ja.
1: En dan een klein luchtig potgrond erover en een beetje water geven. Dan kan je dat oplossen. Je kunt... je moet even geduld hebben natuurlijk. Maar
0: komt die hele plek erin?
1: Ja, zeg het maar, dat kan allerlei oorzaken.
0: Ja, noem er een paar op.
1: Ja.
0: Fred Rie van Ongedierte?
1: Dat kan, Fred Rie van Ongedierte. Het kan ook wezen dat er toevallig iets terecht is gekomen wat er niet hoort.
0: Oh ja.
1: Dat er iemand heeft zitten, barbecue of zo. Nou ja, dergelijke oorzaak, dat kan allemaal.
0: Ja.
1: Meestal is het een kwestie van, gewoon armoede.
0: Ja.
1: Nou ja, dus die kale plekken, geen probleem. Dat is heel makkelijk op te lossen.
0: Maar oh ja, even nog een onderbreken. Maar je ziet je ziet wel eens ingezonden ook peerdebloem, hè?
1: Ja.
0: Hondenpollen is dat in.
1: Hondenpollen
0: in ja. Peerdebloem, ja.
1: Maar lust er goed.
0: Die moet je er goed in steken, hè?
1: Ja, want die hebben ook een penwortel, hè?
0: Ja.
1: Lust er goed. In het algemeen zeg ik van, je moet gezond verwaarloosd in die zin van, je hebt ze te weinig voedsel gegeven.
0: Ja.
1: En vooral in het groeiseizoen, zoals nu, mooi een gezond flink messen.
0: Ja.
1: Want uiteindelijk is het zo, op een vierkante centimeter stort honderden planten.
0: Ja.
1: En die kregen op een gegeven moment kregen allemaal honger. En als je dat niet doet, dan krijg je dus daardoor, en de zuurgroot enzovoort is niet goed omdat je niet gekalkt hebt. Als er op een gegeven moment dat aan de orde is, ja, dan krijg je toch dat het gras slecht groeit. En dan zegt een hondenpollen of madeliefje of waar ook, die zegt, aha, het is donker.
0: Ja.
1: Dus die groeit op plekken, zou ik maar zeggen. Want als het gras goed groeit en goed gedijt, heb je geen last van onkruid. Nee.
0: Moet je altijd wel in voor je verticuleren?
1: Dat ligt eraan.
0: Dat zie ik wel dat de mensen ermee bezig zijn, ja.
1: Dat met de machientjes geuren, die kunnen het ook handmatig doen, enzovoort. Ik ben er nooit zo'n geweldige voorstander van. Want ik denk dat je toch wel op een gegeven moment meer vernielt dan sta je goed
0: maakt. Ja, is dat zo?
1: Ja. Nou ja, maar goed, dat is mijn persoonlijke mening. Hij doet volgens de regels, dan hoor je niet te verticuteren. Dan kreeg Bos ook geen kans.
0: Nee.
1: Want als gras goed gedijt, nogmaals, dan kreeg Bos geen kans.
0: Nee,
1: echt niet.
0: Er komt van de robot afgesproken gezond. Is dat een aanwinst voor het onderhoud van gezond?
1: Dat denk ik wel.
0: Ja?
1: Ja, dat denk ik wel. Het is nogal een kostbare zaak.
0: Ja.
1: Nog steeds. Je moet namelijk rond het gezond en leiding leggen, dat je niet in de ballen hebt. Dat automatische ding. Nou ja, via de computer kan je dat allemaal regelen.
0: Ja.
1: Het is natuurlijk wel een fantastische uitvinding. Ja.
0: En het afgeknipte gras, dat mulst ook weer, dat verkleint ook weer. Dat blijft leren, hè?
1: Ja, dus zeker. Dat is voedsel voor de komende groeiseizoen. Dus dat is hartstikke goed.
0: Ja.
1: He? En zo'n robot die kan je ook instellen. Die moet je nooit te lege gras afbijten, dat is ook niet goed. Maar als je hem op een goede stand hebt staan, ja, dan is dat wel een aanwinst, want die geen dag en nacht duurt.
0: Ja,
1: die kan je net zo instellen zoals jezelf. Dus ik vind het wel een aanwinst.
0: Ja.
1: Want hoe ooit ook wendt of keert, alles heeft zijn onderhoud nodig.
0: Ja.
1: En dat wordt verkleind door zo'n automatisch robot.
0: Prima. Goed zo. Joop, een volgende blaadje graag. Dit is van Bertus de Tukker. En die heeft over het... Nee, waar mijn wiegje stond. Ja, van Bertus de Tukker. Het Oldershuis.
2: Martien Kobussen houdt de dialecten neer. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12.
3: Voorst Veluwezoom.
2: Dit is Mooiers Luisteren.

Ik weet toch al zo'n heel mooi plekje.

0: Ja, dit was Patterson Tucker met een heel mooi liedje over het Oldershuis. En je kunt het wel met eens zijn dat Oldershuis uiteindelijk toch wel iets kostbaars is. Ja, ik ben aan de praat met Piet Grotes, onze tuinman. En toen ik hier op aanreed, toen dacht ik, de god, waar ben die bloem toch mooi van die rotondes. Maar dat duurt die dorpsvervraging. En hoe bekosten ze dat? Maar ze hebben pas een bloemenmarkt gehad, hè?
1: Wie heb jaren geleden al bedacht van wie wilt geen overheidssubsidie of wat ook. Oude in nood zit, dan is dat leuk en aardig. Maar je kunt niet op voorhand de hand opholen en zeggen van ja, wie bent dit voor plan, wil jij hem betalen? Eigen broek opholen. En dat is hartstikke goed gelukt. Onder andere met het organiseren van een markt. En wanneer Holly dan merkt, nou, net voor moederdag.
0: Ja.
1: Dat liep me
0: wanneer de bloemen buiten mag zijn, die zomerplant.
1: Ja. Ja. Nu was het toch nog wel een beetje link werk. Want het was nacht. En die moet rijken, die bloemen komen allemaal uit de warme kast.
0: Ja.
1: Dus dat was nog een beetje link werk. Maar het is toch goed gelukt.
0: Ja.
1: We hadden prachtig weer.
0: Ja.
1: Sommige mensen zeggen van, ja, het is wel... Ja, ik zeg alles wat duurig en ik kijk heel erg naar de kwaliteit. En we hebben een paar kwekers, waar dan de bloem van betrekt.
0: Ja.
1: Met een enorm assortiment, alles. Ypron al hangt begonia's, maar er zijn ook stonden begonia's.
0: Ja, alles, ja.
1: Heel veel soorten in een topkwaliteit.
0: Ja.
1: En wat nog het aardige ervan is, je kunt doen lege bloembakken kun je meenemen.
0: Ja.
1: En er is een kromen, daar staat, die mensen, dat is hun vak, vakmensen. En die vult die bloembak netjes voor u.
0: Ja.
1: En je zegt zelf, dat wil ik erin hebben en dat niet.
0: Ja,
1: Die vult die bloembak

0: op professionele wijze. Ja. Dus eerst met kleikorrels erin, dan de goede potgrond. En messen,
1: ja.
0: Gedreurde koemessen is ideaal.
1: Ja, ideaal, want anders zit je zelf met de knoonje van dit te vullen en dat te weinig. Ja. En het dus, rommel geeft dat allemaal. Ja,
0: dat hebben we direct, dat doen we al jaren met groot succes. En vooral oudere mensen die ook met een zak potgrond de flat gewoon op zijn home. Kijk uit, dat doen we niet meer. Dus, en het brengt aardig wat op, ja inderdaad. En natuurlijk, het is wel zo van, je moet het zakelijk bekijken.
1: Ja.
0: Want als je 10 planten inkoopt en je verkoopt een 7e, ja, heb je nog niks verdiend. Dus door moet je wel heel erg op letten. Maar gelukkig, God is nu bezig met die 128 bloembakken.
1: Is dat, hè?
0: Dat is toch kolossaal.
1: Ja.
0: En ik moet eerder toekomen. Ze hebben op het ogenblik een stelletje vrijwilligers, dat is ongekend.
1: Ja.
0: Want door zo'n merk kun je zeggen, leuk en aardig, dit en dat. Je moest dus weten hoeveel werk erin zit.
1: Ja.
0: En wat een organisatie.
1: Ja, zeker.
0: En wat een communicatie met de kwekers.
1: Ja.
0: En dan kun je dat gesotemieter met dat geld. Dus je kunt bij ons ook pinnen.
1: Ja.
0: Dat is ook.
1: Nu ook.
0: Je kunt advies vragen, of wel hartstikke goed.
1: Ja, ja.
0: En dan hebben we altijd nog rondom hen allemaal kroon met spulletjes van doe-het-zelvers.
1: Ja.
0: En wat ook heel erg aardig is, het Chantitoor.
1: Ja.
0: Het wel ook.
1: Ja, dat dus ook al Johan een paar optreden doet ze dan.
0: Ja. Maar dat is een hele leuke bijkomstigheid.
1: Ja. En jij mooi weer erbij. Dus,
0: mooi weer, gezelligheid, leuke mensen.
1: Je hebt over de rotondes en zo. Dus dat je ook wel een beetje coniferen en spul hebt erop staan. Maar ik zie ook elke keer dat ze die ook een beetje biesnuut. Dat moet ook regelmatig gebeuren, hè?
0: Ja,
1: in de tuin ook, hè?
0: Ja, natuurlijk. Want de meeste, of heel veel coniferensoorten, die bent gewoon wild groeiend. Als je er niks aan doet.
1: Ja,
0: dan krijg je toch een. Dus die moet gewoon biesnuut worden.
1: Ja.
0: En die heb heel veel heesters en een paar van mijn collega's, die bent er hartstikke goed in. Die gooit bepolde struiken. Die gooit ze die tak helemaal kaal maken en die alleen het uit en de losse
1: groeien. Ja. Ik weet wat je bedoelt, ja.
0: Ja, ja. Ja, een soort
1: Japans.
0: Maar dat soort dingen allemaal, dat doet ze hartstikke goed, jongen. Dus, en natuurlijk, het is geen kunst om door wat planten in te gooien en zo. Maar ze laten bloeien tot de winter toe.
1: Maar dat zoen, dat mag maar tot een bepaalde duurt een dag.
0: Ja, langste dag.
1: De langste dag, 21 juni.
0: Ja. En ik heb
1: hoe gaat dat veel?
0: Ik heb al wel eens eigenwijze dag van, ik trek me er niks van aan, lomme goh. Dat is niet hoor. Dan krijg je een mindere groei. Dan krijg je allerlei toestanden. Dat lust het wel nou, hè?
1: Toch wel?
0: Jawel.
1: Ja?
0: Echt hoor, ja.
1: Oh.
0: Ik was ook wel eens eigenwijs en ik.
1: Ja,
0: mooi niet doen.
1: Nee.
0: Nu krijg je dat al die bloembakken, dan moet de bloembal uit. Hè?
1: Ja.
0: De rest moet biesneut worden en dan moet eenjarige weer in.
1: Ja.
0: En ze waren van jou vond ik wel ontzettend gefocust op hangpotten.
1: Ja.
0: Hangpotten met En dus één week die maakt die hangpotten verrekte mooi. Hoor.
1: Ja. Oh.
0: Je weet niet wat je. En dat vind ik wel goed, hè. Maar die hangpotten, dat is ook zoiets. Ja, mooi moederdag, Kro. Ja, dat is zo. Maar die hangpotten eist ook wel onderhoud, hè. Je moet ze toch wel geregeld in de gaten houden. En tegenwoordig heb je al potten met reservoir eronder, hè.
1: Ja.
0: Dus,
1: dat niet zo vrouw of u terug, ja.
0: Nou ja. En laten we eerlijk wijzen, als het goed doet, en heel goed doet, dan moet ze ook wel eens een keer biesneuien, want anders dan wordt het ook een wilde boel.
1: Ja. En biemessen moet je denk ik ook wel, of niet?
0: Ja, niet zoveel.
1: Maar op een gegeven moment raakt die voeding toch op in die.
0: Tuurlijk.
1: Als je erop loopt, niet zo in zo'n hangpot.
0: Veel planten in een kleine omgeving, ja dat is vrij zo op, hè?
1: Ja, daarom.
0: Dus, en die moet ook wel eens af en toe het mes erin zetten. Bijvoorbeeld een petunia, kennen we allemaal.
1: Ja, ja.
0: Nou ja, die kan op een gegeven moment wel onbenullig uitgroeien.
1: Ja.
0: Dan pak je ook de sneuskeer. Ja, dan moet je gewoon durven. Dan moet je gewoon door. Hij sneut, krijg je weer een nieuwe tak.
1: Ja.
0: Heel mooi.
1: Ja, een Betunia, maar die hebt zo'n hoek toe. Ook weer in alles, hoe heet het nu? Die mini Betunia, hoe heet het weer, hè?
0: Nu vraag je me dat. Ja, ik weet het wel, dat wil je neem niet.
1: Surfinia heb je toch niet? Nee. Surfinia is er nog wel. Maar ik bedoel, dat heeft ze toch ook weer ontwikkeld, die mini Betunia.
0: Absoluut.
1: Ja, had je dat toch ook niet?
0: Nee, maar dat is net als met de viool, hè.
1: Ja.
0: Heb ze ook die klein bloemen ontwikkeld.
1: Ja.
0: En die bloeit relatief langer dan die grote.
1: Ja, veel langer, ja. Ik heb ze gewoon in de tuin uit. Maar veel korter en bloeien ze nog.
0: Het is de moeite waard.
1: In alle kleuren uiteindelijk ook, hè. Ja, alleen maar die kleine, meer bosviooltjes met tegenwoordig heet ze toch ook allemaal, ja.
0: Prachtig,
1: hè. Ja.
0: Heel erg mooi.
1: Maar in elk geval,
0: er waren ook een hoop kuiplanten bij je, hè. Ja. De Sunnavilla. Heel populair.
1: Ja.
0: Abutilon, Lantana, nou ja, nummer op.
1: Ja.
0: En dat bent eigenlijk planten die solitair moet zetten. Die
1: alle,
0: hè, in een bepaalde grote bloembak of in een speciale kuip enzovoort.
1: Maar die Sunderville, dat is de last die ontzettend opkomt.
0: Enorm.
1: Ja, en hij is alleen maar rood, maar nu ook roze.
0: En wit zelfs.
1: Wit. Ja, wit zelfs ook. Ja. Ik heb het ook aan het minder geel gezien, zal dat niet kunnen?
0: Nee, dat is bij wat anders.
1: Nee, ja, denk het ook, ja. Maar, ontzettend ook, hè? Ja. Maar je hebt er wat bij, want ik post ook altijd. Maar je hebt er ook wat bij, daar let ik altijd op, dat ze rank, hè? Want sommigen, die komt van die mooie rang en die klimt naar boven.
0: Ja.
1: Maar sommigen doen het ook niet. Dan moet je altijd, kletter altijd op, als ze kopen, dat de ene heeft waar al een paar ranken aan zitten. Dan denk ik, dat doet hij meer. Ja,
0: precies. Het is... vrij kostbare plant.
1: Ja.
0: Maar ja, is ook...
1: Waar komt het uiteindelijk vandaan? Weet je ook niet. Die Sunderville, want dat is ook een tropische plant, hè?
0: Ja.
1: Hij had er nog van gehoord.
0: Nee, dus... En die moet bedenken dat dat toch wel, tropisch, subtropisch is.
1: Ja, denk het ook, hè? Dus ja, want ze kunnen niet tegen vorst,
0: nee. Nee, absoluut niet. Dat geeft niet goed.
1: Ja.
0: Maar het is wel de moeite waard in die zin dat ze wel de hele zomer bloeit, hè?
1: Ja, hè. Maar ik verbaas me nog net, wij zijn dat elke keer weer nieuwe soorten, weer nieuwe kleuren er ook
0: in. Ja, en dat is het ondernemerschap van de kweker.
1: Ja.
0: Die
1: lustert
0: naar wat het grote publiek weer graag wil hebben.
1: Ja.
0: Die willen ze een keer wat anders hebben.
1: Ja, want je zomaar nog enkel bloemig bij zo en ze zien dubbelbloemig. Hoe kan het?
0: Ja. Dat is kweker, ja.
1: Ja, net.
0: Dat is gewoon kwekerskwaliteit. Ik weet nog wel, en dat is een mooi voorbeeld. Mijn vader, die had om deze tijd een kas. Een kassencomplex. En zo ineens kwam door een sla uit voor die vulle, grotere kroppen gaf. Die zich onderscheiden van de rest van de slaplant.
1: Ja?
0: Dit is toen een gegeven moment, heffen die laten staan. En daar heeft een soort van won. Er is een soort firma bijgekomen die veel te leeg hebben betaald. En dat soort, dat besteedt nog steeds.
1: Ja.
0: Zwarte Duits.
1: Ja, maar ja, dat ken ik, ja.
0: Maar in elk geval, dat is ook een mutatie die uit het grote geheel zo tevoorschijn komt.
1: Spontaan.
0: En zonder kussen of wat ook. Ja, dat is fantastisch.
1: Ja, hoe kan het? Ja.
0: Maar... toen ben je bedrijf, zoals je het wel hoor, Schoneveld. Trouwens, dat is net recentelijk ook alweer verkocht.
1: Ja?
0: Die veredelingsbedrijf in de Willemsachterhoek. Dat is een geweldig bedrijf die over de hele wereld handelt. Heel beroemd is er worden door Cyclamekweek.
1: Ja.
0: Cyclamekweek.
1: Oh, want die had hij alleen maar in de kamer. Maar nu heb je ook buiten cyclaam.
0: Ja.
1: Kleinbloemen
0: en grootbloemen. Dus wat dat betreft heb je de sporen wel verdiend. Dat hele spektakel is verkocht.
1: Ja.
0: Aan een zoortfirma uit het Westland. Maar ja, hij rekent van... we hebben hier tuincentrum Tuinland.
1: Ja.
0: Aan de
1: Wilfsdijk,
0: is ook verkocht.
1: Oh ja, daar heb ik iets van. Ja,
0: ja, dat is ook verkocht.
1: Ja.
0: En wat er nog wel, wat me wel aanspreekt van. Wat de nieuwe eigenaar door aan begint donen, weet ik ook, je zal het allicht wat anders doen. Maar wat, het, wat me aanspreekt, dat de trek even zegt, al personeel mag blijven.
1: Ja.
0: Onder dezelfde condities.
1: Ja.
0: Ja. Want die eigenaar, die ken ik toevallig, maar die heeft de vier, hè. Die heeft ja. Dus de Wulpse Diek.
1: Ja.
0: Die heeft Zwolle, vlakbij de gevangenis.
1: Ja. Oh.
0: Die heeft Assen en die heeft Groningen. Die heeft de vier.
1: Zo.
0: Dus de nieuwe eigenaar zal wel een paar zetten hebben.
1: Ja, dat moet wel. Ja.
0: Die moet het wel.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Maar dat geeft ook mee Intratuin. Hoeveel van die vestigingen ben je er wel niet van?
0: Intratuin, ja, de Intratuin is een formule. Maar de Intratuin uit Lochem, die heeft er ook vier.
1: Ja?
0: De Apeldoorn.
1: Ja.
0: Door bij de, ja, ja. Die Hornbach door.
1: Ja.
0: Deventer, in een nieuwe setting. Lochem, dat is de hoofdvestiging.
1: Oh.
0: En dan heb ze Almelo nog.
1: Oh, vlak bij
0: het Heracles voetbalstation.
1: Ja.
0: En
1: ja.
0: Dan heb ze hele grote pakhuizen in Zutphen aan de Pollaan.
1: Ja.
0: Dus ja, dat is ook een groot bedrijven worden.
1: Goed, Piet, ik zie dat weer naar de klok van 11 uur.
0: Ja.
1: En ja, we hebben nog heel veel te praten. Maar ja, we zijn straks een tijdje snel. Dus het is zo weer de volgende maand en dan in juni. En dan praten we ook gewoon weer verder. Goed, Piet, hartstikke bedankt voor de komst. En een fijne verjaardag alvast erin.
0: Ja, dus,
1: Het duurt nog even een paar weken, maar niet
0: ieder geval.
1: Fijn en namens ons ook alvast gefeliciteerd. Goed,
0: dank u wel.
1: Dit was dan de eerste uur van Mooie Truus. Bedankt, Piet, voor de medewerking. En in het tweede uur houdt dus Karel van de Kaarten. En weer Kamper Koggenzangers. En nog heel veel meer. Tot naar het nieuws van 11 uur.

0: vanuit het hart van de Stedendriehoek.
1: Dit is Voorst Veluwezoom.
0: 105.3 en 107.5 FM. En via voorstveluwezoom.nl. En nieuws van 11 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging Islamitische Staat gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Minouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Minouki was een van de leiders van de West-Afrikaanse tak van IS. Hij zou zijn uitgeschakeld bij een aanval op zijn complex bij Tjaadmeer, op de grens van Tjaad, Kameroen, Nigeria en Niger. Trump zei in november dat IS zich vooral richt op het vermoorden van christenen en dat de Nigeriaanse regering daar te weinig tegen zou doen. Bij een ongeluk in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt. De bestuurder van 18 verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en ramde een verkeerspaal. Volgens de politie had hij waarschijnlijk gedronken. De andere slachtoffers waren vooral tieners. Het gebeurde op een weg in Tilburg waar vaak te hard wordt gereden. Eind maart werd er daarom al een nieuwe flitspaal neergezet. De gemeente en het OM willen dit jaar nog meer flitspalen plaatsen. Tientallen locaties waar gevaarlijk veel PFAS in de grond zit moeten zo snel mogelijk worden schoongemaakt, blijkt uit een inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om plekken waar veel blusschuim met PFAS is gebruikt en om bedrijventerreinen. Verwacht wordt dat nog meer plekken worden ontdekt. Een deelnemer van een Grieks tv-programma is zwaar gewond geraakt. Een deel van zijn been moest worden geamputeerd. Het gaat om het programma Survivor Greece, vergelijkbaar met Expeditie Robinson. Het ongeluk gebeurde in de Dominicaanse Republiek. De man van 22 zou zijn overvaren door een toeristenboot toen hij buiten de opnames om aan het speervissen was. Het tv-programma is van de buis gehaald. Het weer, zonwolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig. In de middag nog wat zon. En dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit het hart van de Stedendriehoek.
1: Voorst Veluwezoom.
0: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
1: De muziek.
0: Van Voorst Veluwezoom. Dit is Moyes Lustrum, het dialectprogramma van Voorst Veluwezoom. Met praatjes, gedichten, verhalen en vrolijke muziek in de streektaal.
1: Voorst Veluwezoom.
0: Met uw presentator Martien Kobussen.
3: Ja, daar ben ik dus ook weer. Ja, ik mag de tweede uur van Moyes Lustrum vandaag presenteren. Vandaag 16 mei is het alweer. En hier in de studio aan het Marktplein. We gaan in een tweede uur doen. Nou, we hebben van alles. We hebben een mooie muziek. We hebben een Crack by Zack nog. En de weerbericht van Mark Wolwenne. We hebben een weerdracht van Karel van der Katen. En een chantiekwartiertje met de Kamper Koggers. Nou ja, heel veel gezelligheid in de tweede uur. En Joop Heesemans heeft ook weer tweede uur achter knoppen. Veel plezier dus met Moyes Lustrum.

Dat was een lied van de zee. Een heel mooi dialectnummer van de reggaezangers. Met weinig chanticoorn, echt chanticoorn. Die liedjes in het dialect zingt. En dat die in de reggaezangers heb ik opgezocht. En Joop het wel even laten horen. Dan nu het spelletje krijg voor zich. En dat ga ik straks weer met de weerman even doen. Maar ik zal het even naar een half uur leggen. En dan kunnen we er even samen even over nadenken. En Joop was er ook al mee bezig. ten eerste, het geet van eigens. Wat wordt er mee bedoeld? Het geet van eigens. En ten tweede, op den onaard raken. Wat wordt er mee bedoeld? Op den onaard raken. Het is wel een heel oude uitdrukking, ja, maar... Ja, het wordt ook allemaal niet zo makkelijk. Op den onaard raken. En dan, ja, dat we denken ook nog wel het gebruik... als ze zeggen, in de roze iets doen. In de roze iets doen. Nou, wat wordt er mee bedoeld? Nou ja, straks met weerbericht... dan ga ik dan met de weerman operaan. Maar eerst nog een mooi plaatje van Bevoitag... die dus altijd optreden in Tonden. Hè, dat Joren... Ik heb laatst verteld al, nou ja, het wordt steeds slimmer. Ze zetten ook al de tafels op de stoelen op de tafels. En dan ook weer nog heel aardig. Maar in ieder geval, ze hebben er schrik van. En dat mag allemaal door. Bevoitag, die zingt met De Kiezen Ik.

0: De Kieske en ik, het hartstikke mooi plaatje van me, voor toch? Mark van Velg, onze weerman, weet hij wat er mee bedoeld wordt met een Kieske?
1: Met een Kieske?
0: Ja, met een Kies.
1: Ja, Kies, dat deed ik vroeger ook. Dan had ze op de pinken, riep me als ze koeken kregen of zo. Roep je Kies, kom maar.
0: Ja, precies.
1: En dan toe, ik heb zelf vroeger ook wel van alles gedaan met die beesten. Dus nee, dat was wel leuk allemaal. Kies. Ja, je hoort het niet wel meer, hè?
0: Nee. Ja, maar ik vroeg me af, maar je bent nog wel eens een plattelandsman, die kende het allemaal nog wel.
1: Ja, zeker. Ik heb nog toen ik nog bij mijn ouders in Diepening woonde, ik ook nog. Want dat was dan bij de melkmachine in de wei door de koeien in de morgen. En dan moest ik met een draad de dingen aantrekken, zo zeg maar. En dan, en dan ging dat heb ik allemaal wel gedaan. En ik heb ook wel eens verteld toen. Ja, dat is al een hele tijd terug, hoor. Dat toen van die boer, die had toen nog een peert en een wagen. En die had een stuk grond die al de ijsbanen in de Uiterwaard door, daardoor met het peert de mond open aan het sletten, zeg maar, plat maken. Dus, dat, en trekken ze erheen en stront op open gooien en later iets spreiden over het land. Dus nee, dat is meer niks vreemds wat dat betreft.
0: Ik ben een allround platlandsman, ja.
1: Ja, zeker. Ik heb altijd wel de hand in de grond, zeg maar. Dus, ik ben graag buiten en graag in de tuin ook aan de gang en... een beetje met de weidevogels bezig en noem maar op zo. Langs de Isselstruin met de fiets of met de hond even. En dan, heb je altijd dat wel een boer doet. Vroeger ook de bossen in met vogels en zo. Dus is lekker altijd buiten bij.
0: Ja, zeker. Wie hebt het over buiten, maar het weer, dat wil nog niet zo erg, hè?
1: Nee, het weer, dat wil nog niet zo erg. En vanmiddag heb ik nog wel even met Mira nog even lekker buiten in de zon gezet. Een bakje koffie doen, toen was het nog helder blauw. En stond wit aan die deur, maar nu komt er wat meer bewolking op. En het goed is, komt er zo meteen binnen nu en een paar minuten ook een paar buurtjes weer aan. Het is kom me gewoon van buurtjes, alhoewel het gisteren nog wel aardig meeviel.
0: Ja.
1: Ik gisteren nog eens even de Loenen komen, of Heerbeek Loenen zo met de racefiets even. En dan ik denk, dat moet net kunnen voor alhoewel ik daar kan terug binnen. Nou, ik was nog geen twee minuten binnen. En ik reed die bus low en er was met een donkere wolkenlucht wat eraan kwam. Ik denk, dat is geen fout, maar ik pak. En toen viel het ook met wakker uit de lucht.
0: Ik
1: weet niet wat bij jullie is, maar wie heeft hier dan in Twello bij ons dan? Want dat kan ook nog wel verschillen natuurlijk, mooi in Twello zit. Wie had 90 mm dit te weten?
0: Dat weet ik niet. Ik heb het niet gekeken hoe de meter. Ja.
1: Nee, 90 mm. Dus er is aardig wat ervan zo iedere keer. En hij met die buurt nu voor de kust zit ook alweer een hele buurlijn. En de meeste buurtjes gehoord waar ik het nu zo kan bekijken, wel over het noorden. Dus van net boven Zwolle, Lange zo, Zwolle. Ja. En dan een beetje Noord-Holland in, Groningen, Friesland in. Dus wie zit wel redelijk, denk ik, voorlopig nog even aan de goede kant.
0: Vanmiddag verwacht je nog wel een paar buurtjes?
1: Ik denk dat vanmiddag wel dreugen blijft.
0: Oh, toch wel?
1: Ja, ik geloof dat het nog wel aardig meevalt.
0: Maar
1: de temperatuur, het is veel een beetje, het is niet echt aangenaam buiten. Dus 14 gewoon als maximum. Ja. Ik zit vandaag een beetje in de tegen.
0: Ja.
1: Dus dat zeg altijd nog.
0: Ja.
1: Maar goed, als het goed is, komt er wel verandering in gewoon met de werken. Maar voorlopig nog niet. Want morgen ook, dan is het weer een afwisseling van zonnen en toch wel enkele buurtjes. Dan is de temperatuur zowaar een gootje hoger. 15 graden moet je dan op rekenen. Of dat wat geldt met vandaag, ik denk niet dat je kunt vullen. Maar goed, maandag dan ook een afwisseling van zonnen. Dan heb je nog steeds met die kolde frisse lucht zonnen en buur die 15 graden. En dan zie je wel vanaf dinsdag, eigenlijk vanaf woensdag, dan kreeg ik geleidelijk aan een beetje meer hoge druk invloed. Maar dinsdag in eerste instantie nog bewolkt. Maar dan wel een dreuge dag met 16 graden. En woensdag is een hele bijzondere dag. In de ochtend zal er dan wat motregen kunnen vallen met een kleine storing. In de middag kleurt het weer op, maar dan kreeg je weer wat buurtjes. Maar dan geeft de temperatuur al wat de lucht in. Dan blijft het zowaar al 18 graden. Dus die gaat trappetje opklimmen met dit werk.
0: Ja.
1: Donderdag. Dan kregen we dat nog wat meer invloed van het hoge druk, iets zonnen. En in de ochtend nog kan zo'n buurtje bij dan al 20 geworden.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat is de goede temperatuurtjes dan al. Vrijdag, zonnen. En dan al een temperatuur van 23 geworden. Dan gaan we richting het Pinksterweekend, zeg maar. Nou, zaterdag in de ochtend kans op nog wat een paar wolkjes of wat mistbanken. Dan een temperatuur van 27 graden overdag. Dus dat geeft rap naar boven. Want je kunt het hoge drukgebied, dat heeft dan wat warme lucht tussen Frankrijk en Spanje, kunt aan onze kant op. Dus zaterdag dan 27 geworden. Zondag, eerste Pinksterdag, zonnen en wat wolken. Bij dan een temperatuur die ietsjes inkakt, 24 geworden.
0: Jo.
1: En tweede Pinksterdag, dat liet er ook goed uit te gaan zien. Dan zonnen, bij dan een temperatuur die 26 geworden. Dus,
0: zo.
1: Maar goed, dit is de werken dan zeg maar tot en met woensdag, donderdag. Kan er toch nog wel wat redelijk wat neerslag vallen. Dat wordt toch wel in en tegen rond de 21 mm. Dus al die buurtjes in de gaten. Maar goed, dat is altijd een beetje moeilijk. Want je kunt op één plek behoorlijk wat vallen en op de andere plek valt niks. Maar ja, zo'n beetje 21 mm zal er nog kunnen vallen.
0: Waar zal de boel er gewoon groeien? Want water en warmte erbij.
1: Als die warmte erbij komt, dat klopt. Want er is helemaal natuurlijk al. Ja, maar je ziet het nu ook al wel, Mathieu. Dat toch, ondanks dat het nog wel redelijk koud is. En ook wel frisse nachten nog. Afgelopen nachten ook alweer behoorlijk fris, hoor. En vooral gistermiddag was het hier op 1,5 meter, was het 1 geworden best. Dat is, was behoorlijk koud nachtje. En op de weilanden was er ook alweer wat grondpost. Dus, maar goed, dat is nu voorlopig wel even gebeurd. En
0: Ja,
1: het duurt al even. Ik kan niet zeggen, het wordt een lekker weekend.
0: Wie moet er even duur? Zeg, hij nog even tijd voor Krek van Zek?
1: Jazeker.
0: Nou, ik heb hier met Job ook al gehad, maar Job vond het wel een beetje moeilijk. Maar de eerste is denk ik niet moeilijk. Het Geert van Eigens, wat ermee bedoelt? Het Geert van Eigens.
1: Het Geert van Eigens?
0: Ja.
1: Het steekt vanzelf.
0: Ja. Precies.
1: Het geeft vanzelf en je hoeft niet weinig te doen.
0: Ja, precies. Ja. Nou, en een tweede, dat is een beetje een moeilijke. Dat is een oud spreekwoord. Op den onaard raken. Wat wordt ermee bedoeld?
1: Op den onaard raken. Op den onaard raken?
0: Ja. Dat onder geeft al iets negatiefs aan.
1: Ja, buitenwesten raken?
0: Nee.
1: Nee, op den onaard raken. Op het buitengebied of zo? Of?
0: Nee.
1: Nee.
0: Het is, onaard geeft wel negatiefs aan.
1: Ja. Op den onaard raken,
0: Het is op slechte pad gewoon.
1: Oh, die kende ik niet.
0: Nee, ik ook niet, hoor. Maar af en toe dan zoek ik het waarop wij nog niet zo kent. Maar dat is een mooie natuurlijk.
1: Ja, hier is van het padje af, zeg ik ook wel. Daar ben je niet goed wies.
0: Maar dit is een slechte paard. Gewoon hier, niet gewoon gokken of aan de drank of wat anders.
1: En
0: dan, die ken die misschien nog wel, in de roze iets doen. In de roze iets doen. Joop, die kende niet meer. Wellicht ken je het wel. In de roze iets doen.
1: In de roze iets doen. Ik gok maar wat. In de rust wat doen. Ik zal het ook niet weten.
0: Nee. Ruwweg iets doen. Iets op goed geluk doen. Ik heb in de roze wat doen.
1: Oh, nee, die kende ik ook niet. Nee. Nou, dat is wel leuk. Geleerd weer. In de roze iets doen.
0: Op goed geluk of ruwweg iets doen. Ja, dus hij vanmorgen toch weer wat leert.
1: Ik leer iedere dag, hoor. Komt altijd wel weer wat dingen tegen, maar omstandigheden dan leuk. Ja.
0: Prima. Goed zo. Mooi. Nou, Mark, bedankt voor de medewerking.
1: Ja.
0: En graag tot de volgende week bij weer.
1: Tot de volgende week.
0: Oké, doei. Dat was dus weerman Mark Olvenner, hier vanuit de Weerstudio in Twello. Dan de gewoon nu luisteren naar het plaatje van de Oosterhuizen Dierenkoor. Terug naar huis.

0: Ja, dat was een gezellig walsje van Oost-Uniolekko terug naar huis. Dan nu hebben we de groetplaat, een felicitatieplaat is dat. En dat is van de Isertale muzikant, de Anna Polka. En die is bestemd voor een paar mensen. 13 mei is Corrie Beltman, Jurg en Herman Lippinghoff. Gerry, ja. Gerry Beltman, ja.
1: Gerry Beltman.
0: Ja, Gerry Beltman, ja. Ja, ik lees het niet goed. Ja, dus 13 mei is Gerry Beltman, Jurg en Herman Lippinghoff. En vandaag is Gerard Klein Herenbenk, Jurg. Dus 13 mei Gerry Beltman en Herman Lippinghoff. En vandaag Gerard Klein Herenbenk. En nog en andere mensen die vandaag ook jurig bent, ook gefeliciteerd namens ons. En door is deze platen van de Anna Polka.

0: Ja, dit was de Anna Polka van de Isertaler Muzikanten. En die bestemd was een felicitatieplaat. Bestemd voor Gerry Beltman en Herman Lippinghoff. Die waren 13 mei jurig. En vandaag is Gerard Klein-Heerenbrink jurig ook gefeliciteerd. Ja, en dan gewoon Loes en een veerdracht. Joop Kloorstaan en van Karel van de Kaarten. En die heeft over dat de bij ons nu van alles aan de hand is. Luister naar Karel van de Kaarten.
1: Goedenavond. Ik ben van de Kaarten. Ja, wie bent bij ons al mooi van de Kaarten? Omdat onze vaar van de Kaarten is. Ik zeg er nadrukkelijk bij ons in Toes. Maar onze Anneken is daar trouw met Rinus. Rinus van Trit. Dus ik heb maar zeggen, Anneken was vuurtrouwd van de Kaarten. Noodtrouwd is ze van Trit. En Rinus van Rinus kan die best vuurstel van Anneken de beste dieren. Maar kwek, kwek, kwek, kwek, de hele dag duur. Het vurig joh naar Spanje was op vakantie. Eerste dag de tongen afgebrand. Nee, nou onze Truus is heel aas en is getrouwd met Willem. Willem van de Wiese. Dus ik heb alleen Truus was vuurtrouwd van de Kaarten. Noodtrouwd is ze van de Wiese. Dan heb ik André getrouwd, broers Frank, Freek en Freddy en onze Frida is dan ook getrouwd met een dichter Jan van Slag. Eerst heeft ze een zetje samenwoond. Frida vult zich aan nee, hè, boomje van de Kaarten. Ze was al iets van slag. Dan wordt ze dan trouwt, nu is ze dan helemaal van slag. Op de boerderij woont nog met 6 man. Mijn vader, mijn moeder, mijn opa, 3 broers en 3 zusters. Rek maar op, 6 man, de vrouw leu heeft niet meegeteld. Onze opa is het oudste, tenminste is het oudste, want wie hebt vurige wekken en hennegetten, die was volgens mij nog iets ouder. Voor de kinderen ben ik dat oudste. Wie hebt nog een nakomeling? Maar toen hij geboren is, heeft onze moeder wel gezegd, ik pas, dit is de laatste kaart. Van de kinderen ben ik de oudste en als ik heb grote verplichting op zo'n bedrijf aan de wie hebt, want wie hebt 10 kippen en een haan, dan heb ik 3 melkbeesten, 2 zwartbonken en 1 hermanenzwarten. Ja, dat was eerst een roodbonken, maar toen heb ik eens normaal te volle stroom op dragen zijn. Dan had ik nog 2 varken, maar in verband met de vark best een paar jaar terug. En ik dacht, Karel, je moet zien hij door afkomt. En dan heb ik die varken heb ik verkocht aan een Marokkaan. We mochten normaal gesproken geen varkenvlees eten. Maar dan heb ik een wie gemaakt dat schuipen waren met een gasmasker op. Gewone schuipen of gewoon die hekkele kruis met een hond. Zodat hij op zichzelf kan passen. Akrine, zikken, geiten, gaasten en als hobby heb ik daar een mooie siertuin. Maar daar heb ik volle pech mee gehad. Ik had mooie klimplaten. Ik ben weer allemaal oude schuttingklomp. Zo onder een draadduur ook voor. Ik had een mooie zwerfkeet naar de langs liggen. Ik hoorde hem al los laten staan. Alles goed. Toen heb ik allemaal spoorwiels langs liggen. Ja, toen konden we s'nachts niet slapen. En trainen, en trainen, en trainen. Ik had zo mooi in handen. Maar ik heb viool en spot, hou zo'n mooi muziek van. Ik hoop je ook zelf niet even te klappen, maar kom maar klappen, was het verpand. Kom erop toch mee, dan gaat het door, maar ik had liefstje spot. En die waren heel vlijtig. En voor het grove warm ga ik dan een paar Afrikanen naar pot. Met de baas. En begon hij de sloot af te schieten. Wat was dat te gebeuren? Ik ga er toch niet in. Maar ik vlieg ook met doem. Duif, doem dus. Vlieg met. Nee, dat ik volle prijs had. Maar vorig jaar had ik het wel verwacht. Ik had namelijk doelvaak gekruist met een papegaai. Kijk, zo had hij zo nu en dan de weg is gevraagd. Maar dat ding dat kwam dan later weer als alle anderen aan. Maar denk, dat had het niet van ons onderweg. Ik heb alle pakken, ik heb alle vier doet, ga het rokken en ik heb ook zwaar in de zoeken onder. Volg mij. Kom toch af en toe, hoor. Onze opa was niet best. Dokter Oudrabia. En hij zegt, Kade, het zal niet langer meer duren. Dan wordt een laatste stenen leg. Opa zegt, Karel, wie zijn we hier komen? Wil je nog wat van me doen? Natuurlijk, opa. Die wet waar, ik heb altijd lidderwijs zeggen van HSC 21. Altijd mijn leemlaak. Wil je me afmelden, zeggen? En wil je me lid maken van de voetbalvereniging Hoksenbergen? Ze vroeg dat nou toch, opa? Al uw lem, hij lidderwijs van HSC. Nou, zeggen, ik heb toch liever aan trainen van Hoksenbergen kapot gegeven dan zingen van HSC. Trouwens, altijd gezellig. Ik vind bij ons gewoon heel gezellig. Maar onze moos zegt was mangs, Karel, het geeft in het leven niet alleen om de gezelligheid. Het wordt ook eens een keer tijd, hij is achter een vrouwken aangehoord. Hij wil een kamerus hier zeggen, maar allemaal eens kijken, je bent nog niet eens getrouwd. Ik heb wel verkering gehad. Met Gina, een staatsdeertje. Had niet volle verstaan van de boerderij. Kump jongens op bedrijf. Karel, Karel, Karel, zeg ik. Wat moeten jullie toch met al die prei? Ik zeg, dat is geen prei, meneer Dientje, dat is mais. Maar onze moe wordt een lange mooiakverkering aan. Oh, honderd uur praat met Gina. Hoe is het met uw moe, Gina? Hoe is het met uw va? Gina, kijk me aan. En hij zegt, Karel, zullen wij eens even een ritje maken over het boerenland? Vindt Gina zo mooi, zo alle mensen die ons houden dan nog wat. Heb de boer, die hebt er nog mes te hebben, vindt Toesling. Zeg in de staat niet meer. Zeg er nog een hoes met mes, want ik zie niet meer. Het is bij ons nog heel ouderwets. Bij ons, als jij de boer weer erop, dan is nog zo ouderwets. Dan heeft nog een peert van trekken.
2: Ook onze rood-witte koeien luisteren mee.
3: Ja. Voorst Veluwe Zoom.
0: Dit was Karel van der Kaarten met een mooie veerdracht bij ons in huis. Goed naar Luus, dat was hartstikke mooi. Dan nu een verzoekplaat. Ik sprak laatst Wim de Winkel nog. En Wim de Winkel heeft hele mooie muziek voor de omroepmaak van de cd's en vermaak van die top 20. Even mooi samensteld en zo allemaal. Heel veel heeft gedaan. Helaas ging het een beetje minder met Wim de Winkel. Misschien gezondheid, die is overgenomen in de Beek wel in. In die heb ik af en toe de spreken nog wel eens. Heeft onder andere heeft ook een tekst gemaakt voor de Emster Berken. En dat is een heel mooi nummer. En heeft de Oosterse dialectkoor heeft het opgenomen. En speciaal voor Wim de Winkel. En let Joop, die zet nu dan deze cd op. En die zet dit nummer op. De Emster Berken voor Wim de Winkel.

mooie tekst is dat van Wim te Winkel uit Eerbeek. Over de Emse Berken. Dat is een echt zeer geslaagd nummer geweest. Van Wim te Winkel. En was die plaatje oude draaien. Goed, dan noemen we nog een nummer van de Barkelvrouwlu. En dan gaan we over naar Chantekwartier. De Barkelvrouwlu, die zingt ook bekende nummer. Scheer der Madre.

Ja, Sierra Madre, een heel bekend nummer van de Barkelvrouwen, is heel mooi. Dan beginnen we nu aan Sjan de Kwartiertje. Joop heeft van Sjan het cd-kloorstaan van de Sjan de Koor de Kampen Korrezangers. En die begint met Sailing Home.

Schillingholm. Ik heb wel begrepen, dat was de titel van dit nummer, van het eerste nummer van de Kamperkorgzangers in dit chantecuriertje. Het volgende nummer is, denk ik, een meer bekende lied, het IJssellied.

0: Ja, terwijl het koor nog even deurzinkt, ga ik dit programma afsluiten. Jullie vandaag weer luisteren naar een mooie geluisterde dialectprogramma van Voort. Veluwe Zoom en Radio 794, de Epe Heerde. Want ook die luisteren naar ons. Ik bedank Joop Verschuur met de Knop. En natuurlijk de weerman Marco Venne voor die medewerking. Ja, volgende week dan gaan we weer het spelletje Rote Plekken spelen. Met Joop en Nettie. Die gaat dan weer apart hier in het luistergebied van deze omroep. Dus dat werd vast ook heel spannend. En het weer werd ook weer beter. Heur ik wel van onze weerman. Dus wat dat betreft kan het niet meer stuk. Allemaal een fijn weekend en graag tot de volgende keer. Goed gaan.
1: Eens hadden wij een kapitein, die zoop zich altijd klem. Van Amsterdam tot Ameland, van Lees tot Gillingham.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. Een winkelcentrum in Leidschendam is vanochtend gedeeltelijk ontruimd door de politie. Er was een run ontstaan op een speciaal horloge. Een paar honderd mensen waren naar de horlogewinkel van het Zwitserse Swatch gekomen. De politie kreeg midden in de nacht al een eerste melding van een ruzie. Toen de deuren van het overdekte winkelcentrum opengingen, werd het onrustig en besloot de politie in te grijpen. De horlogewinkel blijft de rest van de dag dicht. Bij een ongeluk op de ringbaan in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt. De bestuurder van 18 verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en ramde een verkeerspaal. Volgens de politie had hij waarschijnlijk gedronken. De andere slachtoffers waren vooral tieners. Op de ringbaan in Tilburg wordt vaker te hard gereden. Eind maart werd daarom al een nieuwe flitspaal neergezet. De gemeente en het OM willen dit jaar nog meer flitspalen neerzetten. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging IS gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Manouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Manouki was een van de leiders van het West-Afrikaanse tak van IS. Een deelnemer van een Grieks televisieprogramma is zwaar gewond geraakt. Een deel van zijn been moest geamputeerd worden. Het gaat om het programma Survivor Greece, vergelijkbaar met Expeditie Robinson. Het ongeluk gebeurde in de Dominicaanse Republiek. De man van 22 zou overvaren zijn door een toeristenboot toen hij buiten de opnames om aan het speervissen was. Het Griekse tv-programma is van de buis gehaald. Het weer, zonnige periode en buien. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud bij ongeveer 3 graden. Morgen dan eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien wat vaker zon en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

Het werd met recht een onvergetelijke vakantie voor deze meneer van de Amazing Stroofavonds. Hoor je nog een keer het verhaal over ome Kobus in plaats van kaarten. Draaien wij gewoon lekkere muziek op zaterdagmiddag, hoor. Geen enkel probleem, tot 1 uur weer een verzameling met lekkere Nederlandstalige hits. Dit is het eentje van Highway. Hey,

0: Altijd weer gezellig. Het stemmingsorkest Highway was dat zijn Hey Little Lady. En kennen we deze nou nog? Deze Little Lady. Ria Valk is dit.
1: Dit is Radio 794. Gezellig en informatief.

het komt toch allemaal nog goed voor deze Jans Pommerans. Een hit van Ria Valk inderdaad, van jaren geleden. En zo hoor je dat op zaterdagmiddag, hè? Al die lekkere gouden oude plaatjes uit het lang vervlogen tijdperk.

0: Ben je jaloers, meneer Abraham?
1: Ja.
0: Het klinkt wel zo in ieder geval dat je alles wil weten van deze Mario. Alsof hij de gouden tip kan geven. Ja, zo werkt dat niet, meneer. Oh, Mario was dat. Dit is Hollands Hituur. Dit zijn Theo en Marjan samen. Gezellig. Tot een plaatje.

Nou, dan regel je dat toch gewoon, hè? Theo en Marianne en hey schat, weet je dat? Oh, dit is alweer zo'n lekkere nostalgische van Rob de Nijs. En dat gaat over Sonja. Nou, gezellig.

had je nog niet gehoord, denk ik, vandaag. Daarom draaien we bij gewoon in het programma Hollands Hit-Uur. Deze van Rob de Nijs. En voor Sonja doe ik alles. We gaan eventjes de speakers van de binnenkant schoonmaken. En dat doen we met dit gezelschap. Ik ben

Ja, dat waren ze nog een keer. Hè. Rechtstreeks uit Hummelo, de mensen van Normaal. En dat heet dan Daldeen. En hey, dit is ook toevallig. Want deze meneer die heeft nog een tijdje in Normaal meegespeeld. Toen Benny Jolink een ongeluk had gehad.

En terecht, dat zijn de belangrijke dingen in het leven natuurlijk. Monica Wist en de regenboogmantel. Eigenlijk een nummer van Dolly Parton, deze. En dit is ook leuk, hè? Luc Brawl. Ik hoop er niks meer.

niks dan rotzooi van toen. Bleef er mij niet veel meer over. Ik heb al de bruggen en de steden achter mij verbrand.

zwijn. Het is zo mooi, het kan niet mooier zijn. Maar dan opeens is er de drang om terug op pad te gaan.

0: Straatplein.
1: Hij neemt in ieder geval op een gezellige manier afscheid. Deze meneer, deze troubadour, Luc Braal was dat. En hallo, daar ben ik dan. En van Luc Braal gaan we naar een andere vrolijke dame. Naar een dame uit Brabant, naar Hanny. En een van haar grote hits uit de jaren 90. Dat moet echte liefde zijn. Mijn man staat in.

Nou, lekker van genieten, Hanny. Dat moet echte liefde zijn. Eerder hadden we al het nee, Saxies in het programma. We gaan nog even naar de Betuwe toe. Naar het Betuws, daar komt deze meneer vandaan, Dick van Altena. En ook hij heeft hele leuke liedjes gezongen. En hij gaat er nog eentje voor ons zingen vandaag in Hituur.

0: Echte liefde is onvoorwaardelijk, maar er zijn grenzen, meneer Altena. Dit was een lekkere plaat van hem. In het Betuws en Bleed Down Be Me.
1: Hij vergeet nooit die eerste ontmoeting.

Ze zei, ja zeker, kom binnen man. En trek je schoorsteenpakkie aan. Toen zag ik tot mijn grote spijt, ik was mijn pak en mijn bezem kwijt. Hup.

De keer Leo, oftewel Leo van Helmond was dat. Het verhaal over de schoorsteenveger. We naderen alweer het piratenkwartiertje, hè? Dat hoor je wel aan de muziekkeus. Langzaam gaan we weer verder beginnen met de hits van de geheime zenders.

warme stem, deze meneer. Herman Lippinghoff was dat. En dat heette dan Ver in de Bergen. En dit is ook zo'n echte piratenplaat van de Wuko's. En ik wil alleen maar jou.

Koos en ik wil alleen met jou een feest beleven. Ja, nou, een heel ander feest. Of in ieder geval geen feest, is het voor de paladijns natuurlijk met deze oude hit.

Een echte piratenhit was dat voor dit gezelschap uit België. En ze kwamen helemaal naar deze omgeving voor hun hit Jouw Liefste Wens. Dit is het Magic Combo.

0: vakantieliefde voor dit gezelschap, het Zielertaal. We gaan eventjes pauzeren, het nieuws zit eraan te komen.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. Bas Westerwiel is overleden. Hij presenteerde jarenlang verschillende radio- en televisieprogramma's zoals Top Pop, Klokhuis en Koffietijd. Ook was hij lange tijd getrouwd met Babette van Veen. Westerwiel had hartproblemen, maar is volgens RTL onverwachts overleden in zijn slaap. Hij zou vandaag jarig zijn geweest. Bas Westerwiel was 62 jaar. Verschillende horlogeswinkels van Swatch blijven vandaag dicht vanwege onrust rond een speciaal horloge. In Leidschendam waren een paar honderd mensen naar de winkel gekomen. De politie moest ingrijpen en een deel van het winkelcentrum werd ontruimd. Ook in Amsterdam en Utrecht stonden honderden mensen voor de deur en de winkels zijn dichtgebleven. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging Islamitische Staat gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Manouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Manouki was een van de leiders van de West-Afrikaanse tak van IS. Hij zou zijn uitgeschakeld bij een aanval op zijn complex bij het Tjaadmeer op de grens van Tjaad, Cameroen, Nigeria en Niger. Trump zei in november dat IS zich vooral richt op het vermoorden van christenen en dat de Nigeriaanse regering daar te weinig tegen zou doen. Nederland geeft 2 eeuwenoude objecten terug aan India. Het gaat om de zogeheten Chola-platen, metalen ringen met daaraan koperen platen. Op die platen staan historische teksten over een dynastie. Ze komen uit de 11e eeuw. Honderden jaren geleden kwamen ze in Nederland terecht, uiteindelijk bij de Universiteit van Leiden. Morgen worden ze formeel overgedragen aan India. Het weer, zonnige periode met buien. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud, ongeveer 3 graden. Morgen dan eerst veel bewolking en regen. In de middag vaker zon en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Opeens waren ze er, deze dames van Clouds uit de jaren 70 en Save Me. Leuk dat je luistert in een nieuwe aflevering vol met lekkere gouden hits op zaterdagmiddag. Je eigen vrije zaterdagmiddag, dit is Hit Uur, tot aan 2 uur verzameling met platen uit. Nou, we zullen zeggen de jaren 70 en 80. Speciaal voor jou en lekkere rust en romantiek halverwege het programma. En Nederlandstallige meezingen, nou wat wil je nog meer. En deze dames, uit Spanje kwamen ze, de mensen van Pacara. Ze hadden net een cursus Engels gevolgd. Maar goed, dat is al zo vaak gezegd, dus dat gaan we niet weer doen. Luister zelf maar naar hun uitspraak in deze plaats van Baccarat. En yes sir, I can boogie. Goedemiddag allemaal.
1: Dit is Hit Uur met gezellige muziek.
2: Mister,

Krijg wel een contactadvertentie of zo. Wat zijn je kwaliteiten? Nou, ik kan de boogie. Baccara was dat uit de jaren 80 en dat heette dan Yes Sir, I Can Boogie. Dit gezelschap komt uit Engeland. De band heette The Beatles en ze hebben een leuk liedje gemaakt.

Hey, opladie, oplada, was dat van de Beatles in Hit U, hoor je dat vandaag nog een keer voorbij komen. Elke zaterdagmiddag van die lekkere gauw oude hits. En dit is ook leuk. Thanks for saving my life.

Nou, een doosje van die chocolaatjes was er goed geweest hoor. Ik had niet alleen een plaatje hoeven te maken, maar het is wel aardig. Thanks for saving my life was dat. En dat hoorde je ook nog een keer vandaag terug, hè. Muziek uit Volendam. Muziek van dit gezelschap BZN en een van hun vrolijke plaatjes. Het was eigenlijk een MB-kantje, maar het was zo'n succesvol dat ze het ook als A-kant hebben uitgebracht. Don't give it up.

Nou, dat is een voorbeeld van een plaat die populair wordt doordat de etenpiraten dat gaan draaien. En dan komt de vraag naar in het publiek en dan wordt het opeens een hit. Don't Give It Up was dat van BZN. En deze manier, die kennen we natuurlijk ook. Elvis Presley. You know I can't be found. I sit home all alone.

0: kinderen.
1: Pure nostalgie op je radio, hè? Met deze plaat van Elvis Presley en Don't Be Cruel. En over nostalgie gesproken. Het is ook zo lekker de gauw houden van Herman Hermits. Ja.

Wat maken ze nog leuke liedjes in de jaren 60? Dit was er eentje van Herman Herberts. En dat heette dan No Mill Today. En je kent misschien wel die andere hit van hem. Mrs. Brown, You've Got a Lovely Daughter. Die draaien we een andere keer in het programma. Nu muziek van Madonna voor je klaarstaan. En The Borderline.

En opeens was het weer 1986 met deze plaat van Madonna en Borderline inderdaad. We zijn aangekomen bij de rust en de romantiek. Is halverwege het programma. We gaan eventjes bijkomen met twee plaatjes achter elkaar. Een beetje wegdromen met muziek van Randy Van Warmer onder andere. En Just When I Needed You Most. En we gaan het nog zeilen met Rod Stewart.

Lekker een beetje weggebijmeren met dit gezelschap. De Sweet Sensation van jaren geleden. En de Sad Sweet Dreamer. We gaan een beetje kamelendisco draaien. En als je niet weet wat kamelendisco is. Dat reggae genoemd destijds in de periode. Dat ik met een drive in de discotheek allerlei feestzalen afging. Muziek van UB40 nog een keertje. Speciaal voor jou. And I can't help falling in love with you.

zo gek vinden. Die kreet kan melodisco eigenlijk niet. Het is wel een toepassing op dit soort muziek, vind ik. Dat nam van UB40 en I Can't Help Falling In Love With You. Was dat zometeen nog een Nederlandstalige meezinger. Maar is nog even een lekkere gouden ouwe van deze dame. Uit de discoperiode van de jaren 80. If I Can't Have You. En dat was gedaan door Yvonne Elleman.

If I can't have you, was dat van Yvonne Elleman. En dit is de hoogste tijd voor de Nederlandstalige meezinger. En ik heb vandaag een vrij simpele gekozen. De tekst mag geen probleem zijn na een half uurtje. Even oefenen nog.

gigantisch, hè, voor de buren, jongens. Komt ie, hoor. Kommetje, is zoek. Mijn kommetje is zoek. Mijn kommetje is zoek. Mijn kommetje is zoek. Mijn kommetje is zoek. Sorry, mijn kommetje. Zo is dat. Mijn kommetje is zoek. Mijn kommetje is zoek. Ik voel me net een nar. Mijn haar zit door de war.

Ja, dat wordt weer zo'n oorvorm die vandaag nog een keertje komt oppoppen in je oren. Deze van André van Duin en Mekammetje. Ja, we gaan het eventjes spannend maken met z'n allen. Hugo Montenegro uit de Song Orchestra. En The Good, The Bad en The Ugly. Spannende muziek, speciaal voor jou.

werd gedaan door Kirstie McCall. En there's a guy in the chip chop shop. The swears he's Elvis. Ja, leuk voor plaatje is dat, hè? Oh, wat is dit? De volmaker voor vandaag al? Is dat tijd voor zaterdagsport? Ja, inderdaad. Nou goed, bedankt voor het luisteren allemaal. En graag tot volgende week. The Tramps en Where Were You When The Lights Went Out in New York City.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De politie in Helmond heeft een 33-jarige man zonder woon- of verblijfplaats opgepakt in verband met de dood van een vrouw van 45. Haar lichaam werd vannacht levenloos aangetroffen in haar woning in Helmond. Agenten kwamen ter plaatse na een 112-melding. De man werd kort daarna aangehouden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet onderzoek. Bij een ongeluk in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 8 mensen omgekomen. Een goederentrein botste op een stadsbus. De bus vloog in brand, waardoor ook auto's en motoren beschadigd raakten. Zeker 25 mensen zijn gewond. Reddingswerkers zijn druk bezig hen uit het wrak van de bus te halen. Over de oorzaak van het ongeluk in Bangkok is nog niets bekend. Een vrouw uit Hulst in Zeeland mag de komende 10 jaar geen dieren meer houden. Dat is besloten nadat de diereninspectie ontdekte dat de vrouw haar honden zwaar verwaarloosde. De 9 honden liepen tussen hun eigen uitwerpselen en ze kregen weinig drinken. En in hun voerbakken zat beschimmeld vlees, meldt Omroep Zeeland. De honden zijn in beslag genomen. Het is niet de eerste keer dat de vrouw van 70 wordt veroordeeld voor het verwaarlozen van haar dieren. Dat gebeurde al 2 keer eerder. Presentator Bas Westerwiel is overleden. Hij presenteerde jarenlang verschillende radio- en televisieprogramma's. Zijn carrière begon in de jaren 80, toen hij onder meer op tv Toppop presenteerde. En ook was hij te horen op Hilversum 3 en Radio 3, de voorlopers van 3FM. Later werd hij bekend van kinderprogramma's als Het Klokhuis, het School TV Weekjournaal en de stem van Plankton uit SpongeBob. Westerwiel was lange tijd getrouwd met Babette van Veen. Hij had hartproblemen, maar is onverwachts overleden in zijn slaap. Vandaag zou hij jarig zijn geweest. Bas Westerwiel was 62 jaar. Het weer, zonnige periode en buien, het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud, 2 tot 4 graden. Morgen eerst veel bewolking en wat regen. In de middag tussen de buien door, vaker de zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is RTV 794 Zaterdagsport. Presentatie Jan Berends.
1: Een hele goede middag. Het is weer zaterdagmiddag. En wat voor zaterdagmiddag? Een beetje druilerig, denk ik. Tenminste, toen ik hier naartoe kwam, Leo, naar de studio, toen druppelt er een beetje.
2: Ja, bij mij ook.
1: Mooi weer om gewoon lekker thuis bij de radio te gaan zitten. En 3 uur lang te luisteren naar RTV 794 Zaterdagsport. Want we hebben vanmiddag een paar wedstrijden. Ja, het gaat er absoluut prachtig uitzien vanmiddag. Want ik ga het u kort gelijk toelichten. We hebben een hele mooie zaterdagmiddag met prachtige wedstrijden. Bijvoorbeeld Epe tegen Heerde. Nou ja, dat belooft natuurlijk sowieso al vuurwerk. Alleen, dan moet je ook nog eens weten dat als Epe wint, ze maar zo kampioen kunnen worden vanmiddag. Moet Owios, die thuis vanmiddag speelt tegen SCH, moet wel van SCH verliezen. Maar dat kan ook nog maar zo eens gebeuren. Want voor SCH staan er ook belangrijke belangen op het spel. Net zo natuurlijk als voor Heerde. En wat dacht u van Fios tegen Groen-Wit 62? Fios kan nog een periode pakken. En Groen-Wit, die kan ook nog zo in de nacompetitie terechtkomen. Dus ook dat belooft wat. Nou, dan hebben we het nog maar over de derde klasse N. Om maar niet te spreken over de vierde klasse C. Want daar speelt Hulshorst tegen VVO Veessen. En wint Hulshorst, dan spelen zij de nacompetitie.
0: 794 Zaterdagsport.
1: Ik ben iets te lang van stof, begrijp ik, Leo.
2: Maar ja, ik hoor hem voorbij komen, Jan.
1: De tune is even niet langer, maar goed.
2: Nou, kan ja, we zetten hem gewoon een stukje terug.
1: We gaan gewoon door. Hulshorst moet winnen om direct de degradatie te ontlopen. En dat betekent dat VVO dan degradeert. Maar als VVO maar zo gaat winnen, en dat kan natuurlijk ook maar zo, dan degradeert Hulshorst rechtstreeks en speelt VVO na competitie. WZC Wapenveld tegen Olympia hebben we dan nog om 14:30. En Oene tegen VSCO. En eigenlijk spelen die om slans. Nou, daar is een mooi spreekwoord voor, maar hij wil me net even niet te binnen. Keizersbaard heb ik. Spelen om Keizersbaard, volgens mij is dat de juiste. En dan hebben we in de vijfde klasse C natuurlijk ook nog EZC 84 tegen Sportvereniging Almen. Ook die wedstrijd begint om 14:30. En eigenlijk is daar geen belang meer. Maar we nemen ze natuurlijk uiteraard gewoon mee vanmiddag in onze live uitzending. Het wordt tijd voor muziek. En wat voor muziek? De nieuwe Rolling Stones on the Stars.

0: 80 jaar zijn ze inmiddels en dan nog zo'n geluid maken. Of ze het allemaal zelf doen, dat vraag ik me af. Ik ben altijd benieuwd naar dan, hoe gaat het op zo'n live concert. Maar goed, of ze dat nog gaan geven, zien we nog wel weer. Het blijft in ieder geval weer heerlijke muziek. The Rolling Stones en On The Stars. Ja, ik begon heel enthousiast en dat ben ik natuurlijk nog. Maar we hebben daar vanmiddag ook onze verslaggevers zitten. En die zullen waarschijnlijk nog veel enthousiaster zijn als ze het plaatje van vanmiddag meekrijgen. SW Epen tegen Heerde. Daar zit voor ons Erik Smit. En ik kijk eigenlijk eventjes naar de andere kant van het glas. Naar Leo. Leo, hebben wij al contact met
1: Erik? Nee, nog niet. Ik heb hem net een berichtje gestuurd, Jan.
0: Kijk eens aan. Dan is hij waarschijnlijk nog wat aan het opbouwen. Of gewoon eventjes lekker een kop koffie drinken. Want die wedstrijd staat om 14:30 op de agenda. Nou, voor die tijd hebben we hem natuurlijk hier even bij ons in de studio. Niet lijfelijk, maar via de telefoon. En dan zal hij ongetwijfeld een mooie voorbeschouwing gaan geven. Hetzelfde geldt voor die tweede wedstrijd. Ook om 14:30 OWO's tegen SCA met Anton van Noorel. Ook daar zullen we straks natuurlijk even contact mee hebben. En uiteraard ook met Matthijs Nicolai. Want die zit in Vaarsen bij Vios. Dat vanmiddag thuis speelt tegen GroenWit 62. En dan kijk ik natuurlijk ook eventjes naar die andere wedstrijden in de derde klasse en die vanmiddag gespeeld worden. Dat is het Harde tegen AGOVV. Hatto Heim speelt tegen Zwart-Wit 63. Sportclub Teuge tegen Columbia. En VVOP tegen de voetbalvereniging Hattem. Die wedstrijden, daar hou u natuurlijk ook van de standen zo tussendoor even van op de hoogte. Maar het gaat natuurlijk om die drie wedstrijden van clubs die in onze gemeentes zeer actief zijn. Goed, de vierde klasse heb ik, als het goed is, zo ook het volledige programma even openstaan. Even kijken, jazeker. Naast Hulsthorst tegen VEVO, een hele belangrijke wedstrijd voor beide clubs vanmiddag, is onze Wim van Bessen daar natuurlijk zoals gewoonlijk weer aanwezig. Aad Eilander is in Wapenveld, want de plaatselijke WZC speelt tegen Olympia 28 en Oene speelt tegen VSCO, waarbij ik niet helemaal zeker weet of we Michel van Limburg daar ook als verslaggever hebben zitten. Dat was nog niet helemaal duidelijk.
1: Nee, maar ik heb ook trouwens niks gehoord, Jan, over de invulling wie er zit.
0: We gaan hem straks gewoon een keer bellen en dan horen we het vanzelf wel. De andere wedstrijden in die vierde klasse C zijn Elspeet tegen ZAC. ESC tegen EFC 58. Oeloespoor tegen DSV 61. Dat zijn naast de drie wedstrijden waar we verslag gaan doen, de drie andere wedstrijden. En dan voor de volledigheid doen we ook nog even de vijfde klasse erbij. Wij horen vanmiddag hoe dat verloopt in de rust. En na het eindsignaal van Henk Jonker, hoe het verloop is bij EZC 84 tegen Almen. Maar die andere wedstrijden die vanmiddag gespeeld worden, allemaal om 14:30. Sportclub Brummen tegen Doetinchem. Dierense Boys tegen Harfsen. Gorssel tegen Sportclub Eefde. En ZVV 56 tegen de Koninklijke UD. Nou, daarvan gaan we u vanmiddag in ieder geval op de hoogte houden. En wellicht dat er ook nog wat andere sporten zo links en rechts tussendoor gaan komen. We gaan het vanzelf weer beleven op deze zaterdag de 16e mei. Een mooie voetbalzaterdag, daar ben ik van overtuigd.
1: Ja, zeker weten, Jan. We hebben een hele mooie middag. Dat weet ik wel zeker.
0: Hebben we al contact met Erik?
1: Ik zie wat knipperen hier op mijn mengtafel. Ik hoor Erik. Je kunt Erik erbij vragen.
2: Ja, gezellig.
0: Hallo Erik Smit, goedemiddag.
2: Een bijzonder goedemiddag, Jan, vanaf Sportpark De Wachterenberg hier in Epen.
0: Ja, en is het nog een beetje redelijk te doen? Of voel je al wat druppels?
2: Nee, het miezert en dat zal het de hele middag ook wel blijven doen. Maar gelukkig zitten we hier op De Wachterenberg hoog en droog onder de tribune.
0: Kijk.
2: Van SV Epen. Dus voor mij helemaal geen nattigheid vandaag.
0: Heel lekker. Hey, het is bijzonder spannend, denk ik. Want ze verwachten ook een hoop volk, denk ik, hè, op de Wachtelenberg.
2: Ja, dat verwacht ik wel. Dat moet nog even afwachten. Is hier de afgelopen week sowieso altijd al druk geweest. Vorige week nog tegen Ovios bijvoorbeeld, was er ook een hele hoop volk. Ja, en vandaag natuurlijk de buren derby tussen Epe en Heerde. Ja, dan geloof ik zeker dat er een hoop mensen straks over de een minuut of 15 gaan we hier zo starten. Nou, ik denk dat er nog de meeste mensen nog in de kantine zitten, want het is nog niet heel erg druk. Er is ook een hoop jeugd, omdat er vandaag voor heel veel jeugdelftallen de laatste wedstrijden zijn. En die worden dan gehuldigd straks voorafgaand aan deze wedstrijd tussen Epe en Heerde. Maar ja, we gaan natuurlijk hopen op of er nou wel of niet veel mensen zijn. Als er niet veel mensen zijn, kunnen ze allemaal luisteren naar 794. Jan, dat is altijd weer een voordeel.
0: Zo is dat, Erik. Hey, jij hebt ongetwijfeld al eventjes een kop koffie genuttigd in de bestuurskamer.
2: Zo is het.
0: En wat zijn de verwachtingen?
2: Ja, de verwachtingen zijn eigenlijk dat er na vandaag nog niet heel veel beslist is. Als ik het zo een beetje begreep. Vanuit Epe gaan ze natuurlijk vanuit dat zij vandaag gaan winnen. En die gaan er ook een beetje vanuit dat Ovios wint. Dus dan blijft het verschil gewoon een punt. En dan komt dus alles neer op volgende week. Maar ja, zoals we weten in de derde klasse. En is het echt niet van tevoren zeker, hoor. Maar goed, dat gaan we straks vanuit Oldebroek horen van Anton. Want daar missen ze één belangrijke speler, heb ik zojuist begrepen. Aan de kant bij SCH. Dus gaat zeker meespelen vandaag. Ja, en hier zo is het gewoon zaak voor Epe om te winnen. Maar dat is nog niet zo makkelijk gezegd. Want ik ga eventjes naar de kant van Heerde dan. De zwart-gele brigade. Ja, die zit eigenlijk in hetzelfde schuitje als SCH. En als nog een heel aantal ploegen. Die zitten in die hele brede middenmoot van die derde klasse. En hebben gewoon ook elk punt nodig. En het liefst natuurlijk 3 om de na-competitie voor degradatie te ontlopen. En ja, met nog 2 wedstrijden te gaan hebben ze het op zich in eigen hand natuurlijk. Als je 2 keer wint. Alleen ja, nogmaals, het staat ontzettend dicht bij elkaar in die hele brede middenmoot. En wel grappig nog aan de kant van Heerde. Het was natuurlijk donderdag. Dat is een beetje vaste trainingsavonden, hè, bij de amateurclubs op dinsdag en donderdag. Maar nou, in verband met Hemelvaartsdag hadden ze een douwtraining bij de VV Heerde. Stonden ze al vroeg op het veld. Yeah. En in plaats van douwtrappen gingen ze douwtrainen op Sportpark Molenbeek. Het was wel grappige foto's. Allemaal nog half uitgeslapen koppies. Daar op het trainingsveld onder leiding van Raymond van Schoonhoven. Om zich voor te bereiden op deze clash van vandaag. Ik ga naar de opstellingen als je het goed vindt van beide ploegen. En dan begin ik even aan de kant van Heerde. Daar misten we Kostjan Altenburg. Die is in Turkije met het werk. Wie zijn er dan wel vandaag? Nou, op doel natuurlijk Vincent Mostert. Verder Davy van Velsen, Timo Oldholthoff, Rico Vos, Silvan Vos. Michel Kallekoven, Daan Nijmeijer, Lucas de Jong, Elkjaar Dijkgraaf, Gerrit Kallekoven en Vincent Roosendaal. Op het bankje zitten Mike van Zwolle, Luc van Marlen, Davy Cornelissen, Ivan van de Beek, Thijs Rorijen en Colin Rorijen. De trainer van de geel-zwarte is natuurlijk Raymond van Schoonhoven. Dan aan de kant van Epe, er staat al een paar weken Job Vonk op het doel. Dat is vandaag ook het geval. Verder Jelmer Kommer, Jelle Huiskamp, René Suurland, Stefan Lokker staat weer in de spits. Justin van Helder is er natuurlijk bij. Luc Berghoff, Nick Krijgsman, Thijs Stegeman, Maurits de Jong en Lars Krijgsman. Oftewel redelijk dezelfde 11 als de afgelopen weken. Daar op het bankje Twan Huiskamp, Bengt Witterholt, Jorn van Zuuk, Mezen Almorades en Dennis Beekman. En nu komt de jeugd hier allemaal voorbij. En ben ik niet meer verstaanbaar, vermoedelijk. Dus ik zou zeggen, we gaan hier over een klein kwartiertje beginnen. En dan horen jullie meer hier vanaf de Wachtenberg bij Epe tegen Heerde.
0: Je wordt inderdaad overstemd, Erik. Maar we hebben alles loud en clear meegekregen. Dus dat is duidelijk. Wij horen straks veel meer van jou over deze prachtige plaatje wat vanmiddag daar op de Wachtelenberg gespeeld gaat worden. Epe tegen Heerde. En ja, dan gaan we natuurlijk ook gelijk kijken bij die andere wedstrijd. Want ik begrijp dat we inderdaad ook Anton van Norel nu aan de telefoon hebben. En Anton zit voor ons in Oldebroek bij Ovios tegen SCH. En ook daar staat vanmiddag het een en ander op het spel. Is het niet, Anton?
3: Jazeker, Jan.
0: Goedemiddag.
3: Goedemiddag mensen in de studio, mensen thuis hier van het sportpark De Bovenmolen. Ja, ook wel wat spanning hier hoor.
0: Ik
3: was zojuist in de bestuurskamer. Er was ook iemand van de KNVB al met eventueel een kampioenschaal aanwezig. Maar ja, wordt die vanmiddag ook uitgereikt? Dat is de grote vraag. En wordt er ook feest gevierd aan het eind van de dag? Ook dat is de grote vraag. Er werd al wel wat rekening mee gehouden, want een deel van de stoelen uit de kantine waren alvast verplaatst naar de bestuurskamer. Dus ja, ze gaan er hier toch wel een klein beetje van uit van dat ze in ieder geval gaan winnen vanmiddag van SCH. En nou ja, als dat gebeurt, dan zou het dus zomaar kunnen zijn dat ze wellicht op jacht gaan naar een kampioenschap. Maar goed, SCA zal in ieder geval proberen de huid duur te verkopen. En zo lang mogelijk in de wedstrijd te blijven. En vanuit daar wellicht kijken of en wat er mogelijk is. Want de Heerdenaren hebben logischerwijs de punten ook nog wel nodig. Want zij staan op positie 7. Dat klinkt natuurlijk helemaal niet zo verkeerd. Maar ze staan wel geteld 1 puntje boven de na-competitiestreep. Met nog 2 duels te spelen. Dus ja, het kan nog alle kanten op voor beide ploegen. En dus is eigenlijk het belang van dit duel voor beide ploegen eigenlijk denk ik wel meer dan duidelijk. Voor SCA wel heel erg leuk dat het eigenlijk wel een grote rol kan gaan spelen in die titelstrijd. Want naast dat het vanmiddag dus nu uitspeelt tegen Oviel, speelt het volgende week ook nog eens thuis tegen die andere concurrent, namelijk SC Epe. Ja. Dus met andere woorden, het kan zomaar zijn dat SCA gaat bepalen wie er kampioen gaat worden. Goed, ja, dat gezegd hebbende, dan kan ik nog wel wat meer vertellen over deze wedstrijd. Maar ik denk dat het eigenlijk wel logisch is, hè, hoe groot of die belangen zijn. Ovios dus vorige week verloren bij Epe. En zij zullen dus vanmiddag hier echt wel weer die punten moeten gaan pakken. Om in ieder geval die koppositie te houden. En ervoor te zorgen dat ze het kampioenschap, het lang verwachten, dat gekoesterde kampioenschap, gaan binnenwerken. Het heenduel tussen beide ploegen. En dan heb ik het dus over SCA en Ovios eindigde in 0-1. Dat was misschien wel een beetje zo'n typische Ovios-overwinning. Zonder dat die ploeg nou zo daadwerkelijk heel veel beter was, wisten ze toch in de slotfase toch nog weer een doeltje binnen te prikken. Waardoor het dus 0-1 werd en ze er toch weer met die 3 punten van aan de haal gingen. En zo hebben ze heel veel van die duels eigenlijk met een hele minieme marge gewonnen. En wat dat betreft, ik hoorde collega Rijk van Ark vorige week het nodige zeggen over wie er beter is. Nou ja, hij zegt uiteraard vanuit Epe gezien dat Epe beter is. Maar ik moet ook wel zeggen dat als je puur voetballend kijkt, dat ik inderdaad ook wel geneigd ben hem daarin gelijk te geven. Maar Ovios is wel een stuk degelijker. Veel ervaring in de ploeg. Ze geven weinig weg en ze hebben ook maar tot nu toe 17 tegendoelpunten. Dat is echt by far het minste. En wat dat betreft is het ook wel duidelijk waar daar de kwaliteiten liggen. En als we dan hebben over die goede verdediging, dan hoop je natuurlijk dat je aanvallend sterk bent. En wat dat betreft hebben we vanmiddag wel een probleem, Jan. Want de topscorer is er niet bij van SCA. Sven van Echteren, 22 doelpunten van de 31 gemaakt dit seizoen door SCA, is er niet bij. Heeft last van de hamstring. Zit ook niet op de bank, dus kan niet meedoen. En dat is voor SCA dus wel een gemis. En daarbij ook gelijk de vraag van, wie gaat dan de doelpunten maken? Ja, ik durf het je eerlijk gezegd niet te zeggen. Maar goed, ze zullen er uiteraard wel alles aan doen om toch te scoren. En om zo wellicht een resultaat te behalen. Laat ik dan maar gelijk verder gaan naar de opstelling. Want Sven van Echteren doet niet mee. Hij wordt vervangen door Nathan van Dommelen. En ook op het middenveld is er 1 wijziging. Luca Cabliani begint ten koste van Matthijs Lochtenberg. De volledige opstelling ziet er als volgt uit. Ties van Leeuwen op doel. Achterin Sam van Lohuizen, Robin Moerenhout, Christian Vonderman, Dion Polkamp. Op het middenveld Jochem Tellegen, Luca Cabliani, Stan Polkamp. Voorin Wessel van der Mos, Joep Deel, Nathan van Dommelen. De reservespelers Batman Sink, Wessel Berghorst, Timo Borreman, Wout Beekman, Tim de Weert, Matthijs Lochtenberg. Scheidsrechter is de heer Reinen uit Apeldoorn. Een man die nog wel eens wil strooien met zijn kaarten, laat ik het maar zo zeggen. Dus laten we hopen dat het op dat vlak in ieder geval rustig en sportief blijft. Om 14:30 gaan we hier aftrappen bij de wedstrijd tussen Ovios en SCA.
0: Ja, want dit wordt natuurlijk een zware dopper voor SCA. Maar volgende week ligt er ook niet om die laatste wedstrijd, Anton. Thuis weliswaar, maar dan toch nog tegen SV Epe. Die dan wellicht ook nog alle belangen heeft. Dus het worden wel 2 finales, hè, voor SCA.
3: Ja, absoluut. Ja, nee, ze hebben nu 32 punten. Dat is hetzelfde aantal ook als vorig seizoen. Toen eindigde SCA ook op 32 punten. Nou, toen haalde het eigenlijk zonder al te veel problemen en wist het in die derde klasse te blijven. Alleen, ik ga je nu al wel vertellen, als je op die 32 punten blijft, dat de kans heel erg groot is dat je wel de na-competitie in moet. Dus SCA zal toch op zijn minst nog moeten proberen hier of daar ergens op zijn minst een puntje te moeten pakken.
0: We gaan het vanmiddag allemaal meemaken. Okay, wij horen later van je. Dank je, Anton van Noorel. En dan speelt in die vierde klasse natuurlijk ook een belangrijke wedstrijd. Hulshorst tegen VEVO. Wim van Bessen is er voor ons bij. En we hebben hem nu aan de lijn als het goed is. Wim, goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag. Uit
0: Hulshorst. Jij werd warm ontvangen, denk ik, vanmiddag in Hulshorst, of niet?
4: Zeker, ja. Ik zit gezellig nog in de hele bestuurskamer en het is altijd prima hier.
0: Heel goed, maar de belangen zijn...
4: Een hele spieke ploeg altijd en hele ook leuke mensen omheen. Dus het gaat er wel om. Het is Ja, het is een soort super zaterdag in de vierde klasse C. Dan niet alleen onderin natuurlijk, voor ons natuurlijk. Cultor Svevo, dat is de wedstrijd om degradatie. De punten zijn eigenlijk heel simpel. Ja, moet winnen.
0: Hier hebben ze het hele seizoen voor gespeeld.
4: Ja, zo is dat. En elke andere uitslag is die koers. Een gelijkspel hebben we niks aan. We moeten dus gewoon winnen. Ja, we hebben thuis gewoon. Dat is wel moeizaam, maar goed, het kan. Anderzijds, ja, moet ik heel eerlijk zeggen, we hebben eigenlijk uit nog geen wedstrijd gewonnen. Dus ja, de keer dat dat gaat, dat komt steeds dichterbij. En misschien is dat wel vandaag.
0: En
4: Vevo die zal dat moeten doen zonder Pascal Collijn. Die is vorige week een beetje ongelukkig tegen een vijfde gele kaart aangelopen. Ik heb later nog de beelden teruggezien. Het was eigenlijk een beetje geen gele kaart. Want er kwamen twee spelers met elkaar ongelukkig in botsing. Een van Ulo Sport en een van Vevo. En ja, Pascal die kreeg een gele kaart. Maar goed, misschien was het op dat moment nog een andere ding. Dat weet ik niet. Maar goed, die is er vandaag in ieder geval niet bij. Wie er wel weer bij is in de basis, dat is Dion van Velven. Die was de laatste week een beetje aan het kwakkelen met zijn enkel. En die is zaterdag al wel ingevallen in de laatste kwartier. Maar nou, oké, hoorde het wel uit. Er wordt nu al wat afgeroepen, dus het wordt een beetje lawaai. Maar goed, in elk geval, Vevo, de uitgangspositie is heel duidelijk. We moeten hier vandaag winnen. En dan, ja, eigenlijk is de eerste, zie ik het, van drie finales. Want als je vandaag wint, dan heb je nog twee finales. Dat is twee wedstrijden in de na-competitie. En ook die moet je dan winnen. Dus nou ja, we zullen het zien. Vorig jaar is het gelukt via de na-competitie. De Vevo-spelers, als ik zo op de sociale media zie, die zijn best wel positief. Die zien het wel zitten. Nou ja, we zullen zien hoe dat vandaag gaat verlopen. Ik denk dat de wedstrijd over een minuut of vijf zal aanvangen. En ik hoop dat wij aan het einde van de 90 minuten kunnen zeggen, wij zijn nog in de race.
0: Ze moeten het achterste van de tong laten zien. Wim, dank je wel voor nu even. En wij horen straks veel meer van je. Dan hebben we ook Matthijs Nicolai aan de telefoon. En Matthijs zit in Vaassen bij Vios tegen Groenwit. En ook daar staat nog het een en ander op het spel. Goedemiddag, Matthijs.
5: Goedemiddag, Jan. Goedemiddag inderdaad vanuit Vaassen. Alwaar ik langs de lijn sta.
0: Kijk, heb jij een staatplaats vandaag?
5: Ik heb een staanplaats. Het ontbreekt ons nog steeds aan een tribune. Dus ik moet staan. We hebben ook geen perstribune. Hoewel het wel zo is dat collega van de Put namens RTV Apeldoorn hier wel een kuipstoeltje voor de balustrade heeft gekregen. Maar ik sta keurig op mijn plek achter het doel.
0: Dat heeft waarschijnlijk met de leeftijd te maken, Matthijs.
5: Ja, ik respecteer de senioriteit van de heer van de Put. De heer van de Put, we hadden het vorige week in de uitzending ook al even over, die een transfer naar CSV Apeldoorn heeft gemaakt, maar vandaag nog gewoon radioman is.
0: Kijk. Hoe staat Vios ervoor?
5: Nou, het is vrij ontspannen bij Vios. Vios staat er goed voor. Vios speelt vandaag de wedstrijd tegen Groenwit 62. En ik heb net al even goed naar de ranglijst gekeken. Zou Vios vandaag een overwinning boeken, dan zijn ze praktisch niet meer in te halen door Hattelheim. Mm-hmm. Dat betekent dat in ieder geval de vierde plaats een zekerheidje is. En er is dan ook nog een kans dat Vios derde wordt. Daarvoor zal gewonnen moeten worden vandaag en waarschijnlijk ook volgende week. En dan zijn we afhankelijk van de resultaten van Zwart-Wit 63. Die vierde plek, die derde plek, dat is in principe nog wel relevant. Want zou Vios vierde worden, dan begint het mogelijkerwijs een seizoenstoetje met een uitwedstrijd. Wordt Vios derde, dan speelt Vios nog een thuiswedstrijd na de laatste officiële speelronde. Dus er staat wel degelijk nog wel iets op het spel. Maar goed, als ik naar de andere ploegen kijk die wij in de uitzending hebben, dan is het bij Vios zijn het allemaal luxe problemen. De tegenstander van vandaag, Groenwit 62, vecht niet per se tegen directe degradatie, want de degradanten zijn natuurlijk al bekend. Maar Groenwit heeft echt nog wel een paar puntjes nodig om zich definitief veilig te spelen. Dus die zullen er alles aan willen doen om vandaag punten te pakken. Terwijl de openingstune hier klinkt en scheidsrechter Spoon de spelers begeleidt richting het veld. Overigens is het misschien goed om te vermelden dat het hier op Sportpark de Kouwenaar al vroeg druk was. De tweede elftal speelt hier tegen het tweede elftal van VSCO. Daar is zojuist de wedstrijd geëindigd in een, ik pin me er niet te vast, maar ik denk 2-0 overwinning voor het tweede elftal, waarmee ze kampioen zijn. Dus we hebben hier al een kampioenssfeertje. Dat betekent ook dat het gezellig druk is voor een wedstrijd waar misschien op papier niet zo heel veel op het spel staat voor FIOS. Maar ja, FIOS zal er alles aan gelegen zijn om hier deze feestelijke middag een gevolg te geven met een overwinning tegen Groenwit 62.
0: Kijk.
5: Misschien goed om even te vertellen wie er nu de wei inlopen. Dat is onder aanvoering van Jesse Pardon. Doelman Daniel Crossen, rechtsback Joao Papilaya. Compagnon van Pardon achterin is vandaag Damien Schipper. Lennon Noah van der Linden is de linksback. Middenveld wordt gevormd door de gebroeders Levi en Noah Tuarcena samen met Jesper Bourgogne. En de aanvallers zijn, net als vorige week, Christian Baks, Ferre Timmer, Mehmet Ali Akalin. Dat is het elftal van Thomas Prins. Thomas Prins zelf, die overigens nog flink moest haasten, want zijn dochter moest afzwemmen. Mij is zojuist verteld dat het allemaal gelukt is. Dus je kunt wel zeggen dat er een absolute kampioenssfeer heerst in Vaassen. Verder nog een leuk feitje. De tegenstander van vandaag, Groenwit 62, komt met een ongebruikelijke assistent-scheidsrechter, of een assistent-scheidsrechter moet ik zeggen, het veld op. Want de vaste assistent-scheids kreeg vorige week rood nadat hij het veld inliep. Toen dacht ik, meneer Spoon, kan dat eigenlijk? Nou, meneer Spoon vertelde mij dat het eigenlijk niet kan. Want een grensrechter is natuurlijk onderdeel van het arbitrale trio. En hij kan niet zijn collega het veld afsturen. Maar dat is toch wat daar vorige week is gebeurd. Waardoor Groen-Wit nu met een andere vlaggenist het veld oploopt. En we zijn benieuwd hoe die het vandaag gaat doen.
0: Nou.
5: Op dit moment worden de opstellingen hier ook omgeroepen. Dus we gaan hier over een aantal minuten beginnen.
0: Wij gaan dat uiteraard graag van jou horen allemaal. Maar nog even, Bartijs, want voor FIOS zijn er toch nog weliswaar kleine kans. Maar als ze blijven winnen, dan kunnen ze toch nog maar zo een periode pakken.
5: Ja, ik ben gestopt met echt rekenen. Ik, okay. Ik heb het idee dat als je inderdaad twee wedstrijden wint, dat je er goed voor staat. Maar ik denk dat die derde periode niet meer haalbaar is voor FIOS. Maar wat er dan waarschijnlijk gaat gebeuren is dat de kampioen, of dat nou OWIOS of EEP is, dat doet denk ik niet ter zake. Die gaat geen gebruik maken van de periodetitel die ze hebben verdiend. En die gaat dan naar de ranglijst. En dan zou in principe FIOS de eerste zijn die ontvangt als de stand blijft zoals die nu is. Maar om daarvoor te zorgen moet FIOS vooral gewoon winnen. En dan zien we het volgende week wel.
0: Dat is het belangrijkste natuurlijk. Maar we gaan het allemaal van jou horen nadat over enkele minuten die wedstrijden allemaal worden afgetrapt. Dankjewel voor nu, Matthijs. En wij spreken jou later. Nou, zo heeft u eigenlijk van de vier belangrijkste wedstrijden, althans daar waar het nog ergens om gaat, heeft u de voorbeschouwing gekregen. En ik zie dat het inmiddels al 2 minuten over 2:30 is. Dus het beginsignaal heeft ongetwijfeld al zo links en rechts ergens geklonken. Nou, daar horen we later meer van.
1: Ja, we kunnen naar Erik toe gaan, want daar waren ze begonnen, Jan.
0: Kijk, nou, dan pakken we gelijk de openingsfase van SV Epe tegen de voetbalvereniging Heerde mee. Erik.
2: 1,5 minuut geleden floot scheidsrechter Rijndrink uit Oldenzaal voor het begin van deze wedstrijd. Een mooie blauwe rook kwam er van achter het doel van VV Heerde. Maar door de sterke wind is er weinig van zichtbaar. Maar goed, dat is misschien ook wel beter ook. En dus konden we hier op tijd beginnen. Zitten we in de 2e minuut van de wedstrijd. Hebben we nog geen kansen gezien hoor. Maar is het wel dus ondertussen heel gezellig druk hier geworden op de Wachtelenberg. Gewoon op de tribune als een overzijde. Want het is gestopt met regenen. Nog wel donkere wolken, grijze wolken boven het sportpark. Maar daar is dan ook alles mee gezegd. De bal is nu bij de defensie van Heerde via Silvan Vos. Die schiet hem naar voren. En dan wordt er een overtreding begaan. Maar zegt scheidsrechter dat het niets is. Ligt er nog wel steeds een speler van Heerde op de grond. Maar het spel gaat nu door via Maurits de Jong. Maar er zit Lucas de Jong. Dezelfde achternaam natuurlijk. Het was daar een Nijmeijer trouwens die op de grond ligt. En die is wel opgestaan. Maar heen komt nog steeds een beetje. Voelt aan zijn enkels. De bal wordt ondertussen rustig rondgespeeld door Epe in het centrum van de verdediging. Gaat die bal nu weer naar de Jong? Nee, hij blijft in handen van René Zuurland. En dan vindt hij... even kijken. Dan vindt hij... Hier is Tegenman. Thijs Tegenman is het natuurlijk. En dan Nick Krijgsman. En dan kan er een opening gedaan worden via Justin van Gelder. Is een hele goede paas op Maurits de Jong. Kan die daar nog bij? Of is die net te hard? Nee, hij is net te hard. En dus een doeltrap voor Vincent Mostert. Zo hebben we hier zo 3 minuutjes gespeeld. En is het natuurlijk nog bij Epe tegen Heerlen 0-0.
0: De kop is eraf. Dankjewel, Erik Smit. Ik kijk even door het glas. Daar zie ik gelukkig Leo zitten.
1: Ja, dat is goed, ja.
0: Maar wij hebben op dit moment geen verbinding. Nee. Dan denk ik dat we eerst even lekker een plaatje doen. Heb je nog zo'nzelfde van...
1: Ja, wel ietsjes ouder, Jan. We gaan even terug naar de jaren 70. Toen nog de discoballen draaiden en de dansvloer zaten echt vol. En nou we één man die een hele klap van de hele wereld in één keer in beweging kreeg. Ik heb het over Patrick Hernandez. En dat nummer ken je ongetwijfeld wel. Tot de hit van vandaag gaat iedereen lekker glimlachen. Onvermoeibaar, klassiek is, Jan. Hier is hij met Going to Be Alive. Op de zaterdagmiddag sport. Een hele mooie middag wordt dit.

0: Toch heerlijk is het, Jan, hè? Zo'n plaat waar je niet stil bij kunt blijven zitten. Patrick Hernandez met Born to Be Alive. Een wereldhit die sinds 79 eigenlijk de dansvloer wakker schudt. Maar wie ons ook wakker schudt, dat was Erik net. Erik, hoe is dat bij Epen?
1: Ja, 9e minuut van de wedstrijd. Leuke openingsfase hoor. En het een kans voor Heerde. Daar Nijmegen kreeg met wat geluk de bal mee. En gaf een strakke voorzet waar Lucas de Jong net niet bij kon. Maar vervolgens was Sil van Vos nog met een soort voorzet slash schot ook nog dicht in de buurt. Maar hij hield keeper Job Vonk keurig het doel schoon. Ja, vervolgens zagen we een werkelijke schitterende actie van Justin van Gelder aan de rechterkant van het veld. Ging die eerst langs Gerrit Kallekoven. En vervolgens langs Timo Olde Olthoff. Maar tikte hij de bal echt net 3 centimeter te ver voor zich uit. En was daar Davy van Velzen die als derde verdediger dan de bal uiteindelijk weg kon werken. Maar echt weer individuele klasse natuurlijk van de speler van VVOG volgend jaar. En een van de absolute uitblinkers bij Epe. Goed, het gaat wel gelijk opgaand hoor. In de eerste 10 minuten. Nu Sil van Vos aan de rechterkant van het veld. Probeert die bal op Daan Nijmeijer te steken. Die is net te hard. Zit daar dan Jelle Huiskamp zit ertussen namens Epe. Maar Heerde krijgt wel een ingooi. Of wordt het zelfs een corner? Ja, het wordt een corner, zegt de scheidsrechter. En nee, het wordt toch een ingooi, zie ik nu. Die gaat genomen worden. Sil van Vos wel dicht bij de cornervlag. Aan de kant van het doel van Epe dus. Hij komt lang richting de 16 meter bij, even kijken, Vincent Roosendaal. Dan komt de voorzet naar Lucas de Jong. Vindt het kopduel, kopt de bal alleen terug. En daar staat Lars Krijgsman. En dan gaat Lars Krijgsman Justin van Gelder natuurlijk weer aanspelen. Want het gaat veel over hem in de eerste 10 minuten. Oh, een panna! Heerlijke actie weer van Justin van Gelder. En dan Gerrit Kallekoven die een overtreding moet begaan om het op te lossen. Krijgt nog geen geel in het begin van deze wedstrijd. Maar ja, dan zagen we dus weer een straaltje van de klasse van Justin van Gelder. Tikt hem heel nonchalant met buitenkant rechts door de beentjes. Maar ja, hij wordt dan gehinderd door Kallekoven om vervolgens een aanval voor te zetten. Dus een vrij trapje wordt snel genomen naar Krijgsman. En dan gaat Justin van Gelder weer op zoek naar Kallekoven. En hij zoekt hem natuurlijk op. En dan vindt hij uiteindelijk niet een medespeler. En kan Heerde misschien beginnen aan een aanval via diezelfde Kallekoven naar Lucas de Jong. Wil 1-2 aan met Gerrit Kallekoven, maar dat lukt niet. Omdat Maurits de Jong ertussen zit. Alles weer over rechts, nog steeds eigenlijk. En dan de voorzet naar Luc Berkhoff. Daar zit Sil van Vos tussen. En dan is het weer een beetje het spel op het middenveld. En dus hebben we hier zo nu 12 minuutjes gespeeld. Een aantrekkelijke wedstrijd is het voorlopig. Maar de stand is nog wel 0-0.
2: Dankjewel Erik. En zo zie je maar weer dat zo'n derby, ja, dat wordt heel lastig. En Epe moet dat zeer zeker niet onderschatten. We gaan het allemaal horen in de loop van de middag. We gaan eens kijken in Wapenveld, WZC Olympia 28. Voor ons is daar Aad Eilander. Aad, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag hier. Van een enorm bomvol Monnikenbos.
2: Kijk.
3: Vier bussen supporters van Olympia, de gasten. En die mochten in de eerste minuut al juichen. Ja hoor, we staan al met 1-0 achter. WZC speelt met 3 man achterop. En nou komt die bal voor het doel van Olympia. WZC speelt met 4 man op de midden. 3 man voor en 3 man achter. En heeft ook al een kans gehad. Nou komt die bal achterin en dan gaat hij. Kopbal van Mike Mijnheer. Maar de keeper die pakt een bal uit de hoek. Mike Mijnheer in de 7e minuut ook al een omhaal. Die de keeper pakte. Dus ja, het is een open wedstrijd. Maar WZC kwam de eerste minuut achter met 1-0. In de 6e minuut haalden ze al een bal van de lijn. En nu staat het nog steeds 1-0 voor de gasten. En zij gooien alles op de aanval. Zij moeten natuurlijk winnen om de derde plek zeker te zijn. En dan mochten er nog rare uitslagen zijn op andere velden, kunnen ze ook maar zo kampioen worden vandaag. Dus ze rekenen eigenlijk nergens op, maar ja, je weet maar nooit. Nu gaat WZC weer aan de linkerkant. Mike Nijlap gaat die bal helemaal cross, die gaat op andere weg. En die gaat daar net niet komen. Ja, die gaat er wel komen, een andere weg, de 16 in, maar die wordt gestopt ten koste van een corner. WZC mag een corner nemen. Zo is de bal aan de ene kant van het veld en zo is het aan de andere kant van het veld. En de rust is pas net een minuut of 10 hier wedergekeerd van een enorm groot internationaal toernooi. Heel veel visite gehad uit Denemarken, Duitsland, Engeland, België en noem maar op. Touringcars die bevolken de parkeerplaats en nu zijn nu ingeruild de touringcars van Olympia. Deze corner pakken we nog even mee voordat we naar een ander veld gaan. Het balletje ligt goed. En ze hebben allemaal de lange mensen van WZC zijn mee. Daar komt hij straks voor. Voorzet van Mike Nijland. En in de rebound kan hij niet onderschept worden door Anderweg. En daar gaat Olympia weer uit. Hier is het dus 1-0 voor Olympia. En WZC is in jacht op de gelijkmaker.
2: Ja, en de vraag is dan natuurlijk, wat doen die andere twee clubs in die vierde klasse, EZAC en DSV 61? We gaan het voor u uitzoeken en hou u uiteraard op de hoogte. Want Olympia zou maar zo vanmiddag ook nog eens kampioen kunnen worden. Dat is een beetje afhankelijk van wat die andere...

0: Spannend. Matthijs Nicolai bij Fios tegen Groenwit 62.
1: Ja, of het daar voorlopig spannend is, dat durf ik nog niet te zeggen. Het is een beetje aftast dat het begint. Het staat nog 0-0. Beide ploegen spelen de bal best aardig rond, maar hebben nog niet echt grote kansen gecreëerd. Het wat ik nu zie, hoe Aron van Leer, dat is de nummer 10 van Groenwit, aanlegt voor een schot. Maar die schiet hem richting speeltuin, de Kouwenaar. En dan weten de mensen, die is huizenhoog over. Het is niet de eerste afzwaaier die Van Leer produceert. Want net raakte hij die bal ook totaal verkeerd toen hij van een grote afstand op doel wilde schieten. Die bal haalde zelfs de achterlijn nog niet eens. Dus Groenwit probeert wel te vuren richting het doel van Daniel Crossen. Maar dat is nog allemaal zonder gevaar. Ik moet wel zeggen dat ik het idee heb dat Groenwit het beter van het spel heeft in de openingsfase. Je ziet duidelijk dat Groenwit met een bepaalde urgentie het veld hier is opgekomen. Zullen het niet aan laten komen op de laatste speelronde? Zouden ze dat overigens wel doen, dan hebben ze nog een thuiswedstrijd tegen het Harde. Goed, maar het Harde vecht ook voor hun voortbestaan in de derde klasse. Dus ik denk dat ze het klusje het liefst vandaag willen klaren. Fios heeft moeite om de bal al te lang in de ploeg te houden. Ik was net getuige van een uitbarsting van Ferre Timmer. Die zei, jongens, hou nou die bal eens in de ploeg. Nou, dat probeert op dit moment Lennon van Noor van der Linden te doen, maar wordt op de huid gezeten door Regie Roelofs, waardoor hij de bal uitschiet en Groenwit zometeen met een ingooi het spel mag aanvangen. Maar we moeten nu even kijken hoe het met Noah Tuaceda gaat, want hij is op de tenen getrapt. Dat wil zeggen letterlijk op de tenen getrapt door een Groenwit speler, maar hij lijkt gewoon zonder verzorging door te kunnen. Heeft Fios dan verder niets in de melk te brokken? Nou, dat is ook weer niet waar. Eerste kans was ook voor Fios. Het was Levi Tuaceda, de nummer 10 van Fios, die in de derde minuut vanaf de tweede lijn schoot richting doel. Maar de bal krulde eigenlijk net iets te laat, waardoor Steven Koopmans, dat is de doelman van Groenwit, die bal gewoon rustig naast kon kijken. Dus we zijn hier getuige van een best een aardige openingsfase. Maar het is toch vooral voor de fans van Groenwit aardig kijken. Voor de Fios-fans, ja, die hopen toch op een betere fase. Maar goed, de wedstrijd is al lang. Maar voorlopig staat het hier nog 0-0.
0: Dankjewel, Matthijs. En ik heb even gecheckt hoe het staat bij die andere wedstrijden in 4C. En beide spelen een uitwedstrijd. Ik kijk even. DSV 61 speelt bij Uluspor een uitwedstrijd. Daar is het nog 0-0. En ZAC speelt uit bij Elspeet. En ook daar is het nog 0-0. Dat even ter info aan Aard Eilander. Kijken bij Anton van Noorel in Oldebroek. OWJOS SCA.
2: Ja, we zijn hier een klein kwartier bezig. En de stand is nog 0 tegen 0 in Oldebroek. Ik moet zeggen dat OWJOS heel fel en fanatiek begon. Dat resulteerde ook al in twee kansen. Twee goede acties gezien van Jasper Schut. En ook één kopbal gezien van Cornel Balk. Maar die ging een half minuutje naast het doel van keeper Ties van Leeuwen. Maar ook daarna heeft SCA zich niet onbetuigd gelaten. Het kreeg op de rand van de 16 een geile trap. Even dacht SCA zelfs aan een penalty. Maar de overtreding was net buiten de 16. Roy Moernout ging achter de bal staan. Schoot die bal ook wel aardig in. Maar de keeper van OWJOS, misschien wel de beste keeper in deze competitie naar mijn beleving, Harold Pontstein, die wist die bal prima tegen te houden. Dat resulteerde dan weer in een counter, waardoor ook SCA al in de zesde minuut al tegen een gele kaart aanliep in de persoon van Sam van Loohuis. Hij moest die counter eruit halen, anders had zomaar een speler van OWJOS al richting het doel van Ties van Leeuwen gekund. En zo is het dus best wel een levendige openingsfase waarin SCA zeker niet veel onderdoet voor OWJOS op dit moment. Nu gaat de bal ook richting de 16 van OWJOS. En dan moet de thuisploeg met enige paniek die bal weten weg te werken. Dat lukt dan ook. Dan gaat de bal uiteindelijk via Luca Cabelliani over de zijlijn. Dat betekent dat de thuisploeg een ingooi mag nemen. De publieke belangstelling is hier alleraardigst. Dat is ook wel logisch gezien de belangen van beide teams hier vanmiddag. En OWJOS heeft hier ook nog een soort spandoekenwedstrijd aan gebonden met voor jeugdteams. En dat betekent dat er aan het ene kant van het veld, achter het ene doel in ieder geval, ook nog wel 5-6 leuke spandoeken te zien zijn. Dus als er op het veld niet al te veel gebeurt, dan kunnen we daar altijd nog naar kijken, Jan. Dat is denk ik voor nu het belangrijkste om te melden. We zijn hier dus een kwartiertje bezig en de stand nog gewoon 0 tegen 0.
0: Genoeg dus voor jou om ook te bekijken. Nou, dan hoef je je wat dat betreft niet te vervelen. Dankjewel, Anton. We gaan naar een belangrijke wedstrijd in de vierde klasse C, zoals al eerder gememoreerd. Hulshorst tegen VWO met Wim van Bessen. Wim.
3: Ja, goedendag. Het is hier, we zijn hier in de 17e minuut. De stand nog 0-0. En ik moet zeggen, toch wel een goed spelend VWO die toch al wat kleine kansjes heeft de werk

0: zelf. Maar goed, nu, op dit moment een aanval van, nee, dat kan zeggen, dat wordt er gesmoord, maar een aanval van Hulshorst, die, ja, die laat zich ook misschien wel een beetje terugzakken en hopen een beetje op de counter, denk ik. Maar Vevo, die, ja, net al een goede kopbal van Jason van der Meulen. En een schot van Dion van Velzen, die net gekraakt werd. Ja, Vevo, die laat wel zien dat, ja, waar ze hiervoor gekomen zijn. Maar goed, dat doet de thuisclub ook. Ik moet zeggen, die zetten ook wel alles om, ja, de balbezit te komen. En nu, nou, dit is een aanval. Kijk, een aanval van Vevo, die wordt onderbroken, een vrije trap. Maar ja, ik zeg, Vevo, die laat wel zien wat het belang van de wedstrijd is. Dat zou natuurlijk ook moeten, maar het, ja, ik vind ook het spel van Vevo op dit moment iets verzorgder dan van Hulshorst. Dat is toch een beetje opportunistisch.
1: Ja? Wim, we gaan jou even onderbreken, want ik hoor dat er gescoord is. Er is niet gescoord in Epe. Dan ga jij nog even door, Wim.
0: Oh, nee, ik wil zeggen, vaak als ik in huis ben, wordt er gescoord op andere velden. Maar dat geeft niet. Op dit moment een aanval van Hulshorst, maar die wordt weer onderbroken. Er zit Lars Timmer goed tussen. Lars Timmer, die stuurt... die bal die raak je niet helemaal goed. Ik kan zeggen, die stuurt Dion van Veld even in de diepte. Maar dat gaat niet goed. Ja, Vevo, die is goed begonnen aan de wedstrijd. Zullen ook moeten natuurlijk, want we moeten winnen. Gelijkspel hebben we uiteraard helemaal niks aan. En die zullen... Kijk, aan de andere kant, die moet natuurlijk op dit moment ook nog niet te veel risico's nemen. En dat gebeurt dan ook niet. Maar goed, op laatste zul je toch wel moeten. Nou, eens kijken. Oh, wat is dit? Dat is volgens mij een ingooi voor Vevo. Want ik heb zo... Ja, dat klopt. Het publiek die wil een vrije trap, maar nee, dat is gewoon Lars Timmer, die zit voetbal lag. Ik zag wel een gele kaart kreeg en het was ook wel terecht, want hij onderbrak een aanval van de thuisclub op niet correcte wijze. Dus die moet toch wel een beetje oppassen. Maar goed, ingooi voor Vevo. Even kijken. Oh, daar, die bal, nee, die komt niet goed. Ja. Jason van der Meulen, die steekt Dani draaien. Dani die probeert hem voor te zetten. Oei. Ai, dat was toch wel een goede schietkans eigenlijk voor Jon van Velzen op een meter of 11 van het doel. Maar hij aait de bal in plaats van dat hij hem vol op de kartoffel neemt. Dat had wel mooi geweest. Dat was een echt wel een kans. Maar goed, het gaat over en Hulshorst neemt de aanval over. Die laat de bal een beetje achterom gaan. Die probeert Vevo een beetje te lokken en dan... Met een diepe bal via de rechter en de linkerkant hebben we wel snelle mensen op de vleugel staan om wat te doen. Nou, ze steken nu de bal over de middenlijn en daar gaat weer een bal. Oei, dat is een goede bal op de nummer 18. Dat is een hele snelle jongen. Ja, oei. En daar gebeurt het. Vevo komt op achterstand. Ja, het is nummer 18 die glipt er langs. Zet de bal voor en dichtbij kan, ja, ik kan niet zien wie het is, maar een van de spelers van Hulshorst, die kan hem eigenlijk kan hem intikken. En dat is heel jammer. Vevo komt hier op een 1-0 afstand en dat maakt de opgave alleen maar moeilijk. Terwijl je eigenlijk zit te wachten op 1-0 voor Vevo, valt hij aan de andere kant en op de manier waarop je het verwacht. Want hoe heet dat? Via die snelle vleugels en dan... En dan een balletje in de diepte. En ja, dit was een goed uitgespeelde doelpunt. Dit gaan we doen. 1-0 achterstand op de 21ste minuut.
1: Ja, dus we vallen hier ook een beetje stil, Wim. Want daar hadden we nog niet direct op gerekend natuurlijk. Hulshorst zal ongetwijfeld terughoudend zijn. Want die kan afwachten. En dan hoop je dat Vevo daar gebruik van maakt. En dan valt hij toch aan de andere kant.
0: Ze loeren wel op de counter. En ze hebben een paar hele snelle jongens daarvoor lopen. Maar goed, Vevo, daar gaat de bal even kijken. Dat wordt dan misschien nog een kans voor Vevo als een Stijn Korten. Nee, die kan er niet meer inhouden. Het wordt een corner voor Vevo, maar daar blijft het bij. Goed, 22 minuten hier bijna gespeeld. En het spel is nu even stil, want Stijn Korten is geblesseerd. Dus geef nu even terug naar de studio. Stand 1-0 achter voor Vevo.
1: Dankjewel, Wim. En hou ons op de hoogte. Zijn er ontwikkelingen? Laat het ons weten. We gaan kijken in Epe, bij Epe Heerde. We dachten dat er zojuist gescoord werd, maar hij ging net naast, Erik.
2: Ja, dat dacht ik ook, maar Daan Nijmeijer was er echt heel dichtbij. Hij met een soort zweefduik kwam die voor het doel van Job Vonken terecht en hij kopte hem wel, maar de bal ging net naast het doel. En ik dacht zelf dat hij er al dat hij er naar het doel, in het doel zou zeilen. Vandaar en samen met mij hier op het publiek het enthousiasme. Maar zover kwam het uiteindelijk niet. En ja, dat toch wel een beetje tegen de verhouding in hoor. Want de laatste 10 minuten is Epe sterker. Maar Heerde laat Epe ook voetballen. Het is overduidelijk dat de ploeg van Raymond van Schoonhoven één opdracht heeft. Dat is die bal hard naar voren schieten. En dan met Daan Nijmeijer en Lucas de Jong proberen oorlog te maken. Daar zo richting het centrum van de verdediging. En gewoon zo tot kansen te komen. Want voetballend is Heerde natuurlijk absoluut de mindere van de twee ploegen hier zo op het veld. 24 minuten hebben we ondertussen gespeeld. De stand is dus nog steeds 0-0 voor iedereen die net inschakelt. 1 gele kaart te zien aan de kant van Heerde. Sil van Vossenstad. Nu is Zuster van Gelder weg. Natuurlijk aan de rechterkant van het veld. Heeft nu Davy van Vels tegenover zich. Gaat er op de, aan de rechterkant voorbij. Van Vels verdedigt goed. Maar het tikje komt uiteindelijk. Het paasje komt toch bij Krijgsman. Lars Krijgsman. En die geeft hem voor. Maar daar staat natuurlijk Vincent Mostert. Wat nog opvalt, eventjes toch belangrijk, is dat er heel veel spelers uitglijden hier op het veld. Dus natuurgras natuurlijk op de Wachtelenberg. En het heeft geregend de afgelopen dagen. En het veld is echt glad. Want je ziet dat spelers uit stilstand veel glijden. En ook onder de bal doorglijden. Nu een lange bal van Sil van Vos op Daan Nijmeijer. Maar die wordt door 2 man gedekt. In dit geval zijn dat Jelmer Kommer en Jelle Huiskamp. En kan dus zodoende niet bij de bal. En Thijs Tegenman vangt hem op. Maar dat valt dus zeker op hier in de eerste 25 minuten van de wedstrijd. Dat zowel Van Gelder al een paar keer is uitgeleden als Lucas de Jong. Maar ook Daan Nijmeijer al een keer bij een aanname. En dan willen ze op weg naar het doel. Maar dan glijden ze weg hier op het natte natuurgrasveld van SV Epe. Goed, het is ondertussen Maurits de Jong die de bal heeft. Ja, ik denk dat Epe ongeveer 85% balbezit heeft in deze wedstrijd. Maar dus nog niet tot de immense kansen is gekomen in het eerste half uur van de wedstrijd. Heeft dat voetbalt gewoon rustig vanuit achteruit. Hij probeert Justin van Gelder te vinden. Nu ook weer. Die is helemaal teruggekomen naar het centrum. En hij gaat weer zijn mannetje voorbij. Jongen, jongen. En dan met rechts schiet hij. En dan Mostert in 2 instanties die dan toch de bal heeft. Wat is hij gevaarlijk vandaag? Tot op heden Justin van Gelder de absolute topper in deze wedstrijd. En nog niet Luc Berkhoff bijvoorbeeld aan de linkerkant van het veld. Nu komt Kallekhoven. Die mag heel ver komen. Komt dan Maurits de Jong tegen. Maar Kallekhoven heeft nog steeds de bal. Vindt Lucas de Jong op de rand 16. Maar die wordt goed kort gezeten. Dan wordt de bal opgevangen uiteindelijk door Vincent Roosendaal. Opent op rechts. En daar Nijmeijer. 1 schaar, 2 schaar. Gaat er rechts voorbij. Komt hij dan nog een voorzet? Nee, hij komt wel tot een corner. En ik weet niet of we er nog tijd voor hebben. Maar kunnen we die misschien nog meenemen?
1: Kunnen we.
2: Ja, dan gaan we die nog eventjes meenemen hier op de 26e minuut van de wedstrijd. Ja, dat is het recept van Heerde. Zo gauw mogelijk die bal door Mostert weer naar voren schieten. En dan proberen of er gaten te vinden zijn. En bij Epe spelen ze toch wel redelijk 1 op 1 of 2 op 3. Hoe je het ook wil, 3 op 2 achterin. Dus er zijn mogelijkheden. Maar ja, als je de bal kwijt bent, heb je ook gelijk een probleem. Dan komt die corner van Daan Nijmeijer. Die wordt kort genomen, dan krijgt hij hem terug. Maar dat is... Ja, dan krijgt hij via de kluts uiteindelijk nog steeds terug. En dan een draai, penalty. Nee, zegt de scheidsrechter. Opstaan maar. Nou, dat leek toch wel. Was een mooie individuele actie van Daan Nijmeijer. Die ik hem ook wel eens in de zaal zie doen dit seizoen. Maar hij krijgt er verder niks voor. Dus nog steeds hier op de Wachtelenberg 0-0.
1: Kijken we ook bij die andere belangrijke wedstrijd nog even. OVIOS SCH Anton van Norrel. We zitten bij WZC Olympia 28. Daar hebben we verbinding mee. Aarts, kort voor 3 uur nog.
3: Ja, deze wedstrijd is voor Olympia belangrijk. En voor ons is het de laatste van het seizoen. We hebben geen kans meer op na-competitie. En ook niet om af te dalen naar een lagere klasse. We hebben ons al eigenlijk in de winterstop al veilig gespeeld. Maar in ieder geval, nu is WZC er weer vandoor. Het is nog steeds 0-1. Anderweg snijdt naar binnen toe. Gooit er bij de tweede paal neer, maar daar wordt hij uitverdedigd. Door Olympia Steenbergen mag ingooien. Die gaat ingooien naar Timmerman. Thomas Timmerman. Steenbergen krijgt de bal. Thomas, de ene Thomas naar de andere Thomas. En die ziet geen kans om voorwaarts te spelen. Die gooit hem nou breed naar weer naar de andere Thomas gaat hij. En nou hebben ze het gaatje gevonden. Dan gaat die andere weg. Die gaat om zijn tegenstander heen. En die gooit hem er nou wel goed in. En die bal wordt weer weggekopt door Olympia. Ze houden daar 5-6 man achterop. Zij zijn in de eerste minuut al met 1-0 voorgekomen. Dus zij kunnen mooi achterover leunen. En WZC die probeert aan te vallen. Daar gaan ze weer. Weer de andere weg. En weer geeft hij de bal goed voor. Komt bij Langeberg, randje 16. Die probeert te schieten, maar die bal wordt weer afgekwetst. En nou kan Olympia eruit. In de tegenaanval. Maar dat gaat niet zuiver genoeg. Dus WZC die mag op de helft van Olympia ingooien, alhoewel zij zegt er wel de andere kant van aanwijst. Dus Het zal wel voor Olympia zijn.
1: Aart, ik ga jou even onderbreken. We zitten kort voor het nieuws van 3 uur. Na 3 komen we weer bij jou terug. Geef u nog even in 3. En daar zijn bij 3 wedstrijden inmiddels gescoord. VVOP tegen Hattem is 1-0. Het Harde tegen AGOVV is 0-1. En Hatto Heim tegen Zwart-Wit 63. Ook verrassend, daar is het 1-0. We zien, horen of wat dan ook u graag terug na 3. Tot zo direct.
4: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de binnenstad van Purmerend worden maatregelen genomen na onrust op de kermis. Verschillende groepen jongeren gingen gisteravond met elkaar op de vuist. En vervolgens keerde een deel zich tegen de politie. Er werd met stenen en vuurwerk gegooid. De binnenstad van Purmerend is daarom uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat de politie preventief mag fouilleren. Ook moet de kermis in Purmerend de komende dagen eerder dicht. Voor de vechtpartij van gisteravond is nog niemand opgepakt. De leider van de militaire tak van Hamas is gedood. Volgens Israël was hij een van de laatste hooggeplaatste commandanten die verantwoordelijk waren voor de aanvallen van 7 oktober 2023. Daarbij werden in Israël bijna 1200 mensen gedood. Het dodental van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot 80, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Van nog eens bijna 250 mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleinere steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. Ook daar is iemand aan ebola overleden. Ebola is een zeer besmettelijk virus. Meer dan de helft van de patiënten overlijdt. In de buurt van Mannheim, in het zuidwesten van Duitsland, is een vliegtuigje neergestort. In een woonwijk. Volgens Duitse media ontplofte het toestel in de lucht, waarna de brokstukken op en tussen de huizen terechtkwamen. Op foto's is te zien dat de romp uit een heg steekt en dat de vliegtuigmotor op een stoep ligt. Twee inzittenden van het propellervliegtuigje kwamen om het leven. Op de grond raakte niemand gewond. Over de oorzaak van het vliegtuigongeluk in Duitsland is nog niets bekend. En het weer, zonnige perioden en buien. Het is 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud. Morgen eerst veel bewolking en regen. 'S middags tussen de buien door wat vaker de zon. En morgen wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

0: Dit is RTV 794 Zaterdagsport. Presentatie Jan Berens.
1: En alweer het tweede uur van Zaterdagsport. En wat is het spannend op die velden allemaal. Erik, Epe, Heerde, 0-0 nog.
2: 32 minuten gespeeld. De nul staat nog bij beide teams op het scorebord. Epe is, de betere vier van de twee heren. Laat ook Epe voetballen. Maar tot hele grote kansen leidt dat nog niet. De balbezit is wel voor de thuisploeg. Nu via Maurits de Jong gaat er Nick Krijgsman. Gebeurt allemaal diep op de helft van Heerde. Op zoek naar het gaatje. Nu bijvoorbeeld bij Thijs Tegenman. Nu wordt goed door Kallekoven onder druk gezet. Dan is de voorzet van Maurits de Jong is voor Davy van Velzen. En dan zien we eigenlijk het recept van de hele eerste helft al. Lucas de Jong en Daan Nijmeijer. Die moet het voorin uitzien te vechten. En zoals nu, dan krijgen ze een overtreding mee en dan kunnen ze allemaal rustig opschuiven, want haast heeft de VV Heerde niet. En je kan ze ook geen ongelijk geven tegen dit beter voetballende SV Epe. Dus hier voorlopig op de Wachtenberg 33 minuten gespeeld en de stand nog steeds 0-0.
1: Ja, en kort voor het nieuws meld ik het u al even, maar dat ging wel heel erg snel. Dus nog een keer de tussenstanden in de derde klasse. En VVOP tegen Hattem is 1-0. Het Harde tegen AGOVV is 0-1. Hattoheim tegen Zwart-Wit 63 1-0. En de andere wedstrijden is het nog allemaal 0-0. Of is dat inmiddels veranderd, Anton? Obvious.
3: Nee, het is hier nog altijd 0 tegen 0. Waar Jasper Schoen even doorloopt dat Christian Vonderman, die daardoor weer botst tegen Ties van Leeuwen. Klein beetje commotie, zoals je wellicht op de achtergrond hoort. Terwijl ook een van de jonge lui met een trommeltje nu langs mij heen loopt. Dat zul je altijd zien. Dat gebeurt de hele wedstrijd niet. En net als je dan in de uitzending bent, dan willen ze dat opeens doen. Nou ja, ze lopen gelukkig snel door. Dus waarschijnlijk hebben we er zometeen geen last meer van. Maar kan ik in ieder geval gewoon vertellen dat minuut 31 van de wedstrijd loopt. En de stand gewoon nog 0 tegen 0 is. En dat we eigenlijk er in de laatste fase van dit duel ook niet heel veel kansen of mogelijkheden hebben gezien. We hebben nog wel een tweede gele kaart in deze wedstrijd gezien. En die was voor Joey Mensink van Owels. Hij moest Stan Tolkamp tegenhouden. Deed dat onreglementair. En daardoor staat het aantal gele kaarten op 1 tegen 1. Maar goed, het aantal treffers staat nog op 0 tegen 0. En eigenlijk het grote aantal kansen is ook nog heel erg beperkt gebleven. En daaraan kun je wel zien dat beide ploegen er misschien vooral op moeten bouwen dit hele seizoen al op. Vooral een hele stugge, solide en een goede verdediging. En dat is dus vanmiddag eigenlijk ook wel het geval. SJ probeert nu in de aanval te gaan met Stan Polkamp van meter 25 van het doel. Ik zal proberen eens te schieten. Hij laat zich toch weer naar de buitenkant toe drijven. Gaat dan naar binnen, wil die bal voorgeven. De bal wordt geblokkeerd. En dan kan Owels hij wellicht in de omschakeling snel uit. Dat proberen ze telkens snel te doen. Maar nu zit Luca Cabriani er goed tussen. En dan weet Christian Vonderman die bal terug te spelen op keeper Ties van Leeuwen. En zo is het gevaar weer geweken. Nee, hier inmiddels dus ruim een half uur gespeeld. Bij die stand nog altijd van 0 tegen 0.
1: En de clubs zijn wat voorzichtig, althans. Een klein foutje kan wellicht een titel opleveren of juist vermijden. Dus we gaan het verder zien. Verrassende tussenstand vind ik wel dat Zwart-Wit 63 achter staat. Want die staat op de derde plek. Dus wellicht biedt dat mogelijkheden voor Vios. Is het niet, Matthijs? Matthijs, Nicolai? Daar hoor ik helemaal niks meer. Ik denk dat de lijn is niet. Nee, kom niks. We gaan weer eventjes naar Epe, Heerde, Erik.
2: Corner Justin van Gelder aan de rechterkant van het veld. Maar het is wel de zoveelste corner, maar echt weer geen groot gevaar levert op. En dan gaat die bal natuurlijk weer hard naar voren richting Daan Nijmeijer, die er ook al achteraan sprint. Maar is het uiteindelijk Jelmer Kommer die dat prima op te lossen. En heeft Epe gewoon weer het balbezit in de 36e minuut van de wedstrijd. Justin van Gelder weer gaat natuurlijk weer op zoek naar Kallekoven. Maar Kallekoven krijgt hulp van Timo Oldehoff. Ja, en twee man, dat heeft Justin van Gelder al wel eens gedaan hoor, twee mannen voorbij komen. Maar nu dus even niet. Nu is hij ook helemaal afgezakt als naar de rechtsbackpositie. Probeert zijn maatje volgend jaar ook in Harderwijk krijgsman te vinden. En die vindt hij ook. En die heeft dan een lange bal naar Thijs Tegenman in huis. Maar die wordt uiteindelijk krijgt hij wel op. Dus hij kopt de bal, maar die belandt in de voeten van Timo Oldehoff. Die bal gaat lang naar Lucas de Jong. En dan raakt Heerde gewoon weer de bal kwijt. Maar ja, bij Heerde zullen ze denken, het is prima zo. laten we zo lang mogelijk proberen die nul vast te houden. Dat is natuurlijk een beetje een opportunistische gedachte, maar begrijpelijk is het wel tegen dit SV Epe. En voorlopig na 40 minuten lukt het dus ook nog. Of 37 minuten hier zo op de Wachtenberg. Het balbezit is voor Epe natuurlijk, zoals al de hele wedstrijd. Maar de stand op de Wachtenberg is nog steeds 0-0.
1: Dankjewel, Erik. WZC Wapenveld, Olympia 28, Aard.
4: Ja, we gingen eruit net voor rust, maar er is inmiddels gescoord. WZC heeft gelijk gemaakt.
1: Kijk.
4: Mike Nijland onderschept een verkeerde terugspeelbal van een verdediger. Die was te zachtjes. Hij ging alleen op de keeper af en bleef heel rustig. Schoof hem onder in het hoekje en scoorde in de 32e minuut de 1-1. Inmiddels zitten we in de 36e minuut. We zijn hier wat later begonnen, ook omdat het toernooi geweest is. We hebben een minuut stilte gehouden voor onze overleden basvrouw Geuf van der Vrucht. En voor de rest hebben we nog wat spelers gehuldigd in verband met een afscheid. Maar voorlopig zitten we hier nu in de 36e minuut. En BZC die is het meest in balbezit de laatste minuten. Dus ik heb nog wel een grote kans genoteerd voor Tijmen van den Berg. Dat was ook een verkeerde terugspeelbal van Anderweg. En daar kwam hij alleen voor keeper Berghorst. Maar die schoot hij huis nog over. En nou kwam er weer een voorzetje van Olympia voorbij. Maar die gaat langs alles en iedereen heen. Zodat WZC een doeltrap mag nemen. Er liggen een speler geblesseerd van Olympia op het veld. Dus hier in Wapenveld. 37e minuut. 1-1 tussenstand.
1: Dankjewel. Aard, CSV, Vios, Fasen, Groenwit, 62. Matthijs, bij Olympia of... Sorry, nee, ik moet zeggen... ik zit even naar het verkeerde scherm te kijken. Maar bij Zwart-Wit, 63, staat achter. Dus dat biedt mogelijkheden voor Vios.
5: Kijk, dat is goed nieuws. Ik denk, waar gaat Jan heen? Maar oké, Zwart-Wit achter, dat is fijn. Dat is goed nieuws. Terwijl het spel hier stil ligt. En ik stond zojuist even te kletsen met Bertes, dat is onze huisfotograaf. En we keken elkaar aan en constateerden eigenlijk allebei dat we getuigen zijn van een poverduel. Nou, toen zei hij van, voor een fotograaf maakt dat eigenlijk niks uit. Ook in een slechte wedstrijd kun je goede foto's maken. En toen zei ik, ja, probeer een slechte wedstrijd maar eens te verkopen als een spannend duel op de radio. Maar goed, toen zei hij, dat kun jij. Dus ik ga mijn best doen. Ja, we zijn hier getuigen van een poverduel. Het is vechtvoetbal, het gebeurt allemaal op het middenveld. Echt grote kansen hebben we nog niet gezien terwijl de 38e minuut hier loopt. Op dit moment is het Ferre Timmer die een bal aangespeeld krijgt voor Levi Tuarceda. Het is zo'n bal waarvan je denkt, ja, als je hem goed meeneemt, dan kan daar zomaar een kans uitkomen. Maar goed, hij neemt die bal dan net niet goed mee. De afvallende bal is overigens wel een prooi zojuist voor Noah Tuarceda die bal hard naast schiet. Zo gebeurt er toch wel iets voor het doel van Groen-Wit. Dat gebeurde lange tijd niet. Ik heb eigenlijk in de tussentijd twee grote kansen aan weerszijden genoteerd. Het was net een hoekschop die door Jesper Don ging niet goed op doel, werd gekopt. De bal belandde op de grond. En Damien Schipper die kon die bal nog wel een zetje geven, maar niet echt kracht meegeven. Waardoor Steven Koopmans op tijd bij de grond was en een voorsprong van Vios voorkwam. Aan de andere kant was het Regie Roelofs die een strakke voorzet gaf. En daar kon Sybren Mulder, dat is de tot spits omgeturnde voormalig verdediger van Groen-Wit tegen aanglijden. Maar die gleed die bal naast, kon hem eigenlijk niet goed sturen. Dat is een beetje wat we hier hebben gezien. Het is echt worstelen voor Vios om tot kansen te komen. Waar je normaal gesproken ziet dat ze het via de flanken proberen, lukt dat nu niet echt. Ik zag zojuist hoe Mehmet Ali Akalin, ja, toch een vleugelflitser, de bal dan maar gewoon in de middencirkel opzoekt. Daar een mannetje probeert te ontspelen. Vervolgens Ferre Timmer probeert te zoeken, maar Timmer staat dan altijd in de drukte. En ja, die kan dan eigenlijk ook niet echt van waarde zijn. Dus dat is een beetje waar we hier naar zitten te kijken. En een tactisch steekspel, weinig echte hoogtepunten. Maar goed, wie weet wat er nog in het vat zit in de 50 minuten die we nog te gaan hebben. Het spel heeft de mens stil. Jesper Don heeft een overtreding begaan op Sybren Mulder. Sybren Mulder, en mensen die het wel eens hebben gezien, die kennen hem als een hele lange speler. Dus Jesper Don, toch ook niet de kleinste, die heeft zijn handen daar vandaag vol aan. En had zojuist een overtreding nodig om Sybren Mulder van een aanname af te houden. Op dit moment is de bal weer in het spel gebracht door Groen-Wit. Groen-Wit speelt de bal achterin wat rond. Kijken of er nog wat mogelijkheden zijn. Groen-Wit speelt overigens met Alexandro Johannes. Ook een een lange speler die ik toch ken als een bek. Die speelt op links buiten. Dat is ook een jongen die veelvuldig door de lucht wordt gezocht. Had overigens ook nog een kansje, kwam naar binnen, schoot van grote afstand, maar dat was een eenvoudige prooi voor Daniel Crossen. Daniel Crossen die ook nu eenvoudig zijn handen klemt om de bal die lang werd gespeeld op zoek naar Sibre Mulder. En nu is het Vios die op zoek gaat naar een aanval. João Papilaya kijkt rond, maar die denkt, weet je wat, ik geef dat ding een peer. Jesper Bourgogne kopt die bal op Mehmet Ali Akalin. Mehmet Ali Akalin kopt hem gewoon weer terug op Jesper Bourgogne. Maar dan wordt er een overtreding gemaakt door een van de middenvelders van Groen-Wit, waardoor het spel weer stil ligt. Het is een beetje waar we hier naar zitten te kijken, terwijl het langzamerhand richting de rust gaat. Jan, ik zou zeggen, misschien is het elders spannender.
1: Nou, het is inderdaad op een aantal velden wordt gescoord. VVOP doet het bijvoorbeeld tegen Hattem ook goed. Die staat inmiddels met 2-0 voor. En dat betekent dat zowel SCA, Heerde als Groenwit aan de bak zullen moeten. Omdat uiteindelijk VVOP waarschijnlijk vanmiddag die 3 punten gaat pakken daar. Dus ze moeten wel degelijk gaan scoren. Hoe is het in Hulshorst, bij Hulshorst tegen VVO? Wim, wij gingen bij jou weg, toen was het 1-0 voor de thuisclub. Is het dat nog?
6: Ja, nog steeds. Op dit moment een vrije trap voor VVO, die wordt ingebracht. Maar die wordt weer verdedigd. Ja, VVO die is naast zich op zoek naar de gelijkmaker, waar ook een paar keer toch wel, ja, had toch wel bij mogelijkheden. Dion van Velden schoot nog een keer over en Jason van der Meulen was ook nog een paar keer gevaarlijk. Maar ja, het is net het laatste tikje, die kunnen we nog net niet geven. Nu ook bij VVO in aanval. Nee, die bal die gaat weer langs. Nou, die wordt weer goed, weer goed onderschept. Nee, die wordt toch weer van Hulshorst. Nou, en Hulshorst die gaat nu in de tegenaanval. En dat is altijd weer gevaarlijk, want we hebben een paar hele snelle jongens. De nummer 10 die komt er helemaal door. Oei, oei, oei. Nee, daar zit Roald van Bessen, die verdedigt heel goed uit. Die pakt rustig de bal af. Speelt naar Stijn Korte. Weer terug naar Roald. En Roald met een lange paas op Stijn Korte. Ja, en zo gaat het een beetje om meneer Stevo. Die probeert, die doet er alles aan. Nou, dit is kijken. Jason van der Meulen wordt weggespeeld. Maar daar zit een van de verdedigers van Hulshorst. Die zit daar goed tussen. Hé, hey, nou, dat is dit nou al niks. Nou, dit lijkt mij toch. Jason wil het snel ingooi doen. En de nummer 5 die. Nou wordt het een beetje onvriendelijk. Nou beginnen ze links en rechts te doen. En het begint eigenlijk allemaal met de nummer 5 van Hulshorst. Die een snelle invooi van Jason wil voorkomen en hem eigenlijk neerlegt. Nou, en daar een beetje een tumult. Scheidsrechter die staat er een beetje bij. Maar ik neem toch aan dat hij die nummer 5 van Hulshorst wel een hele kaart heeft. Want dat is wel terecht. En daarna kwam er nog een van die verdedigers van over, was een vector erin en die wil ook nog even. Dan moet je toch nog even mee. Maar goed, in elk geval, dus de gemoederen zijn weer bedaard. En ja, je hoort dan het publiek die jut de boel gewoon een beetje op. Maar goed, het is dus in elk geval, wat resteert is eigenlijk een vrije, of een ingooi voor Pego. Oh nee, het wordt nu een vrije trap. Mensen, Stijn Korten doet weer slim. Oh nee, ik dacht slim te zijn. Ik wou zeggen, het lijkt mij, dat kan haast niet dat het een vrije trap is. Maar die bal die wordt weer weggewerkt door Hulshorst. Nou, het gevaar is voorbij. Ja, de bal gaat nu via Stijn over de zijlijn en een ingooi van Hulshorst. Ja, Pego die doet er alles aan om toch langs zij te komen. Maar ja, ze moeten aan de andere kant wel beducht zijn dat over de counters van Hulshorst. Want die hebben echt een paar hele snelle jongens erin staan. En, er is al net een wissel nummer 11 ingekomen bij Hulshorst. Eentje van de Hulshorst moest geblesseerd het veld verlaten. Nou, nu uiteraard van de keeper. En we zijn hier al tegen de rust, nog een minuutje te gaan. Stand is hier nog steeds, helaas zou ik zeggen, 1-0 in het voordeel van de thuisclub.
1: Even nieuwe energie opdoen in de rust. En er dan die tweede helft volop tegenaan Hulshorst VVO. We gaan naar Epe. Daar zit een vrije trap op de 16, begrijp ik, Erik.
2: Ja, 45 minuten van de wedstrijd. Elkjaar Dijkgraaf. Muur van 4 man staat voor hem. Daar komt hij met rechts. Laag? Nee. Gaat naast het doel van Job Vonk. Gauw terug naar een ander veld. Hier zo nog steeds 0-0.
1: Ouijos SCA, Anton van Noorl. Ja. De slotfase.
7: Ja, ik ga hier kijken naar een vrije trap voor Ouijos op een meter of 25 van het doel. SCA kreeg daar zojuist een gele kaart. Dion Polkamp was dat. Hij moest Jesper Schut even tegenhouden. En dat resulteerde dus in die vrije trap waar we nu naar gaan kijken. Joey Mensink en Jesper Schut allebei achter de bal. En een van de twee gaat die bal ongetwijfeld nemen op, nou, laten we zeggen, 24 meter van het doel. De muur staat net binnen de 16. Komt die bal, die gaat half in de muur. En weet Robin Moenhout die bal dan binnen te houden? Nee, het wordt wel een corner zo. Inmiddels de voorlaatste speelminuut van deze eerste helft. En is Ovios toch nu wel even op zoek naar die voorsprong. Dat zal natuurlijk een lekker moment zijn als je zo vlak voor rust die voorsprong weet te pakken. Heel veel kansen en mogelijkheden zijn er in deze laatste fase niet geweest. Dus wat dat betreft, ja, echt terecht zou het wellicht niet zijn. Maar we gaan toch even kijken wat er gaat gebeuren met die corner van Jasper Schut. Er wordt wat geduwd en getrokken rondom keeper Ties van Leeuwen. Komt die corner nu van Jasper Schut, die is scherp. Zou voor van Leeuwen moeten zijn, die zit er met een vuistje bij. En dan weet Sam van Lohuizen die bal weg te rammen. Dat betekent dat we hier inmiddels in de laatste officiële speelminuut zitten. En gaat er dan maar vanuit dat de ruststand hier bij Ovios SA 0-0 zal zijn.
1: Dankjewel Anton. En in Vaassen spelen ze nog Vios Groenwit, Matthijs.
8: Ja, zagen ze juist een mooi sprintduel tussen Christian Baks en Thijs Pelstra. Thijs Pelstra was Christian Baks meester, waardoor Groenwit niet in de problemen kwam. De bal wordt nu teruggespeeld door een van de centralen van Groenwit richting Steven Koopmans. Die kan die bal maar van nauwe nood aannemen. Is daardoor wat uit positie, geeft een slechte lange bal. Die lijkt onderschept te kunnen worden door Jesper Bourgogne. Maar die komt niet helemaal goed uit, waardoor Groenwit de bal weer kan overnemen. Het is nu Regi Roelofs, rechts buiten, die in het duel is met Damien Schipper. Schipper, ja, Roelof speelt hem nu naar voren, maar Schipper is eigenlijk sneller die kant op. Neemt die bal ook weer aan. Vervolgens heeft Roelof een overtreding nodig. En dat is voor scheidsrechter Spoon reden om maar te fluiten voor de rust. 45 minuten gespeeld, weinig gebeurt, 0-0.
1: Dankjewel Matthijs. En zo begrijp ik de wedstrijden waar wij vanmiddag live bij zijn. Daar is het op dit moment rust. Dus volgens mij tijd voor een...
9: Voor een mooi plaatje, Jan.
1: Lekker plaatje.
9: Ja, maar denk je, als we teruggaan naar de jaren 70, een beetje, en die een geheel eigen plek opvoerden in de Lage Landen. De classics, die ken jij natuurlijk wel, hè?
1: Zeer zeker. Ja, je laat wel heel duidelijk merken wat ongeveer onze leeftijd is.
9: Dat is misschien wel hun meest zonnige plaat, Jan. Een muzikale aanzichtkaart, in ieder geval uit het hele mooie Zuid-Amerika. Hier zijn ze bij natuurlijk bij de zaterdagmiddagsport, de classics met The Yellow Sun of
1: Ecuador.

Vuren bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Doe mee. Stuur snel je top 5 in. Insturen kan nu al. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. En wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. Top 850@rtv794.nl.

0: De man uit Amsterdam. Johan van der Meer. Heerlijke palingsoundmuziek, Jan. Heb je hem al gezien lopen daar op de dijk?
1: Nee.
0: Ah, oké. Okay. Maar in ieder geval, de donderdagavond heb ik hem ook heel vaak gedraaid in mijn uitzending. Want ja, ze hebben een plugger en die stuurt mij dat soort muziek allemaal per mail toegezonden, zeg maar. Dus vandaar dat ik deze wel... ik vind het wel lekker klinken zo.
1: Dat is elke donderdag van 7 tot 8, hè?
0: Ja, klopt. Ja, Hollandse passie. En alleen maar heel nieuwe artiesten, zeg maar, die net komen kijken, zeg maar. Net een beetje podium proberen te pakken. Ja. Een beetje bekendheid proberen op te bouwen.
1: Nou, en lukt Johan van der Meer dat?
0: Ja, zeker, zeker. Ja. Ik denk ook wel dat hij in de top 850 staat van Heerden.
1: Oh, dat kan maar zo. Ja, als er mensen zijn die ons willen helpen om die lijst samen te stellen. Ja, dan moeten ze even zo'n kaartje invullen met hun favoriete top 5. Dan kunnen we daar nog mee. Ja. We hebben er al heel wat hoor, laat dat duidelijk zijn.
0: Ja, waar kunnen ze die naartoe mailen?
1: Die kunnen ze gewoon mailen naar top850@rtv794.nl. Makkelijker kan het eigenlijk niet.
0: En 850 is gewoon 850.
1: 850.
0: Oké.
1: Okay. Ja, top 850, 850 inderdaad. @rtv794.nl. Stuur je top 5 daar, je favoriete top 5 daarheen. En we proberen daar aan het eind van het jaar een mooie top 850 van samen te stellen. En die wordt 4 dagen voor kerst wordt die uitgezonden. De laatste 4 dagen voor kerst.
0: Zeker.
1: Dus dat
0: en op locaties, geloof ik. Dat wordt de uitzending.
1: Ja, ik weet dat bijna uit mijn hoofd, kan ik je vertellen. We beginnen op de maandag, volgens mij, in...
0: Feesten?
1: Nee, in Wapenveld.
0: Oh, in Wapenveld.
1: We beginnen op maandag in Wapenveld.
0: Ja?
1: En dan gaan we naar Feesten, naar de kantine van Feesten. Dan gaan we naar Vorchten, naar het multifunctioneel centrum. En de laatste dag, dat is net de dag, de 24e dus, dan zitten we op de markt in Heerden bij café...
0: En dat is gewoon 24 uur uitzending, Jan?
1: Dat is 24 uur uitzending. Ja, op locatie zijn we in principe van 's morgens 8 tot 's avonds 12.
0: Ja.
1: En dan de nachtelijke uren, zeg maar. Vanuit
0: de studio?
1: Vanuit de studio. Want dat is daar zijn allerlei omstandigheden waar we geen goed grip op kunnen hebben. Dan hebben we met name over de veiligheid.
0: Ja.
1: Dat we gezegd hebben, dan gaan we die uren gaan we in de nacht doen. Dus, maar het belooft wat. Ja, en het wordt hard werken om die 850 platen erdoor te krijgen. Maar met hulp van met name natuurlijk de gemeente Heerden, maar ook van ver daarbuiten, want iedereen die mag zijn top 5 insturen, hopen we daar een leuke uitzending van te maken. En het bijzondere is nog dat we ook allerlei bandjes, zangers, zangeressen, koren de gelegenheid geven om een van hun liederen uit die top 850 live op de bühne te brengen. Dus
0: ik kijk er al naar uit, Jan.
1: Ja, absoluut. Absoluut.
0: We moeten nog bijna een halfjaartje wachten.
1: Zo is dat. Zo is dat. Hey, genoeg even daarover, want we hebben een sportuitzending en het is rust inmiddels op de velden waar we vanmiddag live bij zijn. En ik heb wat dat betreft ruststanden. Ovios SEH is nog 0-0. VVOP tegen Hattem 3-0. Fios Fasen Groenwit 62 0-0. Teuge tegen Columbia is nog 0-0. Epe tegen Heerde is nog 0-0. Het Harde tegen AGOVV 1-3. En Hatto Heim tegen Zwart-Wit 63 1-0. Dus ja, met name natuurlijk die laatste is een hele bijzondere uitslag. Want dat betekent met name dat het voor Fios nog wat voordelen kan hebben. Maar goed, er volgt nog een tweede helft, dus we willen daar nog niet op vooruit lopen. Dan de vierde klasse C, ruststanden. Uluspor moet ik zeggen, tegen DSV 61 0-0. WZC Olympia 28 1-1. Oene VSCO 61 1-0. Elspeet ZAC 1-2. En ESC EFC 58 is 3-1. En natuurlijk, ja, die belangrijke wedstrijd waar we bij zijn, Hulshorst tegen VEVO. Maar dat heeft u inmiddels al wel begrepen. Daar is het nog 1-0. Dan snel kijken of ik dat op mijn schermpje in ieder geval nog gelijk mee kan krijgen. Hebben we al contact met Henk Jonker wellicht.
0: Nee, nog niet. Daar gaan we zo even bellen voor jou.
1: Dan ga ik nu even kijken hoe daar de ruststanden zijn. Gorssel Eefde is 0-0. EZC 84 tegen Almen 0-1. Ik loop al even wat vooruit op Henk Jonker. Brummen tegen Doetinchem is 1-1. ZVV 56 tegen de Koninklijke UD 2-0. En de laatste wedstrijd is die tussen Dierense Boys en Harfsen. En ook daar is het nog 0-0. Dat zijn de ruststanden in de drie klasses waar we vanmiddag ten aanzien van het amateurvoetbal bij zijn. Even kijken, dan kijk ik hier even naar landelijke sport, internationale sport ook. Max Verstappen, die vanmiddag om 4:00 gaat starten in de 24 uur van, niet van Le Mans, maar van de Nürburgring. Bijzonder, want hij zit in het uiteraard het team van Red Bull met drie collega's. En zij gaan zo over ruim of bijna een half uurtje gaan zij starten zo direct. En de Giro, die gaat natuurlijk ook Vindicaat moet opletten, lees ik hier. Want het peloton is in tweeën gebroken. En er is een heel hoog tempo in met name het eerste uur. We gaan het zien. Etappe 8 wordt vanmiddag verreden. Een heuveletappe van 156 kilometer. We houden u op de hoogte als daar ontwikkelingen zijn. We gaan weer even kijken, want we zijn inmiddels weer begonnen op een van de velden, begrijp ik. Epe tegen Heerde. Erik, hoe is...
2: Jazeker. De 47e minuut van de wedstrijd. En we zagen al gelijk na het fluitsignaal een kansje voor Heerde via de Kalkoventjes. Allebei, Gerrit en Michel, die elkaar wisten te vinden. Maar daar kwam Gerrit echt heel goed vrij bij de tweede paal. Maar op de ene of andere manier miste hij een beetje de bal. En kon hij daardoor niet een schot produceren op doelman Vonk. Waar ik nog wel even over moet vertellen dat hij de aanstichter was van die vrije trap op de rand 16 vlak voor rust. Hij kwam heel gevaarlijk uit met twee vuisten vooruit en raakte daarmee volgens mij het hoofd van Lucas de Jong. Daarom duurde het ook een tijdje dat voor die vrije trap genomen kon worden. Ja, en Vonk kwam daar in mijn beleving best wel goed weg met een gele kaart hoor. Het had best een rode kaart kunnen zijn vanuit mijn gezichtsveld. Maar uiteindelijk kreeg hij dus slecht schil en die vrije trap dus die we al eerder hadden meegenomen. Goed, wissels zie ik zo 1, 2, 3 niet aan beide ploegen. Ik zie er wel een opstomende Silvan Vos. Die mag heel ver komen hoor, want het middenveld ligt helemaal open door beide ploegen. Maar ja, wat gaat hij dan doen? Hij wacht en ja, en dan is dit niet best wat hij doet. Want dan kan Epe gewoon verdedigen via Jelmer Kommer was dat volgens mij, of René Suurland. En dan kan Heerde dus rustig verder gaan met een ingooi. Neemt ze alle tijd voor, krijgen ze een nieuwe bal. Er zitten ook overal trouwens ballenjongetjes en meisjes langs het veld. Dat is ook wel aandoenlijk zo in de derde klasse natuurlijk. Ze moeten nog niet een pionnetje te liggen zoals in de Eredivisie. Goed, ingooi komt nu van Vos. Gaat de 16 in van SV Epe. Maar daar staan genoeg spelers van Epe, zoals Thijs Tegenman. Maar die verliest dan wel de bal aan die andere Kalkoven. En dan Lucas de Jong misschien nog. Nee, dan kan Maurits de Jong die kan de bal oppakken en gaat beginnen een aanval namens de thuisploeg. En zo hebben we hier zo 49 minuutjes gespeeld. En is het nog steeds 0 tegen 0.
1: Dankjewel Erik. Vios, Vaassen, Groenwit, 62. Ook daar rolt de bal weer, begrijp ik, Matthijs.
3: Ook hier rolt de bal. Bal rolde zojuist raken links naast. Volgens mij was het een schot van Levi Tuarceda. Ik was zelf nog niet helemaal geïnstalleerd. Maar het was opnieuw keeper Koopmans van Groenwit die de bal naast keek tot zijn opluchting. Het spel is inderdaad weer onderweg. Een minuutje hebben we gespeeld. Beide ploegen hebben één keer gewisseld. Aan de kant van Groen-Wit is Kornjutsch niet erin gekomen. Dat is een speler met nummer 15. Moet nog even zien voor wie hij in de ploeg is gekomen. Dat houdt u nog van mij te goed. Vios heeft ook gewisseld. Jesper Bourgogne klaagde wat over Achillespeesklachten. En Thomas Prins heeft het zeker voor het onzeker genomen. En beslist dat Maurits Vis de wedstrijd in zijn positie af gaat maken. Maurits Vis overigens die al een tijdje niet heeft gespeeld. Heeft lange tijd gekwakkeld met een teenblessure, een teenbreuk om precies te zijn. Het is goed om ook hem weer binnen de lijn te zien. Zo stroomt de ziekenboeg bij Vios toch langzamerhand serieus leeg. Ja, wat gebeurde er net nog in de rust? Ja, ik vertelde in de voorbeschouwing al dat de tweede helft al van Vios juist kampioen is geworden. Nou, dat was een enorm feest, ook net nog tijdens de rust. De Stoom Sprint moest zijn best doen om boven alle carnavalskrakers uit toch nog een serieuze wedstrijdanalyse op de mat te leggen. Dus, en dat is hem al gelukt ook. Complimenten aan Thomas Prins via deze weg daarvoor nog. Want ja, ik geef het je toch te doen. Inmiddels is een goede voorzet gezien van Christian Baks. Die probeerde Verre Timmer te bereiken, maar het was Stefan Koopmans die die bal kon plukken voordat Verre Timmer gevaarlijk kon worden. Dus we kunnen wel stellen dat de openingsfase voor Vios is. Dat geeft de burger hier moed, want ja, Vios wil hier natuurlijk gaan winnen. Toch het idee dat we echt nog lang niet hebben gezien wat Vios kan vandaag. Dus laten we hopen dat dat in de tweede helft wel gaat gebeuren.
1: En ik blijf het maar benadrukken, Matthijs. Het is bij Hatto Heim tegen Zwart-Wit 63 nog steeds 1-0. Dus dat biedt
3: tekenen dat een overwinning. Ja, bij een overwinning zou je op gelijke hoogte komen wat betreft de punten. Dan staat Zwart-Wit nog wel boven Vios op het basis van doelsaldo. En ja, die achterstand is bij mijn weten ook wel behoorlijk groot. En ik zie Groen-Wit niet met dikke cijfers hier naar huis gaan. Volgende week moet Vios op bezoek bij VV Heerde. Het zal ook geen riante uitslag worden. Dus Vios zal het waarschijnlijk op punten moeten doen. Ja, en dan is vandaag natuurlijk wel een uitgelezen mogelijkheid.
1: Ja.
3: Om in ieder geval op punten gelijk te komen. Maar goed, dat is allemaal voorbarig. Want je zult dan wel zelf eerst die wedstrijd moeten winnen. Maar fijn dat je dit nog even onderstreept.
1: Waar het hart van vol is, stroomt de mond van over. Laten we het daar maar eventjes op houden. Oké, dankjewel Matthijs. We gaan kijken in Wapenveld, WZC Olympia 28. Aard, jullie zijn weer begonnen.
4: Ja.
1: Maar er is weinig te melden, hoor ik.
4: Ja, gaat er hier op. Er wordt aan alle kanten geschreeuwd om een penalty voor Olympia. Maar we werden twee keer goed geblokt en ook een goede redding van Rowan Berghorst. Zodat hier Olympia niet op 1-2 komt in de 47e minuut, want we zijn pas net weer begonnen. Ja, hier in de rust ging het meer over andere velden dan over het potje hier zo. Want het gekke EFC staat met 3-1 achter bij Elburg. Dus dat is een concurrent van Olympia. Dus als Olympia hier wint...
1: Erik, kom er maar in.
5: Ja, de bal is gebroken in de 53e minuut. Luc Berkhoff met de corner. En die komt volgens mij voor de voeten van René Suurland. En dan is het of Stefan Lokhorst of een verdediger van Heerde die het laatste setje geeft. Maar Vincent Mostert kansloos. En zo is het Epe die de band brengt. En nu Witte Wibbel aan kop gaat in de derde klasse N.
1: Het spel is op de wagen. Epe Heerde 1-0. Aarts, weer even snel terug naar jou.
4: Ja, hier hebben we verder ook niks, maar ik was al bezig. Maar in ieder geval, Zak die staat op pole position voor het kampioenschap. Staat met 2-1 voor bij Elspeet. EFC staat nog steeds op pole position bij deze stand voor de derde periode. Maar mocht Olympia hier winnen en EFC verliest, dan zijn ze die derde periode kwijt aan Olympia. Dan is in dat geval VSCO en Oene ook nog weer in het zicht voor het overnemen van de periode van Zak. Dus het kan alle kanten nog op aan. Blijf aan de lijn. Over een uur weten we meer.
1: Zo is dat, Aart. Dankjewel voor het rekenwerk. Anton van Orel, Ovios, SCA. Ook daar wordt weer gespeeld.
6: Ja, klopt. Ik ga naar een corner kijken van SCA. Vanaf de rechterzijde, Jochem Tellegen, neemt de bal, is lang onderweg. Wordt ingekopt. Oh, wat van de lijn gehaald. Wat een enorme kans voor Joep Krul. Kopt die bal heel goed in, maar een van de verdedigers die staat daar op de lijn. En die weet die bal daar tegen te houden. Ho, ho, ho, dat had echt niks verschil. Op SCA was daar op een 0-1 voorsprong gekomen. Hele goede verdedigende actie daarvan. Ik denk dat het nummer 10 was van Ovios. Ik heb het lijstje met name in mijn jaszak. Die kan ik zo snel even niet pakken. Maar ik kijk naar een tweede corner. Weer ingekopt door Joep Deel. Maar die gaat een half metertje naast het doel. En dat betekent dat Ovios een doeltrap mag nemen. En inmiddels minuut 51 van de wedstrijd. We hebben geen nieuwe namen gezien in de rust. Betekent dezelfde spelers hier nog op het veld. Aan het eind van de eerste helft kreeg SCA nog twee gele kaarten. Eerst van Dion Polkamp, later van Luca Cabellani. En dat zijn denk ik voor nu de belangrijkste zaken. Terwijl SCA is goed uit de kleedkamer gekomen. Want ook al in de tweede minuut na de rust was er ook al een afstandsschot van Nathan van Dommelen. Maar die bal die ging een metertje naast het doel van keeper Gerald Pontstein. niet zojuist geslagen was bij die kopbal van Joep Dils. Maar een goede verdedigende actie voorkwam erger. Kijk nog even naar een aanval nu van Orios. Het is Jasper Schut. Maar het is een goede verdedigende actie weer van Dion Poelkamp. Dan kan SJ wellicht in de omschakeling uit. Lukt dat ook? Nee, de bal gaat over. De zijlijn minuut 52 loopt hier in Oldebroek. En de stand nog altijd 0-0.
1: U merkt het, de spanning gaat oplopen nu die tweede helft overal is aangevangen. Ik hoor inmiddels Erik Smit, daar is weer gescoord. Erik.
7: Wederom Luc Berkel van de linkerkant gaat hier heel makkelijk langs. Rico Vos komt bij de achterlijn in de 16 meter en dan houdt hij het overzicht. En natuurlijk het goudhaantje van Epe, Stefan Lokhorst. Die daar klaar staat om de bal in de rechterhoek keurig in te tikken. En zo gaat het hard. Zo is het binnen 2 minuten dus 2-0 geworden. En zit Epe in een zetel op weg naar in ieder geval de virtuele koppositie. En wie weet met nog even kijken kleine 35 minuten te gaan hier. Wat het allemaal waard is, dat weten we daarna pas. Maar voorlopig Epe op rozen hier zo. Doelpunt van Stefan Lokhorst, 2-0.
1: En dat betekent dat Sowios aan de bak moet. Want anders geven ze het nog uit handen, dat kampioenschap. Maar dat kan allemaal nog gebeuren. We zijn in Hulshorst bij Hulshorst tegen Vevo met Wim van Bessen. Wij verlieten je voor rust met een 1-0 ruststand. Hoe is dat nu, Wim?
8: Ja, de eerste 10 minuten van de tweede helft zijn verstreken. En ik moet eerlijk zeggen, Pevo was heel dicht bij de gelijkmaker. Een stekende aanval op de linkerkant. Goede voorzet van Jur Bijsterbos. En een goede inzet van Jason van der Meulen. Maar de doelman van Hulshorst die redde zeer fraai. Want dat was echt een hele goede kans voor Pevo. Een schot denk ik van een meter of 16. En ja, hij tikt hem goed uit de hoek. Het spel op dit moment ligt even stil. Dat is in verband met een overtreding die Vevo werd begaan door Roald van Bessen. Die een van de spelers van Hulshorst raakt en daarvoor op de gele kaart weer wel terecht. Want het was wel best wel een gevaarlijke situatie. Maar ja, gelukkig was er geen doorgebroken speler. Maar goed, daar moeten we natuurlijk wel uitkijken. Want ik zeg al, Hulshorst hetzelfde beetje als voor de rust. Die worden wat teruggedrongen. En dan in één keer zijn ze met z'n allen naar voren met een diepe bal. En ze hebben ja, toch een paar snelle jongens daarin lopen. Nou, Vevo heeft noodgedwongen moeten wisselen. Timo van Loo, die raakte net een minuut of 2-3 geleden wat aangeslagen. En die heeft het veld verlaten voor Rick van Limburg. En ja, dat betekent dat Vevo misschien iets anders gaat spelen. Want Rick is eigenlijk meer een middenvelder dan een aanvaller. Ik denk dat daardoor Dani Draaier wat meer door zal schuiven naar voren. En Rick wat meer controlerende middenvelder zal gaan spelen. Nou, en ja, Vevo die zal toch zal wat moeten. Het is natuurlijk nog een half uur te gaan. En ja, je moet nog wel 2 keer scoren. Want in 1 keer heb je zelfs niet genoeg gelijkspel. Is ook niet voldoende. Dus Vevo zal vol aan de bak moeten. Ik moet eigenlijk zeggen, het spel van de eerste 10 minuten van de tweede helft, dat geeft best wel vertrouwen. Want ze doen het best wel goed. Best wel dreigend. Maar ja, goed, ze moeten aan de andere kant moeten ontzettend oppassen op die lange ballen van Hulshorst. Dat komt er nu. Nee, die gaat niet.

0: precies wat er gebeurde. Essia met een levensgrote kans. Die wordt van de lijn gehaald. Aanval later aan de andere kant zat hij wel binnen via Andy Vlier. Hij ontspeelt keeper Ties van Leeuwen en weet van dichtbij die bal binnen te werken. Dat betekent hier na 55 minuten een nieuwe tussenstand. OWIOS 1, SJA 0.
1: Dankjewel Anton. En terug even naar Wim van Bessen.
2: Ja, op dit moment ja, weer een aanval van Hulsdorf over de rechterkant. Die nummer 18, dat is toch wel een heel gevaar. Een eigen handenbinnetje noemen ze dat vroeger, maar... Die wordt nu wel gelukkig van de bal afgezet. Nou, de Vevo die zoekt de aanval weer. Over Jason van der Meulen. Die speelt... Nee. Oei, nou, dat ontsteltenis van alles wat Vevo is, wordt Dion van Velzen teruggefloten en teruggepakt in eerste instantie voor buitenspel. Ja, ik kan het niet zien. Ik heb inmiddels een iets andere positie ingenomen. Ik zit achter het doel bij Hulsdorf. Ik kan het niet zien of het wel of niet was op het moment van spelen. Dus nou ja, we zullen maar... We zullen ervan uitgaan dat de grensrechter het goed had en de scheidsrechter goed over. Nou, een hoge bal voor... Oei, daar gaat Jero Rijen erdoor. Nou, die bal... Nee, oei. Die bal was voorgezet. Wat is dat? Nou, wat... Oh, nou, ik dacht dat er een corner of een open bal was, maar ga door. Oh, nou, daar wordt... Dit scheidsrechter die ziet dat niet, maar Jur Bijsterbos, die heel goed speelt aan de linkerkant, die kwam heel goed op en die wordt daar eigenlijk tegengehouden. Het was eigenlijk lijkt me wel een overtreding. Maar goed, de scheidsrechter hebben we niet gezien, kon het ook niet zien, want die volgt natuurlijk het spel met de bal. En Jur die was eigenlijk was geen bal in de buurt en die werd daar neergelegd. Maar goed, een lange bal. Oei, dat is een... Daar kunnen Roald van Bessen en Davy Kroes nog net 11 uur redding brengen. Want het is een lange bal. En Jur Bijsterbos die gaat weer aan de linkerkant. Die is, dat is echt een ouderwetse wingback noemen ze dat tegenwoordig. Die strijkt eigenlijk de hele linkerkant. En die speelt heel goed. Eens even kijken. Oh, Dion van Velzen. Nou, die wordt daar ook heel gemeen neergetrapt. En ik denk dat... De speler van Hulsdorf, ja, en terecht een gele kaart krijgt, nummer 18. Want dat is gewoon, de bal is al lang weg en hij schopt Dion van Velzen keihard op de enkels, op de Achillespees. En ik denk, ja, Dion die was de laatste weken al niet fit. Met name die enkel. En ik ben bang dat hem op het, letterlijk en figuurlijk op zijn Achillespees hebben geraakt. Ik hoop dat hij de strijd kan volhouden. Maar goed, de verzorging is er in elk geval bij. Maar goed, de scheidsrechter die noteert de gele kaart voor nummer 18. Ja, niet dat je daar wat aan hebt, maar goed... Het is in elk geval wel een signaal. En dan krijgen we een vrije trap. Daar als alles weer in de benen is. Ja. Oh, die jongen die loopt nog niet helemaal hier van het. Maar goed, we gaan even de vrije trap meenemen. De scheidsrechter die haalt de aanvoerder van bij elkaar. Want die denkt, ja, het spel is nu een beetje op de wagen. En dat merken we wel. Want er worden toch van beide kanten wel wat forse overtredingen gemaakt. En... Dat zal hij willen ingrijpen voordat het escaleert. Nou, in elk geval een vrije trap van Roald van Bessen. We nemen hem even mee. Eens even kijken. Ja, daar komt hij. Er wordt goed ingebracht bij de tweede paal. Nee, Lars Timmer die kan er niet bij komen. Die wordt goed verdedigd. En met 62 minuten op het scorebord blijft de stand voorlopig 1-0 in het voordeel van de thuisclub.
1: Ja, en dat gaat problemen opleveren voor VVO als het zo blijft. Dat wil zeggen, ze gaan direct degradatie tegemoet. Het is niet anders. Maar goed, we hebben nog een kwart wedstrijd ongeveer te gaan. Dat hebben we ook in fasen bij Vios tegen Groenwits. Matthijs.
3: Och, Jan. Het is alsof de spelers jouw aansporingen van zojuist meekregen. Want ze zijn echt... Goed bezig. Groenwit staat echt met de rug tegen de muren. Het is Vios dat hier dicteert. Speelt richting de kantine. Misschien heeft dat er iets mee te maken. Op dit moment een doel van corner van Christian Baks. Het is Damien Schipper die wel inkoppelt, maar dat lukt niet helemaal. Mehmet Ali Akhlin neemt die bal net buiten de 16. Pikt hij die bal op, geeft die bal een hengst. Maar ziet hoe David Koopmans die bal keurig naast kan tikken, zodat er een nieuwe hoekschop genomen mag worden. Het is niet het eerste gevaar dat we hier hebben gezien, want Vios heeft maar liefst 2 keer het aluminium geraakt. Het was eigenlijk net na mijn bijdrage Levi Touaseda die het middenveld overstak, die bal aan de voet had, onbedreigd een hoek kon uitzoeken, dat ook keurig deed. Over David Koopmans heen en Koopmans had een engeltje op de kruising, want daar spatte die bal prachtig op uit 1.

0: Maar goed, dat was natuurlijk wel problematisch voor FIOS. Want dan blijft het toch 0-0. Even later ook een voorzet van Levi Tuorsela. Het was Tuorsela die niet alleen die voorzet gaf, maar ook direct een aanwijzing aan Ferre Timmer. Overstap. Nou, hij stapt over die bal heen. Christian Baks kon de bal aannemen, stuurt richting de hoek, maar ook die bal op de paal. Even later was het weer Ferre Timmer die in de 16 werd aangespeeld. Kon niet echt tot een schot komen. Aanname was eigenlijk gewoon heel erg slecht. Maar toen was het Christian Baks die bal weer op kon pikken. En ja, volgens mij had hij gewoon keihard op doel moeten roeien. Dan had Koopmans geen kans gehad. Maar het schotje van Baks miste eigenlijk vuur, waardoor Koopmans die bal vrij eenvoudig van de grond af kon plukken. Dat hebben we hier allemaal gezien en we vragen ons allemaal af, ja, hoe krijgt FIOS het voor elkaar om hier niet op voorsprong te staan? Maar het is er echt gebeurd. Dit moment levert Tuorsela weer. Zet aan voor een vrije trap. De vrije trap wordt genomen als een soort halve corner. Bal draait in, maar is veel te hard, waardoor die bal ongevaarlijk over de achterlijn gaat en Groenwit hier weer goed wegkomt. Het staat hier 0-0, maar dat is eigenlijk een klein wonder.
1: Duidelijke taal, Matthijs. Maar goed, we hebben nog ongeveer een kwart wedstrijd te gaan. Even kijken. Epe Heerde. Zullen we die in eerste... We gaan eerst even kijken bij WZC tegen Olympia. Want daar is weer opnieuw gescoord, begrijp ik, Aard?
2: Jazeker. Olympia is de gelukkige die gescoord heeft. Het is in ieder geval 2-1 geworden in de 52e minuut. Dat is al een minuutje of 8 geleden. WZC heeft in de rust gewisseld. Laat iedereen spelen. Zo is er in de verdediging 2 keer gewisseld. 1 keer gewisseld in ieder geval Thomas Steenbergen naar de kant. En de jonge Sylvan Timmerman speelt nu rechtsback. Dus nu staat anders. Zijn broertje staat dan verdedigend in de middellinie. Die speelt nu een verkeerde paas. Dus Olympia die kan weer, zit er weer in de 16 van WZC. Haalt weer uit en gaat raak links naast. De kansen worden meer voor Olympia dan voor WZC. WZC heeft aan de andere kant ook in de spits gewisseld. William Wolf heeft plek ingenomen van Mike Meijner. Mike Meijner heeft na de winterstop in ieder geval niet genoeg gescoord. En William Wolf die mag dat nu gaan proberen. Nu gaat WZC nog 2 keer wisselen. Daar komen in het veld Joep Kroes. Die gaat ook WZC verlaten. En Bram Roskam. Mike Nijland ging eruit. Die gaf vorige week de voorkeur aan Jawalhoor, een vrijgezellenmiddag in plaats van de wedstrijd tegen VSJO. En Martijn Anderweg die gaat naar de kant. Bram Roskam komt op zijn vertrouwde plek op rechtsbuiten. Wie weet gaat daar de brommen nog 3 keer aan en kunnen we hier nog lachen. Hebben we wel eerder 2-2 gespeeld hier tegen Olympia. En toen gingen ze ook met de staart tussen de benen weer naar huis. Dus, ik zou zo zeggen, maak u maar op voor het Wapenvelds kwartiertje.
1: Als de bal maar blijft rollen, dankjewel Aard. We zijn bij Epe moeten we op dit moment zijn. Want daar vallen de doelpunten, Erik.
3: 3-0 is het geworden al zojuist. Thijs Tegenman maakte hem. Hij kreeg hem op puntgaaf aangegeven door Stefan Lokhorst. Keeper zat er nog in eerste instantie bij. Maar vervolgens was hij heel alert en kon hij hem keurig binnenschuiven. En zo is de wedstrijd hier beslist. En is het afwachten wat er dus bij OWS tegen SCA gebeurt. 3 dubbele wissels zien we nu. Trainer Bulent Akkar die brengt Mason Almorades in. Hij brengt Jorn van Zuuk in. En hij brengt volgens mij ook Bengt Witterholt in de ploeg. En dat voor Luc Berkhoff, Stefan Lokhorst en dus een net doelpuntenmaker Thijs Stegeman. Gaat Epe nog wel gewoon door? Ja, natuurlijk gaan ze gewoon door, want ze kunnen goed voetballen. En het gaat makkelijk in de tweede helft tegen Heerde, wat daar weinig tegenover stelt. Nu is het Mason Almorades met zijn eerste balcontact gelijk voor het doel. En dan is het Witterholt die heel... Hij schiet keihard op de wreef, maar daar zit Mostert heel goed bij. En was het al bijna weer 4-0. Een onmachtig Heerde hier in de tweede helft. In de eerste helft hield het nog goed tegen. Maar het is aanvallend. Ook is het hier zo zeer pover op de Wachtelenberg. De hoekschop die wordt nog genomen door Mason Almorades. In de 68e minuut van de wedstrijd is dat. En hij steekt een arm op en daar komt hij dan. En die komt bij de eerste bal bij Krijgsman. En dan is het afvallende bal voor Maurits de Jong. Die gaat aanhalen. Nee, Justin van Gelder dan. Ja, brengt hem weer voor het doel. En daar is net nummer 4. Even 0, dat was heel dichtbij René Suurland, maar die gaat er net naast. Dus hier is de wedstrijd gespeeld. In de 68e minuut is het 3-0 voor Epe.
1: We hebben 3/4 van de wedstrijden erop zitten. Dat betekent dat ik u even tussenstanden ga geven. OWIOS tegen SCH is 1-0. We gaan zo direct naar Anton. VVOP tegen Hattem 3-1. 1. Vios Groenwit is nog 0-0. Teuge Columbia 1-0. Epe Heerde 3-0. Het Harde tegen AGOVV 1-4. En Hatto Heim tegen Zwart-Wit 63 is nog steeds 1-0. Tenzij er wat aan is veranderd. Althans wat betreft Oldebroek, Ovios, SCH. Anton, 1-0 nog.
4: Ja, nog altijd. Ik moet wel zeggen, het doelpunt is voor Ovios. Maar de kansen zijn voor SCH hoor. Want een paar minuten geleden een goede aanval over de rechterzijde. Een prima voorzet van Luca Cabriani. En Nathan Verdommelis neemt die bal echt perfect als een volley in één keer op de pantoffel. Het nadeel alleen, die bal was recht van zijn keeper af. En dus was er wederom een redding van keeper Hero Pontstein. Die weer een pijkerpot staat te keeper namens Ovios. Zojuist ook nog een gevaarlijke situatie gezien voor het doel van Thies van Leeuwen. Die de bal wel wist tegen te houden, maar bijna nog bijna over de doellijnen heen rolde. Maar uiteindelijk liep dat net goed af voor de Heerdenaren. Dat had ook zomaar de 2-0 kunnen zijn. Maar dat is niet gebeurd. En dat betekent dat we hier inmiddels 66 minuten hebben gespeeld. Bij een stand van 1-0. En SCH zojuist een drievoudige wissel heeft toegepast. Nathan Verdommelis, Wessel van der Most en Luca Cabriani zijn er afgegaan. Wessel Berghorst, Wout Beekman en Matthijs Lochtenberg zijn in de ploeg gekomen. En met die verse benen, met name aanvallend ingesteld, gaat SCH op jacht naar die gelijkmaker. Goede voorzet weer van de invaller Wessel Berghorst. Sam Verlohuizen weet die bal wel te koppen, maar die bal die gaat weer een metertje naast het doel. Maar het is echt SCH dat er absoluut niet minder is op dit moment dan de thuisploeg. Maar ja, Ovios heeft de voorsprong te pakken en dat is precies wat ze willen. We gaan hier de 67e minuut in bij een stand van 1-0.
1: Dankjewel, Anton. Tussenstanden in de vierde klasse C. Uluspor FC tegen DSV 61. 1-0. WZC Olympia is 1-2. Oene tegen WSCO 61 1-0. Elspeet ZAC 1-4. ESC EFC 58 is 3-2. En Hulshorst tegen VVO inmiddels 2-0. Daarvoor hebben we Wim nog niet hangen. Nee. Oké, dan. Dan gaan we nog eventjes in Epe kijken bij Erik Smit. Epe Heerde.
3: Ja, hier gebeurt voorlopig Epe weer in balbezit natuurlijk. Maar ik wou nog even op 4C inhaken. Want bij deze tussenstand is ZAC de kampioen in de vierde klasse C. En dat is eigenlijk dus zoals het hoort. Want zij stonden ook bovenaan en zij winnen vandaag door Boas Smits. Wat ik net even heb begrepen. Een hele goede zaalvoetballer is dat. En die speelt dus ook nog even voor de vierde klasse C als veldvoetballer. En die heeft er volgens mij al 3 in liggen vanmiddag. En dus zij gaan op weg naar het kampioenschap. Zo simpel kan het wat dat betreft dan ook zijn. Hier zo nog een aanval. Witterholt die dribbelt de 16 in. Zijn Davy van Vels zit hem goed op de Ilia. Die speelt gewoon goed. Alleen, sorry. Heerde is gewoon nog te onmachtig vanmiddag hier zo. En Epe gaat deze wedstrijd uitvoetballen. Gaat misschien nog wat aan het doelsaldo zien. Dat zien we straks in het derde uur van deze uitzending. Waar Epe nu een hoekschop mag nemen via Justin van Gelder. Die er trouwens in het tweede bedrijf niet echt aan de pas gekomen is. Maar echt nodig was het ook niet. Hij gaat nu die corner nemen. Die komt dan uiteindelijk bij de tweede paal uit. En daar zit Vincent Most het goed bij. Afvallende bal dus voor Maurits de Jong. Kan die gaan schieten? Nee, Nick Krijgsman dan. Gaat die schieten? Nee, het wordt toch Maurits de Jong. Maar die gaat hoog over de ballenvanger heen. Dus hier op de Wachtenberg bij Epe Heerde is het nog steeds 3-0.
1: Dankjewel Erik. En ook voor uiteraard die andere informatie. Je bent goed op de hoogte. Nog eventjes de tussenstanden in 5C. Gorssel Eefde 0-0. EZC Almen 0-2. Brummen Doetinchem 2-1. ZVV 56 Koninklijk UD 2-0. En Dierense Boys tegen Harfsen is nog 0-0. Dat zijn alle tussenstanden op dit moment bij de klasses waar we vanmiddag live bij zijn. Het nieuws van 4 uur staat weer voor de deur. Wij zijn na het nieuws weer bij u terug met de slotfases en de... Nou, het woord wil me even niet te binnen schieten, ik wou zeggen. Maar, uiteindelijk...
5: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de Malediven is een bergingswerker omgekomen bij het zoeken naar de Italiaanse duikers in een grot. Volgens de regering van de eilanden was het slachtoffer een militaire duiker. Hij overleed in het ziekenhuis aan Caisson-ziekte, mogelijk doordat hij te snel boven water kwam. De Italianen naar wie wordt gezocht kwamen deze week vast te zitten in een grot op 50 tot 60 meter diepte. Tot nu toe is 1 dode boven water gehaald. Naar 4 anderen wordt nog gezocht. De leider van de militaire tak van Hamas is gedood. Volgens Israël was hij een van de laatste hooggeplaatste commandanten die verantwoordelijk waren voor de aanvallen van 7 oktober 2023. Daarbij werden in Israël bijna 1200 mensen gedood. Sinds oktober geldt er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas. Maar dat bestand wordt door Israël geregeld geschonden. Het land zegt in Gaza Hamas-doelen aan te vallen. Een vrouw uit Hulst in Zeeland mag de komende 10 jaar geen dieren meer houden. Dat is besloten nadat de diereninspectie ontdekte dat ze haar honden zwaar verwaarloosde. De 9 honden liepen tussen hun eigen uitwerpselen. Ze kregen te weinig drinken en in hun voerbakken zat beschimmeld vlees, meldt Omroep Zeeland. De honden zijn in beslag genomen. Het is niet de eerste keer dat de vrouw van 70 wordt veroordeeld voor het verwaarlozen van dieren. Dat gebeurde al 2 keer eerder. Jessica Schilder heeft het Nederlands record kogelstoten verbeterd. Ze gooide in Shanghai tot een afstand van 21 meter en 9 centimeter. Het vorige record stond op zo'n 20,5 meter. Stond ook op naam van Schilder. En het weer, zonnige periode en buien. Het is 12 tot 15 graden. Morgen eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien door wat vaker zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor al uw home-elektro is er maar één adres. Roosendaal Home-Elektro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuisbezorgd. Roosendaal Home-Elektro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

0: Dit is RTV 794 Zaterdagsport. Presentatie Jan Berens.
1: Ons laatste uur, iets over vieren is het. Tot 5 uur zijn we nog live bij u en hopen we alle uitslagen in ieder geval mee te krijgen. Want de wedstrijden waar we vanmiddag live bij zijn, die zijn allemaal om 2:30 begonnen. Dus dat moet inderdaad gaan lukken. Laten we eerst maar eens gaan kijken in Epe. Want daar is die belangrijke wedstrijd Epe Heerde deze derby aan de gang. Maar hij is inmiddels gespeeld, denk ik, Erik. Hè? 3-0?
2: Ja, absoluut. 77e minuut, 3-0. Dubbele wissel nu aan de kant van de VV Heerde. We zien daar Ivan van de Beek onder andere, die zo in gaat vallen. Bij Epe is het van Huiskamp nog in het veld gekomen. Hij kwam voor Maurits de Jong. En zo heeft Bülent Akkar de meeste van zijn belangrijke spelers ondertussen van het veld gehaald. Op weg dus naar de laatste speelronde volgende week als Epe het opneemt tegen SCH. En dat het dan ook nog afhankelijk is natuurlijk van OWIOS wat vandaag speelt tegen hetzelfde SCH. Maar hier is het na 78 minuten 3-0 en is het wel gespeeld voor wat betreft deze zaterdag. Maar goed, we moeten nog eventjes en daar gaan we natuurlijk gewoon verslag van doen. Maar nog een klein kwartiertje hier op de Wachtenberg bij een 3-0 tussenstand tussen Epe en Heerde.
1: Dank je, Erik. WZC Olympia is gelijk op dit moment, begrijp ik, Aard?
3: Jazeker.
1: Kijk.
3: Nou, dat is niet van mogelijk. De kansen gaan over en weer. Het is echt een mooie pot voetbal voor neutrale toeschouwers. En die zijn er genoeg. Alhoewel de helft voor groen is en de andere helft voor blauw-wit is. Maar het was een voorzet van Langeberg, kwam bij tweede paal. En ineens op de slof bij William Wolf en die maakt zijn spitsverkiezingen maakt hij waar en die knalde de bal met een streep in de bovenhoek. En daar gaat hij weer. Bram Ross kwam op rechts. Die is los. Gaat hij iedereen voorbij? Gaat hij voorgeven? Ja, daar gaat hij. Huppakee. Daar gaat de turbo erop. Richting de achterlijn. Bal bij tweede paal. Daar kopt Kroes kop terug en weer is het Wolf. Verre hoek. Oei, die keeper die tikt hem eruit. Ja, het was, had hier zomaar 3-2 kunnen staan voor WZC. Zo kan het over en weer. We hebben nog een dikke kwartiertje. Misschien wordt dan dat wel het echte wapenveld een kwartiertje. Maar voorlopig is Olympia nog helemaal niet tevreden of ontevreden vandaag. Want op basis van alle standen gaan ze gewoon als derde eindigen. Maar goed, zover zijn we er niet. Wat ik wel heb, is dat Zak met 4-2 voorstaat bij Elspeet. En dat betekent kampioenschap voor Zak. VSCO. Die gaat niet bij de eerste drie terechtkomen. Die staan maar 1-0 achter. Daar moet nog een wonder gebeuren. En voor onze gasten uit Veessen, ja, het is jammer, maar zij staan dan eigenlijk in de vijfde klasse. Omdat ze nou inmiddels met 3-0 achter staan. Maar voorlopig, hier is het 2-2.
1: Kijk aan, dankjewel Aard. En uiteraard ook voor de andere informatie. OWIOS SCH, we verlieten jou met 1-0, Anton. Het nieuws zat ertussen. Heeft dat veranderingen gebracht?
4: Nee, dat heeft geen veranderingen gebracht. Maar het is wel een hele open wedstrijd geworden. Die echt met kansen aan alle zijden van het veld zo ongeveer. Het is echt bijna iedere aanval op dit moment is echt heel erg gevaarlijk. Heeft natuurlijk ook alles te maken met het feit dat SCH aanvallender is gaan spelen. Waardoor het heel erg open is. En aan beide zijden van het veld eigenlijk alles en iedereen zo ongeveer 1-1 staat. Er is geen rugdekking meer. En dat resulteert echt in grote kansen. Maar beide doelmannen die weten zich kranig te weren bij verschillende schoten en pogingen aan beide zijden. Heel Pontzijn is dat aan de kant van Owils. En Tiso Leeuw aan de kant van SCH. Die wordt de bal weggewerkt. De defensie van SCH is daar een hele stevige tackle. Dan de nummer 6 van OWIOS, die heeft volgens mij al een gele kaart, als ik mij niet vergis. En dan zou dat wellicht zijn tweede van de middag kunnen zijn. Jurie de Vries is dat. Even kijken, nee, die heeft volgens mij toch nog geen gele kaart. Dat vergis ik mij met een andere speler. Dat betekent wel dat er weer een blessurebehandeling nodig is. En er ongetwijfeld weer een volgende kaart getrokken gaat worden door scheidsrechter Reinen. Dat is inderdaad het geval. Een gele kaart voor Jurie de Vries. En dat is denk ik inmiddels kaartje nummer 6 of zo uit mijn hoofd in deze wedstrijd. Die er volop gaat aan beide zijden. Dus SCH heeft zich zeker nog niet verloren. Gegeven heeft zich zeker nog niet overgegeven. Want het proeft en het ruikt dat er hier echt nog wel wat te halen valt. En dat snap ik wel, want OWIOS oogt gespannen en heeft veel kansen nodig om aan meer treffers te komen. We gaan hier dus een spannende slotfase tegemoet. Minuut 78 loopt. De wedstrijd ligt hier even stil vanwege een blessurebehandeling bij Sam van Lohuizen. En de stand is nog altijd 1-0 voor OWIOS.
1: Ja, Anton memoreerde dat al even. SCH, Heerde, Columbia, Groenwit en VVOP zijn eigenlijk de vijf clubs die strijden om buiten die na-competitie te blijven. Nou, VVOP die gaat vanmiddag volop de 3 punten pakken. Dus die gaat dat toch mooi omhoog. Groen-wit is nog steeds 0-0, want die is bij Vios. Daar horen we alles van Matthijs Nicolai. Matthijs, ja. 0-0 nog, hè?
5: Ja, 79e minuut loopt hier. Het staat inderdaad nog 0-0. Groen-wit zal denken, nou, we hebben de afgelopen jaren niet van Vios gewonnen. Sterker nog, we hebben nog nooit een resultaat geboekt tegen het Vios van hoofdtrainer Thomas Prins. Dus 0-0, nou, dat zou eigenlijk wel prima zijn. Dan kunnen we het volgende week in Huigenhuis tegen het Harde afmaken. Groen-wit plooit echt terug, heeft weinig aanvallende intenties nog, hoewel er nog wel een aanvaller binnen de lijn is gebracht in de persoon van Brian Beekman. Het is vooral een verse kracht, want Regie Roelofs is er afgehaald. Het is nog steeds Vios dat de lakens uitdeelt, Vios dat op zoek gaat naar een treffer. Daar ook wel weer een keertje dichtbij was. Het was Fedde Timmer die de bal in de 16 aangespeeld was. En waar die eigenlijk de hele wedstrijd vrij ongelukkig is, was hij nu ineens wel gelukkig. Kwam goed uit, kon het doel onder vuur nemen, maar zag hoe zijn bal wel mooi krulde, maar net aan de verkeerde kant van de paal over de achterlijn vloog. Dus dat betekende ook weer eens voor doelman Koopmans dat hij opgelucht kon ademhalen. Even later ook nog weer een moment waarin Fedde Timmer in de drukte werd aangespeeld. Hij had eigenlijk de bal alleen maar hoeven aanraken, dan was het een doelpunt geweest. Maar zoals wel vaker vandaag, ja, wordt hij echt ingeklemd tussen 3 verdedigers. Dus ja, Groen-Wit is echt met man en macht aan het verdedigen. Puntje koesteren. Ik denk dat ze dat op dit moment aan het doen zijn. En Vios heeft nog een dikke 10 minuten om een doelpunt te maken. Ik denk wel dat een eventueel doelpunt direct de winnende zal zijn. Maar voorlopig is dat allemaal nog niet gebeurd. Op dit moment heeft Koopmans de bal aan de voet. Die gaat eens kijken. Die neemt nog maar eens een lange bal. Die speelt hem richting zijn aanspeelpunt. Dat is aanvoerder Sybren Mulder. Die gaat het kopduel nog maar eens aan met Jesse Perdon. De ingevallen Brian Beekman krijgt de bal. Die probeert Damien Schipper voorbij te spelen. Dat doet hij keurig. Geeft een voorzet. Sybren Mulder zet zijn voet tegen de bal. Maar die bal gaat toch vrij ruim over. Daniel Krossen hoeft niet echt in de weer te komen. Maar Daniel Krossen is wel attent. Geeft Jesse Perdon een compliment. Want door het goede verdedigende werk van Jesse Perdon kon Sybren Mulder die bal niet echt sturen. Op dit moment staan er een aantal wissels klaar. Ja, er staat weer een wissel klaar bij Groen-Wit. Dat betekent dat de coach van Groen-Wit, die overigens bezig is aan zijn laatste wedstrijden als trainer, de spelers hebben al gezegd, we willen hem een afscheidscadeau geven door in de derde klasse actief te blijven. In ieder geval wordt Alexandro Johannes. Nog een aanvaller is dat, die wordt naar de kant gehaald. Hij maakte sowieso in de tweede helft weinig indruk, leek er echt op te zijn. Dus wat dat gaat, heeft Groen-Wit weer verse krachten binnen de lijnen. Daniel Cross heeft de bal weer in het spel gebracht. Probeert Levi Tuarcela te bereiken, maar die vies het kopduel, waardoor Arnold van Leer... Nee, het is Brian Beekman die kan aan de bal komen. Brian Beekman speelt die bal richting Sybren Mulder, maar het is Noah Tuarcela die de bal oppikt. En de bal een slinger geeft richting Christian Baks. Christian Baks verliest het kopduel, waardoor Groen-Wit weer aan aanvallen toekomt. Ik hoor u denken, Groen-Wit aan het aanvallen. Het verhaal was toch dat Groen-Wit met de rug tegen de muur stond. Ja, dat was inderdaad wel zo opvallend dat Groen-Wit er nu echt wel uitkomt. Maar het is Maurits Vis die nu de bal heeft. De helft van Groen-Wit in dribbelt. Wel door 2 man in de tang wordt genomen, maar toch Christian Baks bereikt. Christian Baks kijkt eens, probeert zijn tegenstander. Dat is Konjecny, probeert hij door de benen te spelen. Maar Konjecny raakt die bal nog aan, waardoor hij een ingooi moet toestaan. De ingooi wordt genomen door Levi Tuarcela. Levi Tuarcela zit te kijken, probeert die bal nog eens een keer goed te controleren. Denkt, hey, daar is Fedde Timmer. Fedde Timmer, kan het niet inspelen? Nee, toch maar niet, want Fedde Timmer heeft Konjecny in zijn nek. Gaat toch naar Fedde Timmer. Levi Tuarcela krijgt die bal terug. Tuarcela speelt Lennon van der Linden aan, maar die gaat op de bal staan. Bal belandt bij Maurits Vis denkt, hey, daar staat Fedde Timmer nog. Fedde Timmer ontspeelt al heel handig zijn tegenstander. Wat gaat hij doen? Hij zoekt de achterlijn op. Geeft die bal voor, maar ja, hij zoekt de spits. Maar dat is hij nou net zelf, dus daar staat niemand. Zo gaat dit ook niet echt veel gevaar opleveren voor de doelman van Groen-Wit. Dat gezegd hebbende, we maken ons op voor een levendige slotfase hier op Sportpark de Kouwenaar.
1: Ik zeg het nog maar een keer, Matthijs. Het is nog steeds 1-0 in. Nou moet ik even heel snel kijken. Ja. Je had hem inderdaad, had OHM tegen Zwart-Wit 63. Is nog steeds 1-0. Dus Vios heeft het in eigen handen op dit moment. We gaan het zien. We gaan even snel over naar Anton van Noorl bij Ovios tegen SCH, want daar is gescoord.
6: Hier is het 1-1 geworden. SCH heeft de gelijkmaker gemaakt in de minuut 80 van de wedstrijd. Puntgave voorzet vanaf de linkerzijde van Wessel Berghorst aan de lange spits Joep Wil
4: komt die bal overtuigend binnen. En dat was de 1 tegen 1. En inmiddels zit 2 minuten 83 van de wedstrijd. En staat die stand nog altijd op het scorebord. De bal gaat richting de 16 van SCH. Wordt wel ingekopt. Maar die gaat een paar meter naast. De keeper Ties van Leeuwen kan die bal simpel oppakken. En dat kan als een heel erg belangrijk doelpunt zijn. Want dat betekent dat Epen nu de koppositie gaat pakken als het hierbij blijft. Betekent dus ook dat we een hele spannende slotfase hier tegemoet gaan in Oldenbroek. Want Overijssel zal er werkelijk alles aan doen om toch weer op voorsprong te gaan komen. Maar de stand hier dus nu naar 83 minuten 1-1.
1: Dankjewel Anton. En we blijven je natuurlijk volgen. Mocht er iets zijn, laat het gelijk weten. Matthijs, die hangt nog. Matthijs, jij zei het nog even wat, dat kregen we niet meer mee.
7: Ja, jij had mij verteld van, goh, als Hattelheim nou wint, dan kun je volgende week derde worden. Maar ja, als je 0-0 speelt en Hattelheim wint, dan kun je volgende week ook nog gepasseerd worden door Hattelheim. Als Hattelheim volgende week wint en je wint niet op bezoek bij VV Heerde. Dus ik zou zeggen, ja, het is op zich gunstig dat dat zwart-wit verliest. Maar het is ook wel niet gunstig dat Hattelheim wint. Dus ja, je kunt het eigenlijk niet helemaal ideaal krijgen als je Fios bent. Maar goed, je hebt gelijk. Dan heb je het volgende week in eigen hand. Maar je hebt het volgende week dan ook in eigen hand om het helemaal te verprutsen.
1: Zo is dat. Ja, maar dat is de andere kant weer. Maar we zijn allemaal... Hey, we gaan het rekenen om te kijken hoe het allemaal loopt. Maar wat is het leuk, zo'n middag met zoveel spanning. Want op dit moment kunnen ze in Epen weer juichen, Erik.
2: Nou, dat doelpunt in Oldenbroek werd hier gevierd alsof het een doelpunt van SV Epen was bij een hele spannende wedstrijd, zeg maar. Zo blij is de publiek hier. Het wordt natuurlijk allemaal meegeleefd hier, zowel live bij ons als op het telefoontje via de live uitslagen natuurlijk. Over de bank van Epen kwamen ze gelijk bij elkaar en zeiden ze gelijk, kijk, dat is goed nieuws, nu zijn wij 2 punten voor. Ja, verder, deze wedstrijd die gaat gewoon doodbloeden, hoor. Daar is verder niks meer aan te doen. Ik verwacht dat daar hier niet meer veel gebeurt. Maar ja, wat er straks na afloop gaat uitbarsten, daar ben ik wel heel benieuwd naar. Natuurlijk afhankelijk van wat er bij Anton gebeurt bij Orioles tegen SEA. En ja, voor Heerde is het ook gewoon afwachten natuurlijk wat die andere ploegen gaan doen. Maar hier, na 88 minuten, is de stand nog steeds 3 tegen 0. En wordt de wedstrijd uitgevoetbald in een gezapig tempo. Maar ja, kan je ook eigenlijk niet kwalijk nemen. Nog wel kansen gezien voor Lucas de Jong net. Maar die ging er niet in. En ook nog een paar wissels voor beide kanten. Maar hier is het spel dus gespeeld. Het is puur en alleen afwachten wat er in Oldenbroek gebeurt. En voor deze klasse dan natuurlijk. Dus ik zou zeggen, ga naar een ander veld. Hierzo komen we wel weer terug naar het fluitsignaal.
1: Gaan we doen, Erik. Dankjewel. Hulshorst. Daar gaan we heen met Wim van Bessen. Hulshorst, VEVO.
8: Ja, op dit moment net vlak voor de uitzending. Of dat in de uitzending komt, maakt VEVO de 4-1. Want het is inmiddels, de stand was opgelopen tot 4-0. En ja, het doek is dus gevallen voor VEVO. De tweede helft begon goed en ja, toch op een gegeven moment kreeg je een beetje een ongelukkige tweede goal tegen. Nou ja, toen was het eigenlijk het hek van de dam. En kwamen de mensen heel makkelijk op 3-0 of 4-0. Nou ja, VEVO krijgt nu een penalty. Ja, waarom? Ik begrijp het niet, maar dat geeft ook niet. We profiteren er wel van. En Jason van der Meulen, onze topscorer, brengt dan toch nog zijn seizoen totaal op 9. Maar ja, dat is meer voor de statistiek en daar hebben we verder niet zo heel veel aan. VEVO is, het is volgend jaar 5e klasse. Het is niet anders. Het zat er een beetje aan te komen. Kijk, je was natuurlijk al een beetje in een ongunstige situatie dat je moest winnen. Nou ja, dat gaf ook wel een beetje. Ja, Hulshorst die profiteert er ook van dat VEVO toch te veel misschien wel te aanval zorgt. En daardoor toch wat ruimte achterliet. En ja, daar werd goed van geprofiteerd. Nou, ik was echt VEVO nog weer in de aanval. Het zal toch niet nog dat nog een doelpunt komt? Nee. Dat wordt voorkomen. Maar in elk geval, het is hier nog. Het scorebord die geeft 89 minuten aan. Nou, 90 zelfs nu op dit moment. Nou ja, ik denk dat de scheidsrechter niet zo heel veel erbij zal tellen.
1: De wedstrijd is gespeeld, kijken op de andere velden, want daar is het nog bijzonder spannend.
8: Het is zelfs op dit moment afgelopen. Dus,
1: Hulshorst, VEVO, eindstand 4-0.
8: 4-1,
1: dankjewel Wim. Ja. En okay. Ja, helaas, maar het is niet anders. VEVO volgend jaar 5e klas. We gaan nog even naar Epen, want daar is inmiddels opnieuw gescoord, Erik.
2: Ja, het is nog wel 4-0 en nu wordt het 5-0. Nee, dat niet. Maar het was nog even de aanvoerder, Lars Krijgsman, die net de 4-0 maakte. Maar iedereen die kijkt, staat hier al op de banken. Want we zijn allemaal benieuwd wat er bij Anton gebeurt.
1: Gaan wij daar even snel kijken, Erik? Graag. Want we hebben hem hangen. Anton. Matthijs eerst, hoor ik.
9: Doelpunt Fios. Het is Noah Tuasela. Ja, de oudste Tuasela. Die maakt hier 1-0. Geweldig, terecht. 89ste minuut. Tuasela was al twee keer gevaarlijk. Twee vrije trappen. Eerste vrije trap, heel gevaarlijk. De 5 meter in. Koopmans wist hij te redden. Tweede vrije trap van grotere afstand. Huizen hoog over. Maar nu krijgt hij een scherp aangesneden voorzet. En hij loopt hem gewoon binnen. Heel eenvoudig. Het staat 1-0. En daar helemaal niets op af te dingen. Terecht, Fios op voorsprong. Noah Tuasela.
1: Heel belangrijk doelpunt voor Fios. Maar we kijken eerst in Oldebroek. Ovios SCA.
10: Ja, minuut 89 loopt hier. Stand is nog altijd 1-1. SCA heeft gewisseld. Timo Bormann is in de ploeg gekomen. En SCA is op dit moment zeker niet minder gevaarlijk in de uitstoten die er zijn op dit moment in deze fase van de wedstrijd. Maar Ovios nu wel in de aanval met een hele rare hoge bal. Maar Stan Polkamp weet die bal keurig naar de buitenkant te koppen. En zo wordt dat slechts een ingooi voor de ploeg uit Oldebroek. Zij hebben natuurlijk ook gewisseld. Onder andere een hele lange, jonge Jasper Uitslag is in de ploeg gekomen. Ik schat in dat hij dezelfde lengte ongeveer heeft als Joep Deel. Dus zeker een meter of twee lang. Hij krijgt nu ook die bal aangegooid. Maar het is Roy Moernout die er goed tussen zit. En Timo Bormann weet die bal met een lel weer over de zijlijn te spelen. En zo kan Ovios weer een ingooi gaan nemen vlakbij de achterlijn van SCA. Nu gaat een andere speler dat doen. Die zal dan wat verder moeten gooien, zo te zien. En dan is het toch opletten voor SCA wat er gebeurt. Die bal die komt richting de 16, blijft daar een beetje hangen. Kan er dan worden ingeschoten? Dat wordt wel geprobeerd, maar dat is wel goed geblokkeerd daar door een van de spelers van SCA. En dan kan die bal wellicht weer de 16 ingehengd gaan worden. Dat gebeurt ook, is lang onderweg, wordt wel geschoten. Maar die bal die gaat huizenhoog over het doel van keeper Tissoleel. Dat was de nummer 11. En die vlieg, hij scoorde al een keer, maar nu doet hij het niet. SCA neemt uiteraard nu de tijd in de laatste officiële speelminuut om die doeltrap te nemen. De stand is hier 1-1.
1: Dankjewel, Anton. En waar het ook heel spannend is, dat is in fasen Fios tegen Groen-Wit.
9: Ja, Fios Groen-Wit. Groen-Wit gaat natuurlijk met mannenmacht op zoek naar de gelijkmaker. Het was net Brian Beekman die die bal de 16 inpompt richting natuurlijk Sybren Mulder. Volgens mij, ik zat op hele grote afstand, maar volgens mij was daar een Groen-Wit hand die bal richting doel probeerde te slaan. Dat zag de scheidsrechter goed. Die gaf een vrije trap, die zojuist genomen is door Daniel Crossen. Maar bij Fios dachten ze aan meer. Leek me toch misschien ook nog wel een kaartje waard. Middels is de bal weer voor Ferre Timmer. Ferre Timmer speelt met Ali Akalin in. Met Ali Akalin komt de 16 in. Wil een voorzet geven, maar die wordt geblokt. Stef Kolderhof, ja, die komt met de overlap eroverheen. Stef Kolderhof geeft een keurige voorzet. Nee, die wordt, ja, het is een keurige voorzet. Maar die voorzet wordt weggekopt door een van de centralen van Groen-Wit. Dat betekent dat Groen-Wit weer op zoek kan gaan naar een aanval. Maar het is Katerberg die de bal wel heel hard over de zijlijn gooit. Waardoor Fios alle tijd neemt. Damien Schipper denkt dus, hey, dit is de bal. God, wat ziet hij er mooi schoon uit. Hey, Noah, wil jij die bal nemen? Ja, zegt Noah. Keurig, prima. Die poetst nog eens op. Die geeft een ingooi richting Levi Tuasela. Ja, het is Levi Tuasela die heel slim die bal mee kan nemen. Maar vervolgens wil hij met die bal richting de 16. Maar dan komt de verdediger van Groen-Wit invliegen. Dat is Den Otter. Maar die doet dat met net iets te veel fysiek. Waardoor scheidsrechter Poon zegt, nou Levi, jij mag nog wel even een vrije trap nemen. Dat gaat Levi zo meteen doen. Of misschien is het wel met Ali Akalin die dat zo meteen gaat doen. In ieder geval op een vrij aantrekkelijke positie. Ik denk op een meter of 5 van de rand van de 16. Dus dat betekent dat we eigenlijk een soort corner krijgen. Rijn van Wijngeren is zojuist ingevallen. Die staat er met zijn handen omhoog. Ik denk, nou, die wil ik er wel in knikken. Want 2-0, dat is toch, geeft toch net wat meer zekerheid. Het is met Ali Akalin die tegen Levi zegt, nou, neem jij hem maar. Levi draait hem in. Het is Maurits Vis. Nee, het is niet Maurits Vis. Het is Thijs Pelstra die bal op de schouders krijgt. Steven Koopmans kan die bal dan oppakken. En heel snel een lange bal naar voren geven richting de ingevallen Beekman. Maar het is Lennon Noah van der Linden die het kopduel wint. Maurits Vis pikt die bal op, schiet die bal over de zijlijn en denkt, nou ja, dat is toch weer tijd. Hè? De klok is nu onze vriend. 90 staat inmiddels op de klok. Het spel ligt even stil.
1: Dankjewel. We gaan nog even naar Oldebroek. Ovios SCA. Anton.
10: Ja, de bal wordt weggewerkt door Christian Vonneman, die ook vanmiddag weer een uitstekende pot speelt centraal achterin. En SCA wellicht in de opschakeling eruit met Wout Beekman langs Sander van der Kerk. Dus 1-1, oh, hij krijgt een beuk van achteren en dan krijgt SCA daar de vrije trap. En dat betekent dat SCA weer heel veel tijd kan gaan winnen. Inmiddels hier een minuut of 2 in blessuretijd en de stand nog altijd 1-1. kan de vlag uit in Epe, kan de vlag uit op de Eerlanden? Dat is de grote vraag inmiddels. SJA in de aanval met Wessel Berghorst. Jong Deel wil die bal breed geven, maar het is goed verdedigend werk. En dan kan Olias nog een keer met Levi Dikhoff met een lange bal. Het valt een beetje tussen Stam Polkamp in Robbie Moerenhout in. Maar het is uiteindelijk Polkamp die de bal over de zijlijn speelt. Dat betekent dat Owiels een ingooi mag nemen op een meter of 20 afstand van het doel van SJA. Gaan ze kijken of Cornel Balk die bal richting de 16 kan gooien. Het is Matthijs Lochtenberg die de bal half weet weg te werken. Dan blijft die bal daar een beetje hangen. Dan kan er wel geschoten worden. Maar dat is een rolletje recht in de handen van keeper Thies van Leeuwen. De vraag is, hoeveel minuten komen er nog bij, scheidsrechter Reijnen? Maar ik geef eerst nog maar weer even terug naar de studio.
1: En dan gaan wij natuurlijk nog even in fase kijken. Vios, groen-wit, Matthijs.
11: Ja, in Vaars ligt het spel even stil. Zojuist een handgemeen gezien tussen een van de verdedigers van Groen-Wit en Lennon-Noor van der Linden. Volgens mij was Lennon-Noor van der Linden daar echt de belangrijkste schuldige. Die kreeg ook een gele kaart en een standje van scheidsrechter Spoon. Inmiddels is de bal weer in het spel gebracht. Thijs Spelstra die probeert die bal richting een van zijn aanvallers te krijgen. Dat lukt ook wel. Het is volgens mij Owen Hendriksen. Maar Owen Hendriksen speelt die bal te ver voor zich uit. Door Damien Schipper denkt, weet je wat, ik schiet hem gewoon heel erg hard over de boarding. Dat betekent dat we even wat tijd gewonnen hebben. Dus op die manier probeert Vios de overwinning zo langzamerhand binnen te slepen. Ik zag overigens zojuist nog dat Hato Heim volgens de laatste berichtgeving nog steeds voor staat. Dus dat betekent inderdaad dat Vios koerst op een gedeelde derde plek met Zwart-Wit 63. Hoewel Zwart-Wit 63 natuurlijk nog steeds een beter doelsaldo heeft. Nou, Tuarcela intussen met een omhaal in het eigen strafschopgebied bereikt Levi Tuarcela. Levi Tuarcela denkt, weet je wat, Damien Schipper zie ik daar aan de zijlijn lopen. Die speel ik in, dat lukt hem aardig. Maar Damien Schipper komt zijn man vervolgens niet voorbij. Waardoor het groen-wit is dat er aan een aanval kan beginnen. Thijs Spelstra, Dylan Konieczny, die geeft die bal een roei richting, het is Stef Koldof. Stef Koldof geeft die bal aan Jesse Perdon. Jesse Perdon geeft hem een roei richting, daar is hij weer, Ferre Timmer, onze balvaste spits. En hij is dermate balvast dat hij zelfs een mannetje voorbij komt. Rijn van Weijgeren wordt aangespeeld. Rijn van Weijgeren speelt zijn man vervolgens weer voorbij. Gaat richting doel, maar het is Steven Koopmans die bal kan plukken. Steven Koopmans denkt, nou, snel die bal naar voren. Zoeken naar Siebermulder. Maar het is scheidsrechter Spoon die zegt, ik fluit gewoon drie keer. Einde wedstrijd. 1-0. Vios, 3 punten. Geweldig.
1: Dankjewel, Matthijs. We gaan nog snel naar Oldebroek over Jos SCH. Anton.
10: Ja, hier zijn de punten nog niet verdeeld, want we spelen nog altijd. Dion Polkamp in de aanval gaat richting de hoekvlag. En die gaat natuurlijk proberen daar tijd te pakken tegenover Levi Dikhoff. Ik ga de bal op de achterlijn en dan, oh, daar wil die een corner, maar dan wordt het toch een doeltrap. En dan moet de SJA weer vol in de verdediging, want Ponstein neemt natuurlijk die doeltrap snel. Inmiddels een minuut of 5 in blessuretijd. Er zal toch niet heel veel meer bij komen, kan ik me zo voorstellen. Want inmiddels hebben het meeste toch wel gespeeld, zou ik zeggen. Maar goed, het mag nog altijd. Bal rond de middenlijn. Levi Dikhoff, een van de invallers van Owiel, speelt die bal terug. En dan komt er weer zo'n lange bal naar voren. Wordt doorgekopt en dan is het een beetje zo'n klutssituatie. En kan er dan nog geschoten worden? Nee, want het is weer Christian Vonderman die er weer tussen zit. Dat is wel ten koste van een corner. Maar in ieder geval geen schot of poging richting het doel. Dat betekent nu wel dat alles en iedereen zo ongeveer richting het doel van SJA gaat. Zou zomaar eens de allerlaatste mogelijkheid of aanval kunnen gaan worden voor Owiels. Een corner dus voor de ploeg uit Oldebroek. Vanaf de rechterzijde genomen. Veel spelers voor het doel. Zal weg te werken moeten zijn. Dat is ook zo. De Stam Polkamp. Is er dan nog een afvallende bal? Dan komt die bal weer voor het doel. Het is Van de Kerk die de bal maar half raakt. En dan kan Leon Polkamp de bal niet verwerken. Komt die bal weer richting de 16. Wout Beekman zit ertussen. Is het Levi Dikhoff. Die gaat een actie aan. Die schiet wel. Wordt geblokkeerd door Roy Moerenhout. En dan is die bal weer weg. En zo is het toch even vrouwen en kinderen eerst nu voor SJA. Veel spelers nog altijd in en rond de 16. Komt die bal weer in de 16, die wordt geschoten. En die gaat over het doel. Het is volgens mij Jasper Uitslag, die lange spits, die bal over het doel van keeper Thies van Leeuwen speelt. Scheidsrechter zegt, ik hou het klokje even stil om te wachten totdat die doeltrap wordt genomen. Maar ik kan mij toch niet voorstellen dat er nu nog lang wordt gespeeld. De stand is nog 1-1.
1: Ga door, Anton, want de andere wedstrijden die liggen op dit moment stil is of is afgelopen. Dus ga door.
10: Mijn excuus, sorry. Ik dacht dat er nog een andere wedstrijd gaande was. De wedstrijd speelt inmiddels weer. Doeltrap van Thies van Leeuwen richting Joep Deel. Die weet het, komt hij al niet te winnen. Maar de bal robbelt wel wat door. Dan is er een lange bal en is het Matthijs Lochtenberg die wat rust aan de bal kan brengen op het middenveld. Geeft de bal op Wout Beekman. Die kan alleen op de keeper af. En dan, wacht eigenlijk te lang met schieten, waardoor Van de Kerk er nog weer tussen zit. Gaat Beekman richting de cornervlag. En geeft hij zomaar de bal prijs en dan kan Owils er toch nog weer uit. Had SJA meer mee moeten doen. Misschien wel gewoon in één keer moeten schieten. Of in ieder geval die bal daar in balbezit moeten houden. Maar Matthijs Lochtenberg zit er weer tussen. Opeens is het 4-2 voor SJA richting het doel van Owils. Bout Beekman gaat er langs. Moet die bal doorspelen. Oh, goede redding van Gerald Pontstein. Die daar voorkomt dat SJA de 2-1 voorsprong kan maken. En dan komt er weer een lange bal van Pontstein. Je hoort het. Het gaat werkelijk alle kanten op. En de wedstrijd is hier nog niet gespeeld. Gaat er nog wat gebeuren? Komt er nog een doelpunt? Gaat Owils nog die winnende maken? Of gaat Epe opeens op pole position richting het kampioenschap? Het begint er wel te lijken. Maar ik kan me niet voorstellen dat er nog lang gespeeld gaat worden. Joep Deel zit er weer tussen. Speelt die bal over de zijlijnen, waardoor Owils een ingooi mag nemen ter hoogte van de dugout van SJA. Ik zit op mijn klokje te kijken. Even kijken, een minuut of 8 blessuretijd inmiddels hebben. Scheidsrechter Reijnen, waar haal je het allemaal gedaan inmiddels, zou ik bijna willen zeggen. Komt er toch nog weer een bal. En die blijft daar wat liggen en dan is het een goede redding van Leeuwen. Waardoor het grote kans wordt, maar een bal over de zijlijn is. En dat slechts een ingooi wordt voor de ploeg uit Oldenbroek. Je hoort dat alles en iedereen wil een penalty, omdat er een van de spelers daar op de grond gaat liggen. Maar daar was niet heel veel bij. Dat had Reijnen goed in het oortje. Die ook nog even zegt van, dat moet je niet weer doen, jongen. Want anders krijg je een gele kaart. En dat was had hij goed door. Dat betekent nog wel dat hij ingooi staat. Gaat richting de 16. Wordt matig. Komt daardoor een van de invallers. Komt dan nu wel richting de 16. Jurie de Vries. Blijft die bal daar wat hangen. En die is voor keeper Thies van Leeuwen. Ik zie de scheidsrechter op zijn klokje kijken. Gaat hij afsluiten nu bij de uittrap van keeper Thies van Leeuwen? Of laat hij toch nog weer een aanval doorgaan? Hij fluit af. Het is
12: afgelopen.
10: Goed nieuws voor Epe. Goed nieuws voor Epe. Goed nieuws voor SJA. Het is 1-1 geworden. En daarmee... nee. Wat zegt de scheidsrechter? Even, wacht even. Hij zegt wacht. Even kijken, moment hoor, wat gebeurt er nu? Nee, het is toch nog niet afgelopen, hij geeft een vrije trap. Nou, sorry, ik weet niet waarom dat was. Werkelijk, alles en iedereen dacht dat de wedstrijd was afgelopen. En kennelijk heeft de scheidsrechter een fout geconstateerd. Ik vermoed vanwege praat of zo, waardoor SJA nu een vrije trap krijgt, iets buiten de 16. Dan komt die bal nog weer richting de 16 van de Owils. Het is Joep Deel die de bal weet te verlengen. Dus een van de verdedigers van Owils die ertussen zitten. We spelen nog altijd. Komt er een lange bal. Die moet voor Thies van Leeuwen zijn. En die weet die bal te ruimen. Die bal wordt half weggewerkt. Maar dan is het cornerbalk die de bal breed speelt. Helemaal rechts. Op Levi Dukhoff moet de actie aangaan tegenover Dion Polkop. Probeert er langs te gaan. Goede verdedigende actie. Komt die bal nog wel voor het doel. Wordt er ingeschoten en die gaat over het doel. En dan zegt de scheidsrechter dat het nog een corner is. Volgens mij was dat absoluut niet zo. Maar goed, het wordt nog weer een corner. Het wordt nog weer een corner. Het wordt nog weer spannend. Cornerbalk schiet die bal over het doel. Van keeper Thies van Leeuwen, terwijl we nog altijd spelen. Terwijl iedereen al dacht, de wedstrijd is al lang afgelopen. Ja, maar dat is dus nog helemaal niet het geval. Het is echt bizar wat hier allemaal gebeurt. En terwijl we nog altijd spelen, inmiddels in een minuutje of 12. Een blessuretijd. Waar haalt de scheidsrechter de tijd vandaan? Het is echt krankzinnig. Maar we spelen nog altijd. Er komt er een corner vanaf de linkerzijde voor Owils. Alles en iedereen natuurlijk voor het doel van SJA. Is dus de aanvoerder van Owils die corner zometeen gaat nemen als de scheidsrechter de bal vrijgeeft. Dat doet hij niet, dan komt die corner. Die komt scherp voor doel, die gaat in één keer over de achterlijn. En nu zegt de scheidsrechter echt wel, definitief, het is afgelopen. 1-1 is de eindstand. Dank voor het luisteren en heel graag tot volgende week.
1: Dankjewel Anton, prachtig dit commentaar. En u hoorde uiteraard ook de reactie in Epe. We hebben Erik Smit nog hangen. Erik, het is gelijk feest in Epe.
13: Het was net eventjes feest en nu is het dan echt definitief feest. De spelers van Epe die stonden hier allemaal bij elkaar met de aanhang erbij. En iedereen stond aan zijn of haar telefoontje gekluisterd. Luisterde mee met Anton natuurlijk en met mij. Keken ze altijd hoopvol aan van heb jij misschien al 3 seconden eerder de einduitslag. Maar nu is het dan echt zover. Wat een ontknoping is het hier zo aan het worden. En volgende week, dan weten we pas echt wat het waard is natuurlijk. Maar voorlopig is hier zo de virtuele koploper. Dat is de thuisploeg, dat is SV Epe. En wie had dat verwacht, Jan, vooraf gaat er deze wedstrijd. We weten dat alles kan hier in 3N. En SJA doet wel ook gewoon goede zaken. Laat dat voorop staan met hun punt vandaag in Oldenbroek. Zijn ze ook gewoon heel belangrijk, kunnen die punten natuurlijk allemaal zijn. Dus volgende week Epe tegen SCH. En dan speelt Ovios, moet dan afwachten wat Epe doet. De rollen zijn omgedraaid.
1: Is afhankelijk dan van wat Epe doet, heeft het niet zelf meer in de handen. Ja, dat kan maar zo. Felicitaties natuurlijk naar SCH, want die pakken toch een puntje mee. Heerde laat punten liggen, helaas dure punten. Ik kijk even bij Columbia. Ik ga u zo uiteraard officieel de eindstanden doorgeven. Maar Columbia speelt gelijk, betekent het komt op 33 punten. Groenwit verliest en blijft op 31. En VVOP wint met maar liefst 6-2 bij Hattem. Dus die gaat ineens naar plaats 6 in plaats van 11. Dus is de na-competitie ontlopen. Dat wordt bijzonder spannend volgende week voor met name Heerde en Groenwit. Want daar zal het allemaal zo'n beetje, denk ik, om draaien. Nou, we gaan het in ieder geval zo direct even allemaal voor u op de rit zetten. We hebben daar nog even wat tijd voor. Maar we hebben in ieder geval de wedstrijden waar we vanmiddag live voorbij u waren. Epe tegen Heerde werd 4-0 en Ovios SCA. U heeft het zojuist gehoord. Bijzonder spannend. Maar met 12 minuten blessuretijd is het daar 1-1 geworden. En Vios wint met 1-0 van Groenwit. Hulshorst tegen Vevo wordt 4-1. En hoe is het bij WZC verlopen? Aart, we hebben hem nu nog aan de telefoon.
3: Aart. Ja, WZC is hier al een aantal minuten afgelopen. En het is geëindigd in 2-2. Alleen hier staan de spelers van Olympia nog op het veld. En die zijn heel benieuwd, wat is de eindstand van Oene tegen VSCO? Is die al afgelopen? Hebben jullie daar wat van gehoord?
1: Ik probeer het nu even heel snel terug te halen, Aart. Dan een paar tellen. Het was volgens mij bijna de hele wedstrijd 1-0 voor Oene.
3: Ja, dat klopt.
1: Dus en hoe dat op dit moment is, ik probeer daar bij deze in ieder geval even heel snel achter te komen.
3: En ik kan u vertellen dat in onze klasse de derde periode in ieder geval naar EFC Ermelo gegaan is.
1: Oké.
3: Omdat Olympia deze wedstrijd niet gewonnen heeft. Maar door het kampioenschap van ZAC, wij feliciteren natuurlijk de Zwollenaren even tussendoor, gaat de periode van ZAC naar de derde in de stand. En dat is op dit moment bij deze stand is het Olympia. Alleen als het 1-3 wordt bij Oene tegen VSO, dan wordt het een ander verhaal. Maar we weten nog steeds de stand niet.
1: Het is nog niets afgelopen in Oene, maar de stand is 1-1 op dit moment. Maar het is
3: ja,
1: nog
3: dat zal niet lang meer zijn.
1: Het zal niet lang meer zijn. We kunnen wat dat betreft wellicht even proberen om contact te leggen met Oene. Ik kijk even naar Leo. Dus die
3: dan
1: gaat.
3: Dan blijf ik even hangen hier.
1: Blijf gerust even hangen. Dan ga ik in ieder geval eventjes kijken naar andere uitslagen die ik inmiddels in 4C hier voor me heb. Dat is Hulshorst Vevo, dat heeft u begrepen.
3: Ik hang met Radio 794 voor
1: Oefening. Kun je misschien even een stukje terughalen, Leo? Ja, graag. Hulshorst Vevo werd 4-1. Dat had u gehoord van onze man ter plekke, Wim van Bessen. Elspeet ZAC werd 2-6. En dat betekent onze felicitaties voor het Zwolse ZAC. WZC Olympia is 2-2 geworden. En Uluspor DSV 61-1-2. ESC tegen EFC 58 is 3-2 geworden. En ik kijk even naar de andere kant van het glas. Hoe is het in Oene is die wedstrijd inmiddels geëindigd. Leo, jij hebt contact met Oene gehad. Oh, hij heeft nog geen contact, geen definitief resultaat. Dus uit Oene tegen VSCO 61. Maar goed, blijf hangen, Aart, want we blijven het proberen om jullie zo snel mogelijk.
3: Dus Olympia, gefeliciteerd. Jullie
1: was
3: baas gezeten, maar nu zijn we met jullie. We gaan een lekker
1: feestje bouwen
3: in de kantine met
1: Mietje en Mimi. Aart heeft er nu al zin in. Ja, daar kan ik me ook weer eventjes niet bij voorstellen. Maar ik heb het niet helemaal goed meegekregen. Wat zei je, Leo? Aart is niet meer aanspreekbaar, begrijp ik. Dus het zij zo. Wat was het in Oene geworden, Leo? Want ik kreeg het niet mee.
12: Ja, ik kon het heel slecht meekrijgen van Aart. Want ik probeerde Herman te bellen van Oene. Maar toen kwam Aart er tussendoor. Dus ik weet niet. Erik, heb je toevallig wat gehoord?
13: Nee, 1-1 is er nog steeds wat mij, volgens mij, want in de liveblog is nog niks vermeld. Hey. Dit was in de 80ste minuut. Maar het lijkt mij sterk. Of die is gestaakt of zo, ik weet het niet.
12: Ik ga Herman even proberen te bellen. Ja, kijk, probeer het even. Of die in de uitzending kunnen
1: probeer
12: krijgen.
1: Dan ga ik in ieder geval eventjes kijken naar de andere klasse om daar de einduitslagen ook met u door te nemen. Dat betekent dat dan wel de verbinding als zodanig die ik hier even weer op moet bouwen, moet weten te vinden. Daar is die Fios tegen Groenwits, heeft u inmiddels begrepen, via Matthijs Nicolai 1-0. Jij roept iets, Leo. Hebben we het over Oene?
13: Ja, afgelopen bij Oene. 1-1 is de einduitslag.
1: Aard Eilander, ben jij nog bij ons? Die is al weg. Die is feest aan het vieren. Dus dat is ook geregeld. Nou, goed. Bijzonder veel spanning, Erik, vanmiddag. In vooral 3N. Maar in 4C was het natuurlijk eigenlijk ook allemaal hartstikke leuk. Hè? Misschien niet voor de clubs in onze directe omgeving.
13: Nee.
1: Maar voor de andere clubs was het ook bijzonder spannend. Daar is ZAC kampioen geworden. Na een 6-2-overwinning, begrijp ik. Maar leuke middag weer. Erik is weg, hoor ik.
13: Helemaal niet.
1: Erik is niet weg.
13: Nee.
1: Leuke middag, Erik.
13: Ja, wereldmiddag, toch?
1: Ja, dat vond ik
13: ook. Dit is waar het om gaat. Dat het allemaal dicht bij elkaar zit. En dat de spanning op te snijden is. Zowel in 4C als hier in 3N. En dat maakt het natuurlijk tot wat amateurvoetbal ook een feestje maken. Dat is die spanning natuurlijk. Goed voetbal is het niet altijd. Maar die spanning die maakt een hele hoop goed. En dat is vandaag natuurlijk een heel goed voorbeeld van. Dus iedereen leeft hier ook de wacht in de berg. Ze kunnen het nog niet helemaal geloven allemaal. Maar het feest dat gaat hier ook losbarsten. Vanaf 5:30 is hier ook een zangetje. Dus
1: het is natuurlijk, Erik, ook in Epe zo dat men bijzonder blij is met die derde klasse. En alleen mocht het volgende week tot promotie komen, dan gaan ze die verlaten. Dan moeten ze weer kilometers gaan maken.
13: Ja, en dat wilde ik bijvoorbeeld niet. Dat heb ik ook hier al een aantal keren gezegd in de bestuurskamer. En ik weet toevallig, maar dat de clubs aan zich, de spelers moet ik zeggen, de selectie, die speelt natuurlijk voor het hoogst haalbare. Ja. Dat snappen we ook allemaal. Maar kijk, Epe raakt volgend jaar minimaal 4 spelers kwijt. Die toch heel belangrijk zijn. En dan moet je afvragen wat je te zoeken hebt in de tweede klas. Alhoewel ik wel denk dat het verschil tussen 2 en 3 steeds kleiner wordt. Dat zie je bijvoorbeeld nu aan wat Robuur dit seizoen presteert in de tweede klasse. En voor trainer van SEA, Jordi Fakkert, is het natuurlijk wel heel interessant om een jaartje tweede klas te gaan spelen. Want die wordt volgend jaar hier de hoofdtrainer. Maar voor ons en voor ons als omroep en voor ons als sport willen wij natuurlijk iedereen bij elkaar hebben. En ja, dan komt KCVO erbij. Dan heb je natuurlijk echt een klassieke buurtbuscompetitie straks. Apeldoorn, Noord-Veluwe. Desalniettemin gaan we volgende week natuurlijk gewoon erbij zijn bij SEA tegen Epe. En dan gaat Anton ons gewoon weer vertellen hoe het er staat. En dan kan hij die echte definitieve titel vertellen.
1: En dan kan het allemaal zo weer omdraaien.
13: Nou ja, dat sluit ik ook niet aan. Want ook, kijk, SCA pakt vandaag een punt bij OWIOS. Waarom zouden ze volgende week geen punt tegen Epe pakken? Weet jij het?
1: Bijvoorbeeld.
13: Ja, zeker. Dus, maar goed, op zich, het verschil is nu 2 punten. En Epe heeft een veel beter doelsaldo dan OWIOS. Dus zouden dan in een punt ook genoeg kunnen hebben natuurlijk. Als ze winnen, dan is het natuurlijk helemaal binnen. Dus dat gaan we allemaal afwachten. Dat is natuurlijk ook ontzettend leuk. Dat we eigenlijk, we weten nog niks. Ook niet voor de na-competitie. Want ook daar blijft het gewoon ongemeen spannend. Heerlijk vandaag 0 punten. SCA wel een puntje. Dus die zijn weer wat dichter bij de veilige streep, om het zo maar te zeggen. De derde periode moet nog beslist worden volgens mij. Dus het is gewoon weer alle moeite waard om morgen te gaan luisteren. Of volgende week te gaan luisteren natuurlijk.
1: En jij zit hier dan in de studio. Wij spreken elkaar dan weer. En voor nu,
13: ik groet u.
1: Dank voor de spannende middag. En tot de volgende keer weer.
13: Ja,
1: ga
13: bedankt.
1: Ik inmiddels hier eventjes u melden de einduitslagen in de derde klasse N. Hattem tegen het... Nee, ik zit hier op een verkeerde data. Even 2... Ja. Dat duurt dan altijd weer eventjes voordat hij het programma oppakt. Ik denk dat we even een plaatje kunnen we even tot rust komen, Leo. Laten we dat maar eventjes doen. Of heb je inmiddels Henk Jonker wellicht aan de telefoon?
12: Nee, ik heb Henk proberen te bellen, Jan. Ik heb hem 3 keer de voicemail gekregen. Dus 3 keer schreef ze er. Dus ik weet niet wat de uitslag is. Ik denk dat hij hier weer in de auto zit, dat hij onderweg is naar huis toe. Dat hij zijn telefoon niet kan aanpakken.
1: Nou, ik heb inmiddels in ieder geval de uitslagen in 3 en van het gehele programma van vanmiddag. OWIOS, SCA, nou, dat heeft u meegekregen. 1-1. VVOP tegen Hattem werd 6-2. Belangrijke punten voor VVOP. Vios wint op de valreep met 1-0 van Groenwit 62. Teuge verliest van Columbia, die ook de volle buit binnenhaalt vanmiddag. En ook heel belangrijk met 1-2 wint. Epe wint met 4-0 van Heerde. Het Harde verliest met 1-4 van AGOVV. Dat is heel duur verlies voor het Harde. En Hato Heim wint met 1-0 van Zwart-Wit 63. Wat heeft dat voor consequenties voor de ranglijst? Als ik even kijk, die is volledig bijgewerkt. Dat betekent dat Epe 4 aan kop gaat met 51 punten en een doelgemiddelde van plus 34. OWIOS tweede is met 50 punten met een 25 plus 25 doelpunten. Zwart-Wit samen met Vios Fasen op een derde plek. Alleen Zwart-Wit heeft 4 doelpunten meer gescoord dit seizoen als Vios. Maar ook daar kan volgende week natuurlijk nog van alles gebeuren. En dat heeft dan met name natuurlijk ook betrekking op een eventuele periodetitel. Hato Heim op een zesde plek. Columbia is ongekend gestegen na die winst die ze vanmiddag toch op de valreep nog behaalde. 35 punten, VVOP op 34 en Teug op 34. En dan begint met SCH op de 9e plek de eventuele clubs die na competitie moeten gaan spelen. En dat wordt SCH of Heerde of Groenwit of het Harde. Daar gaan de 2 volgende week de na-competitie in de AGOVV en Hattem zijn inmiddels beide gedegradeerd. Dat is eigenlijk een beetje de conclusie die we nu kunnen trekken uit de 3e klasse en die we vanmiddag live voor u versloegen. 4C kijk ik dan nog eventjes naar. Daar hebben we al het een en ander gemeld. Maar ook hier heb ik de uitslagen. Uluspor FC tegen DSV 61 1-2. WZC tegen Olympia heeft u gehoord van Aardeilander 2-2. Oene WSCO 61 is 1-1 gebleven. Elspeet ZAC werd 2-6. En de felicitaties aan ZAC voor het kampioenschap. ESC tegen EFC 58 werd 3-2. En Hulshorst tegen

0: competitie voor de vierde klasse C. Met een kampioenschap voor ZAC met 40 punten. DSV 61 eindigt op de tweede plek met 39 punten. Olympia 28 is met 37 punten derde geworden. VSC 61, 35, EFC 58 op de vijfde plek met 34 punten. Oene eindigt op een keurige zesde plaats met 31 punten. ESC 7e, 30 punten. WZC Wapenveld op een achtste plaats met 29 punten. Oeloespoor 9e. Elspeet 10e. Hulshorst gaat na competitie spelen. En helaas, VEVO degradeert naar de vijfde klasse. Dan de vijfde klasse C probeer ik er nog eventjes snel voor u bij te halen. Ook daar zijn alle wedstrijden inmiddels gespeeld. En die uitslagen zijn Dierens Boys tegen Harfsen. Zie ik geen einduitslag bij staan. Ga ervan uit dat dat 0-0 gebleven is. Gorssel tegen Eefde 0-0. EZC 84. Almen is 0-3. Brummen SP Doetinchem 4-1. En ZVV 56 tegen Koninklijke UD is 2-0 geworden. De ranglijst, de einduitslag van de competitie 25-26. Doetinchem kampioen met 52 punten. Brummen 49 punten. Harfsen op de derde plek 45. Dierense Boys vierde plaats. Eefde vijfde plaats. Oeken zesde. EZC 84 toch nog op een mooie zevende plaats, denk ik. Met 20 punten zijn volgend seizoen gewoon weer in die vierde klasse. Gorssel achtste plaats. Almen negende. ZVV 56 wordt tiende. En degradant is de Koninklijke UD uit Deventer. Dat is eigenlijk wat wij u vandaag te melden hebben over de uitslagen als zodanig. En dan kijk ik nog even naar het programma voor volgende week. En dan speelt dus alleen de derde klasse N. Zaterdag even zien, want hier wedstrijden op zaterdag 23 mei zie ik staan. AGOVV, VVOP. Om 2:30 beginnen die wedstrijden allemaal volgende week zaterdag. Columbia tegen Ovios. Hattem tegen Hato Heim. Heerde speelt thuis tegen Vios Fasen. SCH tegen SV Epe, ook weer een hele belangrijke wedstrijd. Want dat is ook weer zo'n derby waar het maar zo net zo kan gaan verlopen. Waarbij Epe toch nog weer op moet passen. Zwart-wit 63 speelt tegen Sportclub Teuge. En groen-wit 62 tegen Het Harde. Dat zijn de wedstrijden die volgende week tot een beslissing gaan leiden in de derde klasse N. Nou, dat was een hele mondvol, Leo.
1: Maar, ja, ik hoor het.
0: Het is bijna 5:00, dus het zit er alweer bijna op.
1: Gaat hebben snel, hè, die tijd zo.
0: Hebben we al een plaatje gedraaid, dit 2:00?
1: Nee. Ik zie dat hier gewoon 46 minuten jouw microfoon opengestaan heeft, Jan.
0: Is dat echt waar?
1: Ja.
0: Dan wordt het tijd voor een drankje.
1: Ja, we gaan gewoon lekker naar het zuiden van het land, Jan. Daar is het land van bier. Natuurlijk ook de blaasorkesten en verhalen, wat er allemaal een beetje recht uit het hart komt. Ik hoef niet zoveel te zeggen. Iedereen die kende natuurlijk wel deze hele mooie scheut Limburgse trots.
0: Rowenaise, hè?
1: Helemaal goed, met de neus omhoog.

0: deze. Met het heerlijke stukje Limburgse levenslust. Met de neus omhoog. Een nummer dat je altijd even optilt. Hoe je dag ook was. Hoe was jouw dag, Jan?
1: Ja, ik heb een heerlijke middag gehad. Want dit waren nog eens wedstrijden natuurlijk. Hè?
0: Ja, zeker.
1: Dat er zo'n lekkere spanning in zit. Dus ik hoop dat de mensen thuis dat ook een beetje meegekregen hebben. En was je favoriete club... had die succes vanmiddag, dan is het natuurlijk een middag om nooit te vergeten. Hey, maar ik kijk in die tussentijd met name even in de vierde en vijfde klasse... Wie de na-competitie gaan spelen. En ik begrijp eigenlijk een beetje van Aad Eilander bij WZC... die feliciteerde Olympia 28. ZAC is de periode kampioen van de eerste periode. DSV 61 werd daar tweede. Dus VSCO 61 zal daar de eerste periode, neem ik aan, van pakken. En de tweede periode werd... DSV 61 zal daar de eerste periode pakken. Maar de eerste periode, de tweede periode, wordt gewonnen door DSV 61. Dus dan gaat volgens mij VSCO 61 weer na competitie spelen. Samen met DSV. En in de derde periode heeft EFC 58, alleen dit zie ik dat hier nog niet bijgewerkt is. Maar we hebben natuurlijk vanmiddag geconstateerd. Maar nou moet ik even oppassen dat ik niet dingen ga roepen die ik niet helemaal waar kan maken. Dus ik probeer nog even een actuele stand erbij te halen. Maar dat is vaak zo. Als je dat dan even wil doen, dan lukt dat meestal niet zo snel. Of dan werkt even de apparatuur niet zoals je dat graag wilt. Maar goed, we gaan het gewoon nog eens een keer opnieuw proberen. Want het was toch altijd wel leuk om ook eventjes nu uit te gaan zoeken van... ja, hoe is het nu daadwerkelijk verlopen vanmiddag 4C? Want ik meldde u dat ESC EFC 58 werd 3-2. Dus EFC heeft verloren. Maar die had weer een doelgemiddelde van plus 12. Dus ik twijfel daar even over. Aard was ervan overtuigd dat Olympia dus die derde periode pakt. Maar zoals ik dat hier nu kan beoordelen, is het hebben ze één doelpunt. Zouden ze in principe... houd u dat even in de gaten, want dan dat lukt niet helemaal goed. Olympia speelt namelijk met 2-2 gelijk. Dus die, wat dat betreft blijven die voorsprong houden. Die blijven op plus 10 staan. En EFC zou in principe dan op plus 11 nog staan, als ik het goed heb. Dus ik weet het niet helemaal zeker. Houd u te goed van ons. We zien het uiteindelijk van de week zelf wel. Moet gewoon eventjes of dat via de lokale kranten bekijken. En dan zult u daar ook ongetwijfeld achter komen. Voor de vijfde klasse geldt eigenlijk een beetje hetzelfde.
0: We hebben, morgenmiddag zit Gerben hier, geloof ik, met de zondagmiddagsport.
1: Dat zouden we bijna vergeten, hè? Want die zaterdag is, daar hebben we natuurlijk heel veel wedstrijden. Maar morgenmiddag hebben we er ook nog weer een paar. Dat heb ik hier voor me liggen, Leo. Dus daar ga ik eventjes melding van maken. Want we kennen niet alleen zaterdagsport, maar we kennen ook zondagsport. Ja. En dan zit Gerben Rorijen hier morgenmiddag in de studio. En heeft hij in ieder geval drie wedstrijden waar we live bij aanwezig zijn. In de derde klasse L speelt WVV 34 tegen KCVO. En voor ons is daarbij Henry Scheffel. In de vierde klasse E speelt Emst thuis tegen RKSV Driel met Herwin Roosendal. En in de vijfde klasse D om 14:00 Eendracht Arnhem tegen VNL met John Overvelde. Nou, dat zijn de wedstrijden van zondagmiddag 17 mei. Alle drie beginnen ze om 14:00. Dus vanaf 14:00 kunt u weer afstemmen op RTV 794. In dit geval zondagsport. En wordt u weer helemaal live bijgepraat. Voor vanmiddag zit het er wat ons betreft op. De techniek was vanmiddag in handen van Leo Hulleman. Dank daarvoor, Leo.
0: Dankjewel, Jan.
1: Mijn naam is Jan Werens. Ik heb het weer met veel plezier gedaan. En volgende week zit op deze stoel Erik Smit weer in de studio. Heel fijn weekend verder en graag tot een andere keer.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In verschillende steden is gedemonstreerd tegen asielopvang in Nederland. In onder meer Nijmegen, Utrecht en Leeuwarden gingen enkele honderden mensen de straat op. In Groningen werd het kort onrustig, omdat er ook een tegendemonstratie aan de gang was. Enkele tientallen mensen hebben in Den Haag gedemonstreerd bij Paleis Huis ten Bosch. Bij aankomst van de Indiase premier Modi vroegen ze aandacht voor het lot van Insia. Dat meisje werd 10 jaar geleden vanuit Nederland ontvoerd door haar vader en naar India gebracht. De moeder hoopt dat India haar dochter terug laat gaan naar Nederland. Modi heeft vandaag een ontmoeting met premier Jetten en daar staat het onderwerp op de agenda. De dode bultrug die bij Denemarken is gevonden blijkt Timmy te zijn. Voor die walvis werd de afgelopen maanden meerdere reddingsacties opgezet. Het dier spoelde gisteren aan op het Deense eiland Anholt. Volgens het Duitse persbureau is er een trekker gevonden die eerder aan Timmy was bevestigd. Mensen worden opgeroepen niet in de buurt te komen, omdat de walvis mogelijk besmette ziektes kan overbrengen. De Iraakse man die verdacht wordt van het coördineren van aanslagen op Joodse doelwitten werd zeer waarschijnlijk aangestuurd door Iran. Dat zeggen deskundigen. De man wordt onder andere verdacht van betrokkenheid bij aanslagen op een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. Volgens deskundigen wil Iran met de acties angst zaaien. Bij een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland zijn 2 mensen omgekomen. Volgens Duitse media ontplofte het toestel in de lucht, waarna de brokstukken in een woonwijk terechtkwamen. De slachtoffers zaten in het vliegtuigje. Op de grond raakte niemand gewond. En het weer, zonnige periode en buien. Het is 12 tot 15 graden. Morgen eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien door wat vaker zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In verschillende steden is gedemonstreerd tegen asielopvang en bezuinigingen in de zorg. In onder meer Nijmegen, Utrecht en Leeuwarden gingen honderden mensen de straat op. De demonstraties verliepen in het algemeen zonder problemen. In Groningen was het even onrustig, omdat er ook een tegendemonstratie aan de gang was. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. In de Britse hoofdstad Londen wordt door tienduizenden mensen gedemonstreerd. Er zijn twee protesten tegelijk aan de gang. Een anti-immigratieprotest en een pro-Palestijnse demonstratie. Er zijn zo'n 4000 agenten ingezet om de marsen in goede banen te leiden. Volgens de Londense politie gaat het om een van de belangrijkste politieoperaties in jaren. Jessica Schilder heeft het Nederlands record kogelstoten verbeterd. Ze gooide in Shanghai tot een afstand van 21 meter en 9 centimeter. Het vorige record stond op zo'n 20,5 meter en dat stond ook op naam van Schilder. Ze is de eerste vrouw in 14 jaar tijd die de kogel verder gooit dan 21 meter. De achtste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonathan Narváez. De Ecuadoriaan was de sterkste van drie koplopers. Hij boekte zijn tweede ritzege. De Portugees Eulalio blijft leider in het algemeen klassement. En het weer nog vanavond droog, vannacht weer regen en morgen wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home-electro is er maar één adres. Roosendaal Home-Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuisbezorgd. Roosendaal Home-Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Thunderbirds are go.
1: Hallo, hallo, hallo.
2: Mini-special met het Thunderbirds Rescue Team van de hits.
1: Ja, mini-special is er weer voor de gemeentes Heerde en Epe en al hun ambtenaren, alhoewel, Cor, ja, ik heb dat toch wel, ik zeg dat nu wel, maar alle ambtenaren die zitten toch waarschijnlijk niet zaterdags tussen 6 en 7 naar het programma te luisteren. Dat,
3: misschien tenminste, niet allemaal.
1: Nee, maar ja, ik zie dat zo zitten op hun, ja, op hun werkplek en dan, nee, ik geloof dat niet. Maar maakt niet uit. Nou ja, laten we het daar maar bij laten, Cor. Want we moeten die mensen ook waarderen, uiteraard. Hè. Goed. Iedereen die graag naar ons programma luistert, waar het ook maar te ontvangen is, Mini Special Thunderbirds staat in de startblokken. Toch, Cor? Cor? Cor?
4: Wat is er, Wim?
1: Ik zei net van Mini Special staat in de startblokken. Waar ben je eigenlijk?
4: Ik moest even mijn mergpijpje opeten. Sorry, luisteraars. We gaan nu gelijk van start met Black Magic Woman. En dan denk je natuurlijk van, hey Santana. Nee, we gaan er vandaag draaien in de uitvoering van Fleetwood Mac.
5: Oh, dat vind ik zo leuk.
6: Okay. Before we get started, I'd just like to say that we are making a live recording here tonight and should be A-okay. So right now, Boston Tea Party is proud to present to you the one and only incredible Fleetwood Mac. Come on, let's hear it for him.

Ja, inderdaad. Fleetwood Mac. En het, let er maar eens op, want het klinkt heel goed eigenlijk. Ook in muziekland lenen bands elkaars nummers. Maar Fleetwood Mac, die sleept zich er keurig doorheen. Verder met een track van rock'n'roll band Grand Funk Railroad. En die band die ken je uiteraard wel, denk ik tenminste, met het nummer Some Kind of Wonderful. En nu dan het nummer van hen. Do the locomotion with me.

Onze lekkere mini-special, de Locomotion. En die is er om lekker rustig even een dansje te doen met je partner. Vorige week hadden we een track van de band The Kinks. En nu pakken we graag een heel bekend nummer van dit gezelschap. Namelijk Lola.

Ja, dat was een lekkere, Lola. Dat komt ook weer niet op zijn plek, hè? Nee, het is een hele aardige dame, mevrouw Lola. Gezongen door, Cor zei het al, The Kinks. Maar goed, ook vanavond proberen we zoveel mogelijk lekker de vaart erin te houden. Nu met Shaking Stevens en de track This Old House uit 1981. Rock and roll, gouden ouwe. It's okay.

0: was nog een keertje Shaking Stevens met het nummer Jok en Jol, zoals men in China zegt. Ach, wat zeg je nou weer? Want er komt nog een Jok en Jol plaatje aan. Nee, maar goed, een grapje. Maar wel wat rustiger rock and roll dan nu. Van Alan Clark met Blow Me Away. En dat komt uit 2007.
1: Ja, ik vind het een hartstikke fijn plaatje. Maar weet jij trouwens waar die Jok en Jol vandaan komt? Die,
0: van jouw brein, denk ik.
1: Nou ja, dat is wat anders. Maar ja, dat is eigenlijk inderdaad maar een grapje. Maar een hoop Chinezen die kunnen dus de R niet uitspreken. En dan is het geen rock en roll, maar dan is het Jok en Jol.
0: Ach zo.
1: Ja, zo is dat.

Nou, ik denk dat we ons best doen. De vaart zit er best in. Maar nu eventjes een meer wat we noemen een easy listening track. En ja, dat is, daar kun je echt even lekker rustig bij gaan zitten en genieten van het nummer. In dit geval gaat het om de band The Isley Brothers met het nummer Summer Breeze, geboren in 1973.

Zo, de open haard kan weer uit en het berenveld kan weer worden opgerold. Want dat waren ze dan, de Isley Brothers met de Summertime Breeze. Een lekkere gouden ouwe in mini-special. Kort, maar niet al te krachtig. En wel een lekker nummer van de Isley Brothers. Eerder draaiden we al eens iets van de minder bekende band de Zombies. En hier is dan nog een track van dat clubje. Time of the Seasons.

0: Ja, en dat waren ze dan, de Zombies, met de track Time of the Seasons. En heel eerlijk gezegd, of het moet zijn dat jij het weet toevallig, Cor, maar de Zombies, wat was dat nou?
1: Het gaat niet over ons?
0: Daar mag ik vanuit gaan eigenlijk wel, hè? Toch? Toch? Toch? Toch? Toch?
1: Nou ja, Zombies, dat is natuurlijk wel hoe wij, althans hoe ik me regelmatig voel als ik vroeg moet opstaan.
0: Ja, komt wel goed, denk ik, Cor. Tijd voor ons Nederlandstalige lied. Een heel zielig en sneu liedje van Bonnie Sinclair. Dus pakt u even een zakdoekje of een servetje om de traantjes te deppen. En Bonnie zingt: ik heb genoeg aan jou. Zo.
1: Zo, dat is eruit.
0: Ja.

0: Bonnie Sinclair, Nederlandstalig werk in mini-special. Ik heb genoeg aan jou. Ja, Wim zei het al vorige week. We hebben heel wat plaatjes van dames triootjes. Heel gezellig. En dan kan deze toch ook wel daarbij. De Andrew Sisters van lang vervlogen tijd. Met Beat Me Daddy, Eight to the Bar.
1: Mini-specials, gauw ouwe. In a little

0: En dat waren ze dan, de drie Andrew Sisters met Beat Me Daddy, 8 to the Bar. We hadden nog even een heel klein verhaaltje onderling, Cor en ik. Want ja, waar komt het op neer? Wil dat zeggen dat er 8 biertjes moeten worden ingeschonken bij de bar? Of hoe dan ook, we komen er niet achter. Maakt niet uit. Tijd weer voor wat stevigs van een artiest die we allemaal kennen, maar die te vroeg overleed, helaas moeten we zeggen. Het gaat in dit geval om Michael Jackson met de track Billie Jean.
1: Mini special.

0: Een van de bekende nummers van de LP Thriller was dat Michael Jackson en Billie Jean. Hoe ouder je wordt, hoe minder de oogjes worden, Willem. Hè?
1: Ja. Ja. Ja, doe maar. Wrijf het maar weer in. Hè?
0: Jackson Brown die schreef er een liedje over. En wel Doctor My Eyes. Dag.

Dr. Marais was dat. En ja, ik vind het toch ook een hartstikke leuk nummer, eerlijk gezegd. Want er zit voor ons altijd wel iets tussen wat we niet echt zo geweldig prachtig vinden. Maar er zit toch ook wel een heleboel muziek tussen dat je denkt van... oh, heerlijk. Lekker om nog eens een keer weer te horen. Wel eens een keer gehoord van de viermansband Busted. Zo niet? Nou, dan komt er nu een liedje van... You Want My Loving, een mooi voorbeeld van een mini-special Thunderbirds track die je

Busted was dat. En You Want My Loving. Een beetje soul stond nog niet op ons lijstje vanavond. Nou, dat gaan we eventjes goedmaken. Een lekkere soepele track van Curtis Mayfield met Superfly.

Superfly was dat van Curtis Mayfield. En dan nu een lekkere gouden oude track uit 1961 van Ricky Nelson. En dan weet u waarschijnlijk wel waar het over gaat. Inderdaad, Hello Mary Lou.

0: Ja, dat soort plaatjes, dat is ook altijd nog wel weer heel genegen wat dat betreft. Ricky Nelson was dit met Hello Mary Lou. En inderdaad, ja, het is hartstikke fijn om dat soort dansplaatjes eigenlijk nog eens een keer weer te horen, dacht ik. En er werd ook behoorlijk op gedanst vroeger, zoveel jaar terug, in de discotheken bijvoorbeeld.
1: Dit was het weer. Dit was het weer. Volgende week meer weer. Weer meer. Volgende week weer meer. Bedankt voor het luisteren hier bij RTV 794.
0: Er is een tiet van komen en een tiet van gaan. En de tiet van gaan is nieuwe kom. En zo ongeveer zeggen ze dat in het dialect. We danken u voor het luisteren en graag weer tot de komende zaterdag bij RTV 794 bij Mini Special Thunderbirds. En voor nu ook een heel fijn weekend alvast gewenst. En verder, tot dan.
2: Oké, ook namens mij. En natuurlijk vanuit Studio 2 van 794 hier in Epe. Groetjes en tot volgende week.
0: Ja, tot volgende week. En heel graag dan, ik zou bijna zeggen, zien we u weer graag zitten. Maar zo werkt dat niet, dus gaat u er lekker bij zitten. En dan maken wij weer fijne plaatjes voor u klaar. Tot ziens, volgende week. Groetjes.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. De Iraakse man die verdacht wordt van het coördineren van aanslagen op Joodse doelwitten werd zeer waarschijnlijk aangestuurd door Iran. Dat zeggen deskundigen. De man wordt onder andere verdacht van betrokkenheid bij aanslagen op een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. Volgens deskundigen wil Iran met de acties angst zaaien. De dode bultrug die bij Denemarken is gevonden blijkt Timmy te zijn. Voor die walvis werden de afgelopen maanden meerdere reddingsacties opgezet. Het dier spoelde gisteren aan op het Deense eiland Anholt. Volgens het Duitse persbureau DPA is er een trekker gevonden die eerder aan Timmy was bevestigd. Mensen worden opgeroepen niet in de buurt te komen omdat de walvis mogelijk besmettelijke ziektes kan overbrengen. En het weer vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperatuur 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien ook wat zon. En dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuisbezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder van rond de 30 zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. De burgemeester van Modena spreekt van een tragedie. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van minstens 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. Israël meldt dat in Gaza een hoge Hamas-commandant is gedood. Hij zou een van de laatste nog levende kopstukken zijn van de terreuraanval van 7 oktober 2023. Volgens het Israëlische leger werd hij gedood bij een luchtaanval. Voorafgaand aan de finale van het Eurovisie Songfestival hebben in Wenen enkele duizenden mensen gedemonstreerd tegen deelname van Israël. Ze vinden dat de organisatie met 2 maten meet. Rusland mag niet meedoen vanwege de oorlog in Oekraïne, maar Israël is wel toegelaten. De demonstranten in de Oostenrijkse hoofdstad mochten niet in de buurt komen van het evenementencomplex waar vanavond de finale van het Songfestival wordt gehouden. Het weer vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperaturen 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien door ook wat zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In een ziekenhuis in Den Haag is een van de hoofdverdachten van de genocide in Rwanda overleden. Zakenman Félicien Kabuga zou in 1994 Hutus hebben bewapend en ze hebben opgeroepen om Tutsi's te vermoorden. Ook zou hij een radio- en tv-zender hebben opgezet om haat te verspreiden. Er vielen naar schatting 800.000 doden. Het straftribunaal in Den Haag oordeelde 3 jaar geleden dat hij dement werd en niet terecht kon staan. Félicien Kabuga was in de 90. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder van rond de 30 zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. De burgemeester van Modena spreekt van een tragedie. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiaanse Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiaanse premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. Bij de zoektocht naar een vermiste Nederlander op Saba hebben de autoriteiten de hulp ingeroepen van het publiek. Er zijn een foto en een signalement verspreid. De politie wil ook weten of mensen hem een lift hebben gegeven of dat er camerabeelden van hem zijn. De Nederlander van 53 keerde woensdag niet terug van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en er worden speurhonden ingezet. Het weer vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperaturen 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien door ook wat zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

Gözlerim.

0: Ben bitti demeden bu aşk bitemez.
1: Artık bir karar ver, ya ben ya da o.
2: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. Het is niet bekend wie het is. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou dus de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder, van rond de 30, zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. Een belangrijke verdachte van de genocide in Rwanda is overleden. Zakenman Felicien Kabuga zat in Den Haag in de gevangenis. Hij zou in de jaren 90 de drijvende kracht zijn achter de slachting door Hutus onder Tutsis. Naar schatting 800.000 mensen kwamen om het leven. Kabuga was dement, hij was waarschijnlijk in de 90. De Britse oud-minister van Volksgezondheid Streeting heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Het weer, opklaringen, vannacht weer periode met regen. Morgen bewolkt en wat regen, later stevige buien. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moest daarbij de benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is de man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Er is huiszoeking gedaan. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. Het is niet bekend wie het is. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. De Vlaamse publieke omroep, de VRT, eist inspraak in welke landen mogen meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Anders doet België volgend jaar niet mee. Vlak voor het begin van de finale in Wenen kwam de VRT met een statement. Aanleiding is de omstreden deelname van Israël. De EBU, de organisator van het festijn, moet de aangesloten omroepen laten stemmen over deelnemende landen. En ook moet de EBU duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld, zegt de VRT. In een ziekenhuis in Den Haag is een van de hoofdverdachten van de genocide in Rwanda overleden. Zakenman Félicien Kabuga zou in 1994 Hutus hebben bewapend. En ze hebben opgeroepen om Tutsis te vermoorden. Ook zou hij een radio- en tv-zender hebben opgezet om haat te verspreiden. Het straftribunaal in Den Haag hoorde 3 jaar geleden dat hij dement was. Hij is niet berecht. Het weer, opklaringen, vannacht periode met regen. Morgen bewolkt en wat regen en 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Şey yapmadım.
1: In de Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Er is huiszoeking gedaan. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het Hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het Hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. De Vlaamse publieke omroep VRT eist inspraak in welke landen mogen meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Anders doet België volgend jaar niet mee. Vlak voor het begin van de finale in Wenen kwam de VRT met een statement. Aanleiding is de omstreden deelname van Israël. De EBU, de organisator van het festijn, moet de aangesloten omroepen laten stemmen over deelnemende landen. Ook moet de EBU duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld, zegt de VRT. Ibrahim Afellay stopt als assistent-trainer bij PSV. Hij was daar nog maar een half jaar aan de slag, maar hij kiest ervoor om komend seizoen niet terug te keren. De oud-international zegt in een verklaring dat hij meer een stempel had willen drukken. Afellay zegt ook dat hij en PSV in goede harmonie uit elkaar zijn gegaan. PSV gaat op zoek naar een nieuwe assistent-trainer voor Peter Bos. Het weer. Vanuit het westen trekt vannacht af en toe regen over het land. Het koelt af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt en eerst wat regen. Later stevige buien met ook kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena met psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. Een belangrijke verdachte van de genocide in Rwanda is overleden. Zakenman Félicien Kabuga zat in Den Haag in de gevangenis. Hij zou in de jaren 90 de drijvende kracht zijn geweest achter de slachting van Tutsi's door Hutu's. Naar schatting 800.000 mensen kwamen om het leven. Kabuga was dement. Hij was waarschijnlijk in de 90. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze weken vertrouwen in Starmer op en Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0 na een eerdere 1-0 zege in Almere. In de finale, die gaat over 2 duels, neemt Willem II het op tegen de nummer 16 van de Eredivisie. Dat wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Vanuit het westen trekt af en toe regen over het land. Het koelt vannacht af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt met wat regen. Later volgen ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het lied Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was het het populairste nummer. Met 516 punten won Bulgarije dus met afstand. De tweede plek was voor Israël. De derde plek was voor Roemenië. Rond het Songfestival was dit keer veel commotie vanwege de deelname van Israël. 5 landen, waaronder Nederland, deden daarom niet mee. De Belgische omroep VRT dreigt volgend jaar niet mee te doen als landen geen inspraak krijgen in wie er meedoet. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd